0: schietpartij die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Twee anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Helderland. De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon, het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Frank, Esther en Linda en stap in ons busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken ze door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Je ziet het

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

Tonight, I'm yours, Rod Stewart. Goedemorgen, Gelderland. Ik krijg een appje van Wil die zegt... Goedemorgen, ochtendteam. De ventilatoren draaien bij mij volop. De screens zijn bedekt. De zonneschermen overschaduwen. De ramen en de deuren staan tegen elkaar open. Zo gaat het wel lukken om deze dag door te komen. Wil wenst iedereen, maar vooral degenen die geen airco hebben... een rustige dag en de mensen die buiten werken sterkte. Respect voor jullie. En ook in de studio een hele fijne uitzending. Ik ben benieuwd naar een goed begin en plaat delict vandaag. Maar eerst met even meezingen met Goedemorgen. Want dan is de dag echt begonnen.

Het wederom droog en volop zonnig in Gelderland. Er staat weinig wind. Het wordt zomers warm met temperaturen van 28 tot lokaal 30 graden. De rest van de week schakelt het weer nog een tandje bij. Vanaf morgen wordt het zeer heet met maximaal rond 35 of iets erboven. De zon heeft daarbij vrij spel. Pas dit weekend lijkt de extreme warmte langzaam wat af te nemen. Het is een perfecte timing dat we juist deze week een nieuwe podcast lanceren over de Nijmeegse Vierdaagse van 2006. Precies 20 jaar geleden was het ook heet in Gelderland. Het wandelevenement werd dat jaar afgelast nadat op de eerste dag twee wandelaars overleden. Wat daar precies is gebeurd, hoor je in De Dood of de Gladiolen, die vanaf nu online staat, bij ons op de site en in jouw podcast-app. En ik laat later vanochtend nog een stukje horen. Maar eerst geef ik je een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. Bij Terwolde is gisteravond iemand uit de IJssel gehaald. Omstanders en hulpdiensten hebben de persoon uit het water gered, waarna die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe de persoon in het water terechtkwam, is nog niet duidelijk. In Elburg hebben de dierinspectie en de politie 2 honden, 3 katten en 11 vogels weggehaald uit een zwaar vervuilde woning. De dieren leefden tussen de lege whiskyflessen, conserveblikken, sigarettenpeuken en hun eigen ontlasting. Ze zijn op een veilige plek en worden nu goed verzorgd. Het AD schrijft dat hartartsen stoppen met dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Minder standaardcontroles, minder testen, minder papierwerk. Het is niet om te bezuinigen, maar gewoon om tijd vrij te maken voor het groeiende aantal hartpatiënten. En om meer zelf te bepalen wat zinvol is. Stel je voor, je bent met je land op het WK voetbal. Duizenden kilometers van huis en op je telefoon zie jij je zoon geboren worden. Dat overkwam de Noorse verdediger Østigard. Hij noemt het de mooiste ervaring van zijn leven. Ook de Belg Doku is vader geworden. Hij heeft meteen gezegd, als mijn kind komt, dan ben ik erbij. Toernooi of geen toernooi. Daarom is hij vandaag heen en weer gevlogen voor de bevalling. Maar vanavond alweer richting het WK terug bij de Belgische ploeg. Als verse vader van zoon Praise. NRC opent met het vertrek van de Britse premier Starmer. Nog geen 2 jaar geleden begon hij met een enorme meerderheid, maar door inschattingsfouten en gedraai raakte hij het vertrouwen van zijn eigen partij kwijt. Zijn opvolger wordt waarschijnlijk Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die vorige week speciaal voor deze strijd terugkeerde in het parlement. De Gelderlander schrijft dat netbeheerder TenneT liever 6 kleine kerncentrales verspreid over het land bouwt dan 2 grote in Zeeland of Groningen. Een van die plekken, Dodewaard, waar eerder al een kerncentrale stond. De Telegraaf meldt dat kindermisbruikers in Europa straks nergens meer heen kunnen. Er komt een EU-breed verbod op pedohandboeken en nepbeelden van kinderen. Een Nederlandse vader, wiens dochter werd misbruikt, zette dit op ingang. Trouw schrijft over kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen. Die gaan vaker naar de dokter, een logopedist en het ziekenhuis. En voor hun 6e is er al ruim de helft meer aan zorgkosten uitgegeven. En het Nederlands Dagblad heeft troost voor wie vannacht niet kon slapen van de warmte. Pak een plantenspuit. Bevochtig je laken en vooral maak je niet druk. Niet druk maken, mensen.

0: Oh, oh. Radio van Snelle op Radio Gelderland. 17 minuten over 6 krijg een appje van Maya, die alweer lekker aan het wandelen is buiten. Het is nu ook echt, echt lekker buiten. En ze heeft de Gelderse ochtendshow op haar oortjes.
1: Goedemorgen Frank, daar zijn we weer. Het is weer lekker weer. 18 graden, dus goed te lopen nou voor mij en voor Higgy. Jij nog een mooie uitzending. Ik luister weer naar je. En we horen elkaar. Groetjes.
0: Groetjes terug. Een mooie wandeling. Wij gaan nu een goed begin spelen.
2: Een goed begin? Is het halve werk?
0: Ja, want zo'n dag begint natuurlijk met het openen van de gordijn. En het openen van het raam zou ik doen. Even lekker doorluchten. Een boek begint met de eerste woorden. En een plaat begint met de eerste seconde. Het intro van een plaat. Een goed begin is het halve werk. En dit is het intro van vandaag.
2: Een goed begin.
0: Die plaat wil ik dus heel graag helemaal draaien. Maar dat kan alleen als een van jullie dat intro herkent en even laat weten welke plaat dat is. Dus de titel en de artiest heb ik nodig via de mail frank@gld.nl of even een appje naar de studio 06-22-22-1342 als je weet welke plaat dit is.
2: Een goed begin.
0: Ik hoop dat het niet wordt geraden. Ik heb er nu al zin in. Wat zullen we doen? 10 minuutjes, kwartiertje, 20 minuten? 20 minuten. Rustig aan. Maak je niet te druk, denk maar rustig na. Draai ik ondertussen de Four Seasons en December 1963.

0: ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusingkeukens.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Riphouse, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Riphouse, Texas, Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
1: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Heerde is het 14,8, in Doorning, gemeente Maasdriel, 17,1 reeds. Vandaag verloopt droog, ronduit zonnig, temperaturen tussen de 28 en de 30. De komende dagen wordt nog heter, met dagelijks 35 graden of meer. Pas dit weekend koelt het iets verder af. Een 40-jarige Slowaakse man is veroordeeld tot 13 jaar cel voor de dood van dakloze Hakim op het station van Tiel. Volgens de rechtbank deze week gebruikte hij langdurig en extreem geweld tegen een weerloos slachtoffer dat later aan zijn verwondingen overleed. En Bad Bunny strijkt deze week neer in het Gelredome in Arnhem, en de kaarten voor zijn twee uitverkochte shows gingen razendsnel de deur uit. De Puerto Ricaanse superster is wereldwijd een van de grootste artiesten van dit moment en neemt voor deze concerten onder andere een opvallend groot roze huis mee het stadion in. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie. De ochtendspits begint met de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel 11 minuten. Tussen Del en Culemborg 7 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Arkel en Knopendel 8 minuten extra reistijd.
0: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusingkeukens.nl.
6: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
7: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
8: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
9: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

De Tramps hoorde je op Radio Gelderland en Shout. 6:06. Goedemorgen. Nog één maandje. En dan is het weer zover. Dan is het tijd voor de Zwarte Cross. En er staan onder andere bijna 350 middelbare scholieren uit onze mooie Achterhoek op het grootste podium van de Cross. Die leerlingen zingen dan samen met een symfonieorkest, de Achterhoekse hits Oerend Hart van Normaal en het Gaiety Spoken van Jovink en de Voederbeatles. Voor veel leerlingen wordt dat een optreden dat ze nooit meer zullen vergeten.

0: Bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek staan over een maand op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Samen met de Maestro en de European Pop Orchestra, bekend van de concertreeks Symfonica en Rosso, brengen zij twee typisch Achterhoekse nummers ten gehore.
1: Als we nou dat nummer doen, Gieten Spoken, een nummer van Joving, en daar zetten we een orkest achter. En dat is in eerste theorie is het natuurlijk heel goed als je zoiets bedenkt. Ook heel leuk. Maar dan komt de uitvoering.
2: Ja, daar heb ik gebrainstormd. Zelfs in Limburg, want ik ben een Limburger. En hebben met een stuk flies hebben op de gedachte gekomen. We moeten niet alleen de tweede, derde generatie op Zwarte Cross hebben. We moeten ook scholieren bij betrekken. De volgende generatie die Zwarte Cross gaat omarmen.

0: leerlingen komen van 9 verschillende middelbare scholen uit de Achterhoek. Mick van het Marianum in Groenlo was meteen enthousiast om mee te doen.
1: Nou, ik doe al 8 jaar muziek en het is toch echt een droom om op de Zwarte Cross mee te doen. Dat is echt geweldig. Zelf al een hele tijd willen doen en uiteindelijk gewoon de kans vanuit school krijgen is toch echt geweldig.
0: Voor Dietrich en zijn orkest is het niet de eerste keer op de Zwarte Cross. In 2024 stonden ze ook op het hoofdpodium en dat werd door het publiek goed ontvangen.
2: Onze video's zijn 150 miljoen.

0: Vind je het spannend?
1: Ja, maar dat blijft. Blijft altijd spannend totdat je daar staat en gewoon knalt.
2: Als je daar mee mag doen, het is toch iets magisch op de een of andere manier, weet je wel. En dan voel je gewoon energie. En de kinderen en de leraren, iedereen heeft er zin in. Dus,
3: oh. Ik zou vooral oproepen iedereen in Gelderland en Nederland. Kom kijken naar dit geweldige optreden. Het geeft hier spoken in de Achterhoek.
4: Grosso Symfonica, zo heet het. Zondagochtend dus op de Cross in Lichtvoorde. Dat is 19 juli. Die zondag is al uitverkocht. Maar ja, als je een campingkaart neemt voor het hele weekend, dan ben je er wel bij. En dan heb je dus inderdaad Grosso Symfonica op de zondagochtend. En heel veel andere mooie dingen op de Zwarte Cross. En wij zijn er ook, hè. Omroep Gelderland is er ieder jaar bij. Dit is Kik en dankjewel voor de zon.

0: kon bedanken en kon zeggen dankjewel voor de zon. Dat is het idee van Daniel Loewes met zijn Skik en dankjewel voor de zon. Nou, die krijgen wij in overvloed deze dagen, hè, die zon. Tjongejonge.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Dank jullie wel voor het meespelen. En de appjes en de mailtjes die ik krijg. Bijvoorbeeld Henk die mailt. Ik kan het niet horen of mijn antwoord goed is. Ik weet bijna wel zeker dat het goed is. Want ik zit op de fiets naar mijn werk dan. Groetjes Henk. Nou Henk, je hebt het inderdaad helemaal goed. Joop en Tony ook in de app. Tinus die zegt Running Up That Hill van Kate Bush. Dat is de introplaat. Alweer 41 jaar geleden uitgebracht. En Gerardo zegt ook, weer een hele goede morgen Frank, ook voor het hele team. Startplaats vandaag is Kate Bush. Zij is running up that hill. Nou, zij liever dan ik, zegt hij.
1: Een goed begin.
0: Ja. Op basis van die paar seconden moest je het doen. En dat was dus inderdaad helemaal goed. Dank jullie wel voor het meespelen. Hier komt hij helemaal.

0: Vandaag in een goed begin is het halve werk. Gaan we luisteren naar Kate Bush met Running Up That Hill. A Deal With God uit 1985.
1: We beginnen vandaag met Running Up That Hill van Kate Bush. De plaat die in TikTok geloof ik weer wereldberoemd is geworden.
2: Nou, goedemorgen Frank. De plaat kan in zich heel gedraaid worden, want hij is geraden. Kate Bush, Running Up That Hill. Goedemorgen.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. En voor een goed begin is het halve werk van Kate Bush, Running Up That Hill.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Nou, Tinus heeft alles wat open kan opengezet in Lichtenvoorde. Nog één keertje voordat de hittegolf echt begint. Zeker geen sprake van strak blauwe luchten daar in Lichtenvoorde. Maar een zomerse verwelkom van een nieuwe dag. Wetende dat Degelen en Hupsel al met een hittegolf te maken hebben. Houd hoofd koel en het hart warm. Fijne uitzending, zegt Tinus. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dit is echt het moment om nog even wat frisheid in het huis te krijgen.
2: Ja, zeker. Graad of 15 nu in Gelderland. Dat zal het bij de meeste mensen binnen niet zijn, dus het kan inderdaad afkoelen.
0: Ja.
2: En toch best wel wat wolken vanochtend. Die trekken vanuit het westen over het land. Er zit er nog wel wat meer aan te komen. Ik had zelfs op de fiets in Houten, dat ligt in de provincie Utrecht, een spartje regen.
0: Oh.
2: Echt een paar druppels. Ik zag het ook op het radarsignaal, zag ik het wel, is het zichtbaar, maar het lost ook op. Dus ik denk dat eigenlijk in Gelderland, als er iets valt, dan is het één druppel. Stelt helemaal niks voor. En dan heb ik het echt over de gebieden die aan Utrecht grenzen.
0: Laat ons weten als die druppel bij jou is gevallen. Hè? Dat is wel leuk.
2: Precies. De temperatuur gaat wel oplopen. En naarmate de dag vordert, komt de zon er wel goed bij. En vanmiddag wordt het dan gewoon 29 of 30 graden. Dat is heet, maar dat is inderdaad, dat valt nog mee met wat komen gaat.
0: Ja, want wat komt er?
2: Er komt de temperatuur een stuk hoger. Woensdagmorgen dus 34 of 35. Ja, donderdag ook zoiets. En vrijdag waarschijnlijk ongeveer 37. Ja, dat is echt wel uitzonderlijk heet voor juni. Of ja, überhaupt voor in Nederland.
0: Überhaupt, ja. Is het inderdaad nou ook de warmste dag geworden tot nu toe in Frankrijk deze week? Want daar waren ze zo bang voor gisteren.
2: Gisteren is het op een aantal plekken over de 40 geweest. Of dat dan op die plekken dan de warmste dag ooit.
0: Volgens mij verwachten ze iets van 46 in Frankrijk. Dat is wel heel extreem.
2: Ik heb het nog niet teruggekeken wat het uiteindelijk precies geworden is. Maar ik zag wel dat het boven de 40 was. Vooral het westen, midden en
0: maar die warme lucht komt naar ons, hè? Dat is het, hè?
2: Ja, daar krijgen we inderdaad wat van mee, inderdaad. Ja. Maar inderdaad, in Frankrijk is het nog erger. Parijs bijvoorbeeld, dat gaat ook de komende dagen over de 40. Maar dan ook echt 's nachts amper onder de 30. Ja, dat soort ellende, dat blijft ons wel bespaard.
0: Ja, gelukkig maar.
2: Wij hebben ook hele zachte nachten, maar dan wel, laag in de 20.
0: Wij gaan ons er doorheen krijgen door rustig te blijven en nu vooral even het huis te luchten. En over een uurtje horen we jou weer, Johnny. Dankjewel.
2: Dat is goed.
0: Straks na 7 uur ook plaat delict. We hebben weer een nieuw dossier, een verdachte plaat op de vrije voeten. Jij kunt helpen die op te sporen. Blijf luisteren, help zoeken. En ik vertel je meer over de nieuwste podcast van Omroep Gelderland. Maar eerst 10cc en Food for Thought.

0: het leuk als je dit me van school afhaalt.
1: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
2: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
3: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
4: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
5: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
5: Betting Ressing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
7: Radio Gelderland, het nieuws van 7 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
9: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
8: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
10: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
8: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 18 minuten. En richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knopendel 8 minuten. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel 11 minuten extra reistijd.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en ga.
0: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
20: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Goedemorgen Gelderland.

0: Mr. David Bowie op Radio Gelderland. En de gouden jaren, de golden years. 7:09. Goedemorgen. Vandaag verloopt het wederom droog en volop zonnig in Gelderland. Er staat weinig wind, het wordt zomers warm. 28 tot 30 graden, maar nu gewoon nog een graad of 14 op sommige plekken. Heerlijk. De rest van de week schakelt het weer nog een tandje bij. Vanaf morgen wordt het zeer heet, maximaal rond de 35 graden of zelfs iets erboven. De zon krijgt vrij spel. Pas dit weekend lijkt de extreme warmte langzaam af te nemen. Het is een perfecte timing dat we juist deze week een nieuwe podcast lanceren over de Nijmeegse Vierdaagse van 2006. Precies 20 jaar geleden was het namelijk ook heet in Gelderland. Het wandelevenement werd dat jaar afgelast nadat op de eerste dag twee wandelaars overleden. Wat daar precies is gebeurd, hoor je in De Dood of de Gladiolen vanaf nu online bij ons op de site en in jouw podcast-app. Ik zou je zo een stukje laten horen. Eerst een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. Bij Terwolde is gisteravond iemand uit de IJssel gehaald. Omstanders en hulpdiensten hebben de persoon uit het water gered, waarna die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe de persoon in het water terechtkwam is niet duidelijk. In Elburg hebben de dierinspectie en de politie 2 honden, 3 katten en 11 vogels weggehaald uit hun zwaar vervuilde woning. De dieren leefden tussen lege flessen, conserveblikken en sigarettenpeuken. De vogels zaten in kooien vol ontlasting. Ze zijn nu op een veilige plek en worden goed verzorgd. Vandaag worden 57 postzakken vol kaarten bezorgd bij de Tweede Kamer voor meer dan 400 kinderen die hier geworteld zijn, maar geen verblijfsvergunning hebben. De actie komt van Kerkasiel Kampen, dat zelf al bijna 2 jaar een non-stop kerkdienst houdt om te voorkomen dat een Oezbeeks gezin het land uit wordt gezet.
1: In totaal zijn het 120.000 kaarten. Ik kwam een tekst tegen van een mevrouw, denk van 96 jaar, die de oorlog heeft meegemaakt. En die daarin schrijft, ik ben er met de 96 en we hebben gezegd van dit nooit meer, dat we mensen uitzetten. Dus laat alsjeblieft die kinderen hier blijven. Ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere kaarten.
0: Meerdere kranten openen met het vertrek van de Britse premier Starmer. NRC beschrijft hoe hij in nog geen 2 jaar tijd al het vertrouwen van zijn eigen partij heeft verspeeld. Het Financieel Dagblad opent met een Rotterdams chipbedrijf dat bijna 1,5 miljard waard is na een recordinvestering. De Gelderlander schrijft dat netbeheerder Tennet liever 6 kleine kerncentrales wil, waaronder eentje in Dodewaard. En de Telegraaf meldt dat kindermisbruikers in Europa straks nergens meer heen kunnen door nieuwe EU-regels. Trouw schrijft over kinderen in kwetsbare gezinnen die al voor hun 6e ruim de helft meer aan zorgkosten hebben. En het Nederlands Dagblad heeft tips voor wie vannacht niet kan slapen van de warmte. Pak een plantenspuit en bevochtig je laken. 3 oud-bewoners van jeugddorp De Glind doen aangifte van seksueel misbruik en mishandeling tegen een voormalig gezinshuishouder en zijn zoon. 4 jaar geleden bracht onze onderzoeksredactie de misstanden aan het licht. Sindsdien kwamen tientallen slachtoffers naar voren. Deze 3 zeggen, het is nooit te laat om in actie te komen, ook al is het jaren geleden dat het is gebeurd. Vanavond zie je er meer over in ons tv-programma In het Vizier van de Jager op TV Gelderland. En het is zomer, het is warm en dan komt natuurlijk die ene vraag weer naar boven. Mag je nou in je korte broek gewoon naar je werk? Wij gingen in korte broek de straat op en vroegen het de mensen gewoon.
2: Bloedhitte, maar je hebt wel een lange broek aan. Moet dat?
3: Bij ons op het werk mag je, de knie mag niet bloot. Toen dat net in was gegaan, 2 jaar geleden ongeveer, zei een collega tegen mij van, ja, die zit boven de knie, hè? En toen heb ik hem een klein stukje naar beneden gedaan.
2: Maar ja, dan zit hij aan de achterkant.
3: Ja, dan zie je mijn bil naar. Ik zeg, wil je dan dit? Zei ze, doe maar weer omhoog. Ja, nou ja, dat is net wat je wil.

0: mannen van De Kast uit Friesland en Raak. Op Radio Gelderland is het 6:15 geweest. De Nijmeegse Vierdaagse van 2006. Ja, die staat nog altijd in ons geheugen gegrift. Hè, als een dramatische editie. Twee wandelaars overleden. Honderden mensen die onwel werden. En de Vierdaagse zelf werd voor het eerst zelfs afgelast. In de nieuwe podcast van Omroep Gelderland, De Dood of de Gladiolen, reconstrueert collega Freke Remmers 20 jaar later wat er die dag eigenlijk echt gebeurde. Want hoewel we allemaal denken te weten wat er die dag gebeurde, het was toch gewoon heel warm, komen er 20 jaar later toch nieuwe verhalen naar buiten over die beruchte eerste wandeldag. Volgens het toenmalig hoofd van de medische dienst, Martin Baartman, wilde de organisatie de start van die ochtend eigenlijk vervroegen om zo de ergste hitte voor te zijn.
1: Ik heb gevraagd, kunnen we nu toch niet echt vroeger starten? Nee, dat werd van de hand gewezen.
0: Ja, uiteindelijk gaf Martin Baartman in 2006 het advies om zonder maatregelen van start te gaan. Daarbij speelde onder meer mee dat de voorspelde temperatuur weliswaar hoog was, maar de luchtvochtigheid laag en er zou ook een windje waaien. Nou, op basis van die drie elementen had de dag goed te doen moeten zijn. Ook de eerdere ervaringen uit 2003 speelden een rol bij die afweging. Want toen nam de Vierdaagse in 2003 dus ook maatregelen vanwege de hitte. Maar daar kregen ze achteraf veel kritiek op, omdat het uiteindelijk wel meeviel. In 2006 lag de lat om maatregelen te nemen dus daardoor wel wat hoger. En toen de situatie later die dag volledig uit de hand liep, kreeg de organisatie opnieuw veel kritiek te verwerken. Die kritiek liet diepe sporen na bij de mensen die verantwoordelijk waren voor de medische begeleiding.
1: De marsleider is met nazi's vergeleken en ik ben met dokter Mengele vergeleken. En dat heeft mij diep geraakt, kan ik wel stellen. Dat is een hele zware week geweest.
0: Ja, wederom het toenmalig hoofd van de medische dienst, Martin Baartman, was dat. En ook op de spoedeisende hulp was de impact enorm. Arts Maurice Vroegop herinnert zich vooral de machteloosheid van die dag, waarop de stroom patiënten nauwelijks nog bij te benen was.
2: Het was met name een zeer stressvolle dag. En een dag waarbij je als dokter ook merkt dat er een hoop machteloosheid bij komt kijken. Kijk, op het moment dat jij goede zorg wilt leveren voor iedere patiënt die zich meldt op de spoedeisende hulp, maar je door gewoon weer de hoeveelheid aantallen je die zorg dus moet verdelen en mensen gewoon ook op dat moment misschien niet de zorg kunt geven die je eigenlijk zou willen geven. Ja, dat voelt niet goed als medisch professional.
0: Nu, 20 jaar later, staat de Vierdaagse opnieuw voor een warme editie. Maar volgens de organisatie zijn er inmiddels veel meer mogelijkheden om in te grijpen als de hitte daarom vraagt. En tegenwoordig zijn de roosters geen knelpunt meer, al dus de marsleider Henny Sakkers tegen ons. De politieinzet voor de Vierdaagse Mars is namelijk heel beperkt geworden, omdat ze nu voor bijna 80% gebruik maken van verkeersregelaars. Nou, de podcast De Dood of de Gladiolen met veel meer sprekers luister je via je eigen podcast-app of nu via onze eigen site gld.nl/podcast. Terug naar 20 jaar geleden.

0: The Fortunes uit 1965. You've got your troubles, I've got mine. 7 minuten voor 7:30. Goedemorgen.
1: Laat de licht.
0: Mooi dossier gevonden, hoor.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Een processenbaal waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan, en aan jou de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je kans op een leuk prijsje. Een Radio Gelderland zaklampje. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op dit plaatdelict. We behandelen vandaag eigenlijk één lange verklaring van iemand die zich heeft teruggetrokken uit de buitenwereld en bij ieder klopje op de deur direct het ergste vermoedt. De platenpolitie is dit onderzoek begonnen naar meldingen van een man die zich al geruime tijd heeft opgesloten in zijn woning. Volgens buurtbewoners reageert de verdachte opvallend nerveus op ieder geluid in het portiek. Vooral wanneer er op zijn deur wordt geklopt, slaat de paniek toe. Tijdens verhoren verklaart de man dat hij voortdurend vreest dat mensen naar hem op zoek zijn. Soms denkt hij aan een opdringerige verkoper, drugsdealers uit de wijk, dus soms ook buurtfiguren met minder goede bedoelingen. En ook sluit hij niet uit dat de politie voor zijn deur staat. Uit onderzoek blijkt dat deze man liever met rust wordt gelaten en ieder contact met de buitenwereld vermijdt. Toch blijft diezelfde vraag door zijn hoofd spoken: wie staat er nu weer voor de deur? Dus onderzoek naar een verdachte situatie rond een man die zich schuilhoudt, voortdurend vrees voor ongewenst bezoek en ook onverwacht contact ook als een mogelijke bedreiging beschouwt. Daarvoor zoeken wij een Australische band, opgericht in Melbourne, bekend om hun combinatie van new wave, pop en een opvallende saxofoonpartij die direct herkenbaar is voor de 80-jarige liefhebbers. De zanger heeft later verteld dat het nummer voortkwam uit gevoelens van onzekerheid en sociale angst. Je hoort in de tekst dus iemand die zich afsluit van de buitenwereld en achter iedere deurbel of klop een mogelijk probleem vermoedt. Dat kan de politie zijn. Dat kan ook een nieuwsgierige buurman of buurvrouw zijn. Verkopers of andere ongewenste bezoekers. Maar juist doordat nooit helemaal duidelijk wordt wie er nou daadwerkelijk voor de deur staat, blijft de spanning gedurende het hele nummer bestaan. Welk nummer zoek ik? Eén man, alleen thuis, gordijnen dicht. Iemand klopt aan en raakt volledig in paniek. Als je een idee hebt, laat het me dan weten. De titel en de artiest mag je doorgeven nu via de mail frank@gld.nl of een appje met de Omroep Gelderland app of even whatsappen naar 06-22-22-1342. En dit is Bruno Mars en Risk It All.

0: iedere werkdag van 6 tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem. Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl. Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen, in Zutphen is het 14,6, in Opijnen 16,7. Vandaag verloopt droog, ronduit zonnig, temperaturen tussen de 28 en de 30 graden. De komende dagen wordt het nog heter, met dagelijks 35 of meer. Pas dit weekend koelt het iets af. In Gaanderen zorgde een mobiele flitspaal voor bijna 15.000 boetes in 5 weken. Dat riep veel weerstand op. In Spult vragen inwoners juist om zo'n flexflitser, omdat er volgens hen structureel te hard wordt gereden door het dorp. De kans dat die er nu ook gaat komen, die flitser, die is klein, maar de buurtvereniging blijft samen met de gemeente zoeken naar maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. En we hebben een nieuwe podcast online, De Dood of de Gladiolen, over de dramatische Nijmeegse Vierdaagse van 2006. Nu, 20 jaar later, blijkt dat de organisatie de start vanwege de verwachte hitte eigenlijk wilde vervroegen, maar dat dit volgens betrokkenen niet mogelijk was door de inzet van hulpdiensten rond de feesten. Die editie eindigde in een tragedie. 2 wandelaars overleden, honderden deelnemers werden onwel en de mars werd voortijdig afgelast. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland-app. En daar vind je ook de podcast dus over de Vierdaagse. Maar die luister je natuurlijk ook gewoon in je eigen podcast-app. Nog 1 keer de titel, De Dood of de Gladiolen. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken, 6 minuten. 37 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. Richting Utrecht tussen Del en Everdingen, 9 minuten. Op de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Valburg, 6 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kamp en Knoopend Hattembroek, 6 minuten. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Gameren en Rossum, 13 minuten.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Goedemorgen Gelderland.

0: Say goodbye. Goedemorgen Gelderland. Als je nou vanochtend jouw afvalbak of vroeg over de straat hoorde rollen, dan kan dat kloppen, want door de aanhoudende hitte begint afvalverwerker Avery een uur eerder, zodat de ophalers voor de heetste uren klaar zijn. Inwoners wordt gevraagd hun afval voor 6:30 buiten te zetten. Dat is best vroeg, maar ja, dat is ook heel vroeg voor het personeel dus.
1: Een uurtje eerder beginnen. Ja, dus gewoon 6:15 vind ik ook gewoon niet erg. Is vroeg, maar en ook gewoon vroeg naar huis.
2: Wij zijn een van de vele achterladers. Dan is het wel lekker als je wat vroeger kan beginnen, hoor, want dit is best wel pittig werk. Dus het is niet de hele dag echt laden, maar je moet wel vaak uit. En als je dan in een wat koelere auto zit en je moet er elke keer uit als het in de loop van de dag wat warmer is, dan krijg je een klap in je gezicht vaak, hè?
3: Ze lopen achter de warme vuilniswagen op het warme asfalt en vaak zonder beschutting. Ook de milieustraten sluiten eerder om het personeel tussen de warme, ronkende motoren en uit de zon weg te halen. En daar moet dus eerder voor worden opgestaan, maar aan het einde van de dag is er dan ruimte voor verkoeling.
4: En dat vroeger opstaan is dan geen probleem?
2: Nee, je zet gewoon de wekker. Die moet je wel zetten hoor, anders ga je er doorheen. Maar als je hem zet en die gaat eruit, nee, dan is het geen probleem.
4: En wat ga je daarna doen als je klaar bent met je dienst?
1: Nou, ik ga gewoon thuis even zwemmen, denk ik.
2: We hebben best wel een redelijk cool huis en dan lekker naar huis. En ik neem eerst een ijsje. Heerlijk. Nou, wat zin in.
0: Oh ja, ik heb ook nog een ijsje thuis liggen. Goed idee straks, thuis komend. Wordt me iets te warm. Ja, je moet er zelf maar iets van maken, hè. Je rustig houden en dus een tropenrooster, bijvoorbeeld ook voor de afvalophalers in Gelderland.

0: James Blunt en 1973 op Radio Gelderland.
1: Plaat delict.
0: Ja, plaat delict. Iedereen weer bedankt voor het meespelen. Hij was best lastig vanochtend. Niet zo heel veel goede inzendingen binnen. Maar nou, ze zaten er wel bij. Dus het is opgelost. We hadden te maken met een nummer over zenuwen en de angst voor ongewenst bezoek. De zanger schreef dit nummer toen hij in een appartementencomplex in de wijk St. Kilda woonde in Melbourne. Hij woonde destijds naast drugsdealers. Omdat drugsgebruikers vaak de verkeerde deur insloegen, stonden er op meest vreemde momenten allerlei idiote, rare bezoekers op zijn deur te bonzen. Dat zorgde voor veel stress en angst, en dat heeft hij op een gegeven moment niet eens meer durven open te doen. En daar heeft hij een nummer over geschreven. Hij maakte zich tegelijkertijd ook zorgen over zijn muzikale toekomst. Want de band was nog niet doorgebroken. Dus het nummer is tevens ook een pleidooi voor rust en het verlangen om met rust gelaten te worden. Kort gezegd gaat de tekst over iemand die zich in zijn kamer verstopt en afvraagt wie er in vredesnaam nu weer op de deur klopt. Bang dat het de politie is of simpelweg angstig voor de buitenwereld. Nou, ik kan dus niet zeggen dat hij niet geraden is. Hij is wel geraden, maar wel alleen maar door mensen die al een keertje het goed hadden. Wil, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, dus dan ga ik die mensen niet een Radio Gelderland zaklamp opsturen, want die hebben ze al. Dan doen we iets anders, hè?
2: Ja, maar een sterretje is ook nooit weg.
0: Een sterretje, ja. Een sterretje achter de naam. Nee, en dat is maar weinig mensen gegeven, hoor. Want jouw naam komt nu tussen de namen van Deborah, Hans, Jack, Frans, Marijke, Annemiek, Hans en Willem. Dus dat zijn er 8. Dus dat worden er nu 9. Dat is een beetje de Hall of Fame.
2: Ja, nou, zo voelt dat ook, hè?
0: Ja, zo voelt dat ook.
2: Ja,
0: want,
2: echt.
0: Welke plaat zocht ik?
2: Je zocht de Hoe Can It Be Now van Men at Work.
0: Juist, dat is hem. Helemaal goed. Ik ga hem voor jou draaien.
2: Ja.
0: En ik was er even benieuwd, wat is de temperatuur een beetje bij jou binnen, op dit moment?
2: Bij mij binnen is het op dit moment nog 24 graden.

0: ademen. Maar ik zit hier al vanaf 3 uur. Ik heb 3 ventilatoren aan. En ik kan het redelijk koel houden zo.
1: Ja, dat was even goed om te luchten vanochtend, hè?
0: Ja, heerlijk joh, heerlijk.
1: Ja.
0: En je hoort dan de natuur ontwaken, de vogels gaan allemaal bezig. En ga ik eens vaker doen, denk ik, om 3 uur opstaan.
1: Ja, nou ja, ik heb er ook maar een gewoonte van gemaakt voor mijn werk. Maar met name die vogeltjes, die helpen ontzettend. Die brengen zoveel goede zin.
0: Echt waar, het is echt je wordt dan echt blij wakker.
1: Ja, dat is een bijzondere gewaarwording. Nou leuk, ja. Ik wens jou een paar rustige dagen qua temperatuur. En misschien de wekker nog een paar keer vroeger zetten. Lekker luisteren. En deze is voor jou dus, hè?
0: Komt helemaal goed. Dankjewel Frank. Fijne uitzending.
2: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

Man at Work en Who Can It Be Now op Radio Gelderland. En onder andere trouwens ook goed geraden door Marco, zien we nu. En die had nog niet eerder gewonnen. Dus die krijgt dan vandaag de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd. Ook weer opgelost. Heb je nou een goede suggestie voor ons, voor een platenlicht, dan kun je die doorgeven. frank@gld.nl of een appje naar de studio. En je mag ook de plaatselijke politie bellen.

0: The Fate of Ophelia. Taylor Swift op Radio Gelderland. En daarvoor dus Man at Work als plaatdelict vanochtend. En who can it be now? Wij gaan naar onze weerman van vanochtend, Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik had een winnaar van het spelletje net die om 3 uur de wekker had gezet om het huis lekker af te laten koelen en te luchten. Dat is vanochtend een goed moment daarvoor. Tot hoe laat zou dat nog een beetje te doen zijn, denk je?
1: Nou, nog zeker wel een uurtje.
0: Nog een uurtje?
1: Ja, het hangt natuurlijk af van hoe warm het in je huis is. Hè. Als,
0: ja.
1: Als het daar 26 is, dan kan het nog wel even. Maar, want het is nu 17. Maar je ziet wel dat er is nu nog veel bewolking in Gelderland. En vanuit het westen gaat in de loop van de ochtend de zon wel doorbreken. En dan kan het best wel hard gaan. Dus ja, rond het middaguur is het buiten ook gewoon 5, 26. Dus ja, afhankelijk van hoe warm het je huis is, kan het nog een uur en misschien wel 2.
0: Oké. Okay. En uiteindelijk wordt het vandaag dus, gaan we over de 30 heen, hè?
1: Nou ja, rond 30 denk ik, 29 of 30 als maximum temperatuur. Dus vandaag valt het nog mee, zullen we maar zeggen. Het is hartstikke heet hoor, volop zomer. Veel zon ook vanmiddag, weinig wind. Dus het voelt ook zeker zo warm aan als dat thermometer aangeeft. Maar het is nog niet zo heet als dat het morgen, overmorgen en vrijdag wordt.
0: Nee, want dan gaan we er nog 5 graden overheen.
1: Ja, zeker. Morgen en donderdag in de buurt van de 35. En vrijdag zelfs 37 of 38. Dat wordt echt heel erg heet. Daarbij ook, moet ik ook zeggen dat de nachten ook steeds warmer worden. Komende nacht gaan we nog wel net onder de 20. Maar die nachten daarna lukt dat niet meer. Dus ja, voor de echte voetbalfanaten die voetbal buiten willen kijken tussen 1 en 3 s'nachts in de nacht van donderdag op vrijdag. Dat kan gewoon in korte broek en t-shirt.
0: Oh ja, dat is natuurlijk de wedstrijd Nederland-Tunesië.
1: Ja, code oranje inderdaad.
0: Code ja.
1: Van de hitte en voor Nederland. Ja. En 's nachts gewoon korte broek t-shirt.
0: Korte broek midden in de nacht gewoon naar het voetbal kijken.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel. Tot over een uurtje.
1: Tot over een uur.
0: En, ik vind het bijzonder dat we weer gerelateerde platen hebben gepland. Zo rond het weerbericht met weerplaatsen. Nu ook weer Bobby Hebb en Sunny.

0: feest bij Wentusteugels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
1: Bekijk bij Nama de grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Met de nieuwste kleuren. Bezoek de showroom van Nama in Arnhem. Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl. De grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren... dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem... is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Van Dam Wonen.
4: Het is 8:30.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8:00.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
7: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
8: ja.
6: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
9: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
6: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Verkeersinformatie, de ANWB meldt op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten en 12 minuten tussen Waardenburg en Everdingen. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Olsenknoppen en Bankhoef 13 minuten en 12 tussen Bankhoef en Renkum. Op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Zuilichem en Rossum 24 minuten. En op de N322 Nijmegen-Zaltbommel tussen de N329 en de N323 4 kilometer. Dat kost je 10 minuten.
10: Weer je leesbril kwijt?
11: Mijnleesbril.nl.
10: Het grootste assortiment leesbrillen.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: Rob de Nijs zingt over zondag. En Ingrid van Lochem met Aalte, die app. Gelukkig duurt het nog even voordat het zondag is. Goedemorgen. Dinsdagochtend inderdaad. Het is 23 juni. Vandaag verloopt het wederom droog en volop zonnig in Gelderland. Er staat weinig wind. Het wordt zomers warm. Temperaturen van 28 tot lokaal 30 graden. De rest van de week schakelt het weer zelfs nog een tandje bij. Vanaf morgen wordt het zeer heet met maxima rond 35 graden. Of zelfs iets daarboven. De zon heeft vrij spel. Pas dit weekend lijkt de extreme warmte langzaam wat af te nemen. Een greep uit het Gelders nieuws van vanochtend. Bij Terwolde is gisteravond iemand uit de IJssel gehaald. Omstanders en hulpdiensten hebben de persoon uit het water gered, waarna die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe die persoon in het water terechtkwam, is nog niet duidelijk. In Elburg hebben de dierinspectie en de politie 2 honden, 3 katten en 11 vogels weggehaald uit een zwaar vervuilde woning. De dieren leefden tussen lege whiskyflessen, conservenblikken, sigarettenpeuken en hun eigen ontlasting. Ze zijn nu op een veilige plek en worden goed verzorgd. Het AD schrijft dat hartartsen stoppen met dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Dus minder standaardcontroles, minder testen, minder papierwerk. Niet om te bezuinigen, maar om tijd vrij te maken voor het groeiend aantal hartpatiënten. En om meer zelf te bepalen wat zinvol is. Hoe ver ga jij om je zonnebril terug te krijgen? Een man op een camping in Californië dacht, ik ga er zelf achteraan. Zijn bril was namelijk in een droog toilet gevallen. Hij klom erin en viel in de opvangtank eronder. De brandweer heeft hem eruit gehaald, maar niet helemaal fris natuurlijk. Of de zonnebril trouwens dus teruggevonden tussen al die ontlasting, dat weet niemand. De Telegraaf meldt dat kindermisbruikers in Europa straks nergens meer heen kunnen. Er komt een EU-breed verbod op pedohandboeken en nepbeelden voor kinderen. Van kinderen. Een Nederlandse vader, wiens dochter is misbruikt, heeft het allemaal in gang gezet. En een statenlid van Forum voor Democratie heeft in 2 jaar tijd voor ruim 11.000 euro aan etentjes gedeclareerd op kosten van de provincie. Van kaviaar en kikkerbillen tot de McDonald's, alles onder werktijd en alles werd gedeclareerd. En het mooiste, volgens het statenlid had zijn fractie eigenlijk nog meer moeten uitgeven. De commissaris van de Koning noemt het declaratiegedrag over de schreef. Iedereen snapt dat belastinggeld hier niet voor bedoeld is. En het Nederlands Dagblad heeft troost voor wie vannacht niet kan slapen van de warmte. Pak een plantenspuit en bevochtig je laken. Maar vooral, maak je niet druk. Het is namelijk zomer, het is warm. Zeg maar gewoon heet. En dan komt ook die vraag weer overeind. Een korte broek naar je werk. Mag dat? We gingen in korte broek de straat op en hebben het de mensen gevraagd.
1: Een korte broek op werk. Het ligt aan de lengte, maar ik vind dat het een beetje classy doet.
2: Houdt u vooral wat voor werk je doet?
3: Bloedhitte, maar je hebt wel een lange broek aan. Moet dat?
4: Ja, dat moet helaas wel, ja. Het heeft met hygiëne te maken, dus...
5: Ja, ik vind dat het prima kan op werk. Ja, dat moet kunnen, toch?
3: Café?
5: Ja, jij kan het ook. Bij ons op het werk mag je de knie mag niet bloot.
6: Ik werk in een supermarkt, dus daar kan het niet, zeg maar. Kantoorbandje ook niet, maar ja, eigenlijk 9 van de 10 keer niet.
5: Toen dat net in was gegaan, 2 jaar geleden ongeveer, zei een collega tegen mij van... Ja, die zit boven de knie, hè? En toen heb ik hem een klein stukje naar beneden gedaan.
3: Maar ja, dan zit hij aan de achterkant.
5: Ja, dan zie je mijn bil naar. Ik zeg, wil je dan dit? Zei ze, doe maar weer omhoog. Ja, nou ja, dat is net wat je wil.

0: Clive Davis, Amerikaanse muziekproducent, is de man die Whitney Houston ooit ontdekte. Hij is overleden deze week, dat is in het nieuws. 94-jarige leeftijd. Hij was de man met het gouden oor. Hij heeft heel wat wereldberoemde artiesten ontdekt en gecontracteerd. Hij heeft Bruce Springsteen uitgebracht, Aretha Franklin, Santana, Irvin and Fire, Alicia Keys en Whitney Houston. Dus hij kon echt artiesten maken en ook in slopgeraakte carrières nieuw leven inblazen. Clive Davis dus overleden. Ik las trouwens nog over een overleden artiest. Die kan ik zo wel gaan draaien. Maar eerst even iets anders. In Zevenaar heeft onder meer het Liemers College ook een tropenrooster ingevoerd. Want ik had het net al eerder vanochtend over het tropenrooster van onze afvalinzamelaars. Maar ook in het onderwijs zijn er tropenroosters. Op meer plekken in Gelderland bekijken scholen het eigenlijk dus per dag. Want het wordt deze week natuurlijk alleen maar warmer.
1: Het is 1:15 geweest op een maandagmiddag. En ik sta midden in een klaslokaal, een plek waar nu normaal de les bezig zou zijn, maar nu even niet. Het tropenrooster is ingevoerd. Wat houdt dat in voor jullie?
2: Het houdt in voor ons dat de kinderen eerder naar huis kunnen in verband met de hitte in de lokalen. En normaal gaan wij tot 2:45 naar school en vandaag is dat tot 1:00.
1: En de hitte in de lokalen, ben ik niet de grootste fan van warmte, maar we staan hier nu 5 minuten met elkaar en het is hier best warm, hè?
2: Ja, het is hier echt om te broeien, inderdaad. Mijn lokaal valt nog wel een beetje mee, dat is het oude gedeelte. Maar alles aan deze kant is echt heel heet.
1: Buiten dat de kinderen eerder naar school gaan, komt er natuurlijk nog meer bij kijken bij zo'n tropenrooster. Zo moeten jullie bijvoorbeeld ook dan kinderen opvangen, toch? Tot wanneer ze eigenlijk uit zouden zijn. Hoe gaat dat?
2: Nou, de kinderen die gewoon naar huis konden, waarvan de ouders tijd konden vrijmaken, die zijn opgehaald. En de kinderen die normaal gesproken naar de kinderopvang gaan, die blijven nog even bij ons tot het 2:45 is. En dan worden ze opgehaald door de kinderopvang.
1: Welke klas heeft u zelf?
2: Ik heb zelf de kleuters.
1: En hoe waren die vanochtend met deze broeierige warmte?
2: Het ging eigenlijk nog goed. We zijn vanochtend naar buiten geweest, toen was het nog lekker koel. Daarna nog lekker even gespeeld. En ja, het ging gelukkig goed. De warmte hangt nog niet helemaal in het lokaal.
1: Het ligt natuurlijk heel erg aan het gebouw. Leert een rondgang langs de scholen of een tropenrooster wordt ingesteld. Is er goede airconditioning, dan kan de les gewoon doorgaan. Is een gebouw wat ouder, dan wordt het snel wat warmer. Heeft het ook zijn charme, zo'n tropenrooster? Of had u liever ook gewoon een goede airco gehad?
2: Nou, ik had liever een goede airco gehad.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Het tropenrooster dus op diverse scholen in Gelderland. Had ik het net over de man die Whitney Houston ontdekte, Clive Davis. Die had onder andere dus haar ontdekt in een nachtclub in New York. Heeft haar een contract aangeboden. En zij werd een van de best verkopende artiesten ooit. Hij was ook producent van de gelijknamige film van het liedje wat we net draaiden. I Wanna Dance With Somebody. Maar er is in ons nog iemand ontvallen. De Franse zangeres Guess Paty is overleden. Zij is 80 geworden. Paty brak in 87 internationaal door met de hit Etienne. Een nummer wat in Nederland ook veel is gedraaid. Het lied groeide uit tot een van de grote Europese pophits van de jaren 80. En Guess Paty was niet alleen zangeres, maar ook danseres en actrice. Ze begon haar carrière bij de Opera van Parijs en werkte jarenlang in de wereld van dans en theater. Ze heeft nog verschillende albums gemaakt, maar Etienne was echt haar handelsmerk. Ze is in Parijs blijven wonen en daar is ze overleden na een langdurige ziekte. Maar haar grootste hit, waar we haar dus van kennen, is deze.

0: Zij is dus 80 geworden, Gasper T. En haar grootste hit, Etienne uit 87. Ja, het zijn zomerse weken in onze mooie provincie Gelderland. Er wordt volop gezwommen ook voor medailles. Met zwemvierdaagse. Er wordt niet alleen gewandeld, maar er is ook gezwommen zwemvierdaagse. Onder andere in Apeldoorn en Barneveld begint volgende week de zwemvierdaagse. Maar ja, sowieso, naast de bioscoop is een zwembad eigenlijk wel de beste plek om nu te zijn, hoor. Met die temperaturen.
1: De kinderen komen binnen in het zwembad en dan moeten ze zich aanmelden bij de tafel waar ze een stempel krijgen. En als ze hebben gesponsord, dan krijgen ze ook een appeltje mee.
2: Mag ik ook mijn kaartje?
3: Deze is voor jou.
2: Hier, Lies.
4: Ja, die mag een appeltje. Jij mag een appeltje meenemen.
1: De kinderen die plonsen het zwembad in. In totaal zijn er 4 banen afgezet. En de badmeester die geeft aan in welke baan de kinderen mogen gaan zwemmen, zodat het niet te druk wordt per baan.
5: Hallo, wat Hoi. Moeten we hier doen?
6: Ja, zwemmen. In welke baan gaan jullie? Even kijken. 1, 2, 4.
5: Maar waar willen jullie een wedstrijdje doen?
6: Jullie mogen in baan 2 er nog bij.
1: De eerste deelnemers komen net het water uit. Meneer, hoeveel baantjes heeft u gezwommen?
7: Ik heb er deze keer 30 gezwommen. En mijn zoon heeft er 15 gezwommen.
1: Dan kom ik ook nog even bij een andere deelnemer. Hoe was het voor jou om mee te doen aan de zwemvierdaagse?
8: Leuk. Leuk.
1: En waarom deed je mee?
8: Omdat ik het leuk vind en omdat ik het nog nooit had gedaan.
1: Hoe ging het? Hoeveel baantjes heb je gezwommen?
8: 10.
1: Waarom dacht je nu dit jaar, ik ga het nu wel een keertje doen?
8: Dit jaar wordt het vandaag, het werd super heet, dus toen dacht ik dat is wel leuk.
9: Bakkie koffie, lekker ontbijtje, het laatste nieuws en de lekkerste muziek.

0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
3: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het Stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed! Yeehaw!
4: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
5: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
6: Het is 8:58. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Zaltbommel is het 16,7. In Lieren 14,4. Vandaag verloopt het droog, ronduit zonnig. Temperaturen tussen de 28 en de 30 graden. De komende dagen verloopt het nog heter, met dagelijks 35 graden of meer. Pas dit weekend koelt het iets af. Een minderjarige fietser is overleden na een ernstig ongeval met een vrachtwagen in Haalderen. De bestuurder van de vrachtwagen, een 55-jarige man uit Graven, is aangehouden voor verhoor, terwijl de politie verder onderzoek doet naar de toedracht van het ongeluk. En twee agenten zijn zondag gewond geraakt toen een automobilist in Tiel de macht over het stuur verloor en op hen inreed. De 35-jarige bestuurder uit Maurik is aangehouden en wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Meer geld is nieuws, lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. De ANWB meldt diverse files op deze dinsdagochtend. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg, 25 minuten. Ook richting Utrecht tussen Zaltbommel en Everdingen, 20 minuten. Op de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Heteren een kwartiertje. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Zuidigum en de A2, 4 kilometer. Goed voor 20 minuten extra reistijd. Dit zijn niet alle meldingen, maar wel die van 10 minuten of langer.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Mega hoge kortingen! Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Stewart, On the Border, op de grens. 8 minuten over 8:30. Goedemorgen. In Gaanderen is in het nieuws geweest dat daar een flitspaal stond die heel veel mensen op de bon slingerde. Die flitspaal is zelfs afgeplakt. Mensen werden er helemaal gek van. Maar dan heb je Spult bij Ermelo. Daar is het precies andersom. Daar heeft de buurt juist een brief gestuurd aan de gemeente met de vraag: mogen wij alsjeblieft zo'n flexflitser?
1: Hardrijders. Het is iets waar de buurtvereniging in Spult de kriebels van krijgt. En daarom vragen ze de gemeente om een mobiele flitspaal. Die moet snelheidsduivels gaan bestrijden.
2: Zoals je ziet is het hier in Spult best druk. En wordt er hard gereden. En er is ook geen tijd om daar constant op te handhaven. Dus nu is onze hoop een beetje gevestigd op die flexflitspaal.
1: Het contrast met Gaanderen is groot. Daar werd de flexflitser zelfs afgeplakt omdat inwoners er gek van werden. De vraag is of dat in Spult ook gaat gebeuren.
2: Nou, zeg nooit nooit. Ik ken de situatie in Gaanderen niet. De signalen die wij als buurtvereniging krijgen is gewoon: hey, alsjeblieft, kunnen we geen flitspaal? Er moet gehandhaafd worden, want het werkt niet op deze manier.
1: Maar de hoop op een flitspaal wordt direct de kop ingedrukt.
3: Eigenlijk is de kans voor Spult vrij klein dat hier komt. Een gemeente gaat daar helaas niet zelf over. Dus er zijn landelijke criteria. En aan de hand van die landelijke criteria bepaalt het Openbaar

0: week een extra tank in een maand de auto volgooien, dat kan al voor financiële problemen gaan zorgen.
1: Nou ja, een extra tank. Als je 40 liter tankt, dan is dat bijna 100 euro tegenwoordig. Hè?
0: Ja.
1: Dat zijn wel bedragen. Dus budgetteer jij, ouderwets, kom je uit ook? Of merk je echt van, nou, het wordt wel echt een beetje goochelen?
0: Moet je dingen later, een beetje een dingetje aanpassen inderdaad. Oké, rob@gld.nl.
1: Yep.
0: Dat werkt gewoon. De app werkt ook, denk ik.
1: We zijn er hard mee bezig.
0: Nou, gewoon lekker appen en mailen. Ben jij aan het budgetteren of red jij je? Dat is een beetje naar aanleiding van het nieuws van vanochtend. En maak er samen met Rob een hele mooie dinsdagochtend van. Ik had eigenlijk misschien toch meest wel zin in Marillion. Hebben die nog hier staan? Ja, die hebben we nou wel. Kaylee stond in mijn lijst. Ik denk, ja, die ga ik niet laten liggen natuurlijk. Fijne dinsdag.

0: meer betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
9: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Meer, vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
8: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
10: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
8: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
11: Toral, dankjewel. Verkeersinformatie dan de A2 de Mos richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met een half uur vertraging. We blijven op datzelfde stuk A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en de afrit Everdingen ook nog eens 16 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum 10 kilometer langzaam rijden stilstaan en 10 minuten lang onderweg. En de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2 3 kilometer en ook daar 10 minuten vertraging.
12: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit.
13: Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
14: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Op de koffie.

Minuten over 9. Het is dinsdag. We hebben een beetje een tussendinsdag. Lekker koel nog, maar het gaat snel opwarmen. Vandaag 10 jaar Brexit, hè? Wist je dat? Ja. En gisteren echt noodweer op het WK voetbal. Nog nooit voorgekomen, zoiets. Het is 2026. En wij draaien Mungo Jerry. Als goeiemorgen. Hier op Radio Gelderland.

0: Maroon 5, Memories, mooi plaatje. Hoog ook in de begrafenis top 10. En over de mensen die vertrokken zijn gesproken.
1: De plaat bij de dag.
0: Joop kwam er mee, samen met Tony. En ze zeggen van, het is 23 juni. Dan is het alweer 11 jaar geleden dat T. Lau is overleden. En wij vinden dat nog steeds een geweldige zanger. En een geweldig mens ook. En daarom die ene fantastische plaat van T. met zijn scene. Als plaat bij de dag graag vandaag. Iedereen is van de wereld. Nou Joop, hier is die. T. Lau met de scene. Iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen.

The Scene met T. Lau. Iedereen is van de wereld op bezoek van Joop en Tony als plaat bij de dag, want alweer 11 jaar geleden dat T. Lau is overleden. En goed nieuws, en de echte fans van The Scene weten het natuurlijk al. Scene is weer gaan optreden. Vorig jaar hadden ze een 10-jarig jubileum of gedachtenis aan 10 jaar overleden T. Lau. Toen is Siep van der Vloeg ingevlogen als zanger. En dat beviel zo goed dat ze dit jaar wat meer zijn gaan optreden. Wat zeg ik, er staat best wel een lijstje klaar om te gaan optreden voor The Scene. Eerste keer dat ze in onze provincie zijn vanaf vandaag is 18 september in de Gigant in Apeldoorn. Kun je gaan kijken dus. En heb jij een plaat bij de dag, dan weet je het, hè. Je mailt even rob@gld.nl of gebruik de app 06 22 22 13 42. En je zegt welke plaat je wil en waarom. Hier is Bonnie Tyler.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Train, Go Like Elijah hier op Radio Gelderland. 3:30 geworden. Kijk eens even hoe warm het is al in de provincie. We gaan zo naar de rond de 30 graden, maar nu nog niet. Haarlo zegt 17,6 graden en Dinxperlo 19,1. En even het nieuws meepikken op gld.nl, wat daar nieuws is. En ja, dan springt dat één artikel over die heel veel honden en andere dieren in een huis in Elburg toch wel in het oog. Want de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, de LID en de politie hebben op 10 juni, blijkt nu, een woning van een inwoner van de gemeente Elburg binnengevallen. Waarom? Op aandringen van mensen die 144 hadden gebeld. In het huis troffen ze daar grote hoeveelheden whiskyflessen, lege verpakkingen, conserveblikken en sigarettenpeuken aan. Verspreid door dat hele huis. En ja, er zaten ook 2 honden, 3 katten en 11 vogels. Die konden daar niet weg. De inspectiedienst kwam in actie na een melding van het meldnummer 144. Dat meldpunt is trouwens ondergebracht bij de politie. Dat kun je dus bellen als jij een dierenleed vermoedt. Deze dieren zijn dus gered van een hele hoop ellende daar. En ook een persoon die is gered, maandagavond was dat, uit de IJssel ter hoogte van Terwolde. De persoon werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zij zou rond 22:45 s'avonds in het water zijn beland en kon er niet meer zelfstandig uitkomen. Hulpdiensten, waaronder de brandweerboten en meerdere duikteams, die kwamen naar de locatie toe om te zoeken naar die drenkeling. Die werd inmiddels door de hulpdiensten uit het water gehaald. En na behandeling in de ambulance werd het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Dat en meer nieuws te lezen op gld.nl. En heb jij trouwens tips voor onze nieuwsredactie? App gewoon even 06 22 22 13 42. Dit is de Fiction Factory. Now feels like heaven.

En me. Ja, we horen het vaak. Steeds vaker tegenwoordig. Alles wordt maar duurder en duurder ook. Ja, dat klopt ook. En dat blijkt nu ook uit onderzoek. Dat alles duurder wordt. En dat heel veel huishoudens steeds vaker in de knel komen. En dat heel veel jongvolwassenen ook niet kunnen rondkomen. De financiële situatie van Nederlandse huishoudens gaat achteruit. 38% komt moeilijk rond. En jongvolwassenen, dat is van 18 tot 30 zo ongeveer. 54%, ja, redt het gewoon niet. En dan niet over de vaste lasten, maar het zijn vooral de kosten van de boodschappen, van het tanken, het vervoer dus, en ook de kosten voor de kinderen. 38%, dat is heel veel. Hoe doe jij het? Rondkomen? En kom jij makkelijk rond? Budgetteer je goed? Laat maar even weten, alvast. Straks kun je erover bellen, kunnen we elkaar tips uitwisselen. Over hoe rond te komen in deze duurdere tijden. 81% van de mensen heeft wel eens moeite met het betalen van de boodschappen, en 78% met vervoerskosten. Dat zijn nogal getallen. Hoe goed ben jij met je geld? Kom jij rond iedere maand? App alvast 06-22-22-1342 of mail even rob@gld.nl. En straks kun je ook nog het telefoon gebruiken. Dit is Boyzone.

0: Bluff en Hanne Meij, ik ben niet meer bang. Het is 11:10. Ja, belangrijke mededelingen. Het weer namelijk. Johnny Willemsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nog een beetje de rustige dag vandaag. En dan gaan we echt de hel in, toch? Ja,
1: daar komt het wel op neer, inderdaad. Nee, inmiddels is het 20 graden. Oosten van de provincie heeft nog veel wolken. Maar in het westen is het op veel plaatsen al zonnig. En als je naar het zuiden kijkt, dan zit er nog heel veel hoge bewolking. Dat hoort bij een onweerscomplex wat vanuit de omgeving van Londen zo Noord-Frankrijk is ingetrokken. Een enorme... hoeveelheid wolken over Noord-Frankrijk en België stuurt. Maar bij ons is het vanmiddag gewoon zonnig. Met dus een klein beetje sluierbewolking. Een graad of 29, misschien lokaal 30. Weinig wind, volop zon. Dus ja, heet zomerweer. Maar inderdaad nog niks vergeleken met wat ons te wachten staat.
0: Want
1: na een nacht van een graad of 18 wordt het morgenmiddag 34 of 35 graden. Ook dan weinig wind, volop zon. En donderdag vergelijkbare temperaturen, dus zo'n 35 graden en veel zonneschijn. En dan vrijdag gaan we nog wat hoger, naar 37 of 38. Dus echt wel uitzonderlijk heet.
0: Ja, nee. Dus dan zeg ik al, jij zegt officieel 38. Op sommige plekken gaat het gewoon 40 zijn, hè? Dan...
1: Ga ik niet uitsluiten. 40 is er gewoon een uitdaging. Dat is in Nederland echt zeg maar een enkele keer gelukt. Dus ja, dat gaan we niet zomaar verwachten. Maar het zou kunnen. En wat we er verder nog bij moeten zeggen, dat ook de nachten heel warm verlopen. Hè. Komende nacht nog 18. Maar die nachten daarna komt het niet meer onder de 20. Dus ja, dan is er van afkoelen van je huis en zo. Dat wordt ook allemaal heel lastig.
0: Ja, nee, dat wordt wel een ding. Want nu kun je de ramen en de deuren nog openzetten 's ochtends, een uurtje. Dan heb je toch wel wat koelte te pakken.
1: Ja.
0: Dat gaat dus een paar dagen niet gebeuren. Komt er ergens nog een keer een omslag?
1: Ja, in het weekend waarschijnlijk dus ook wat onweersbuien. Maar ja, toch dan ook nog wel tropisch warm. Wel temperaturen nog van 30 of iets meer. En dan waarschijnlijk in de volgende week, dus vanaf maandag, dat het echt wat koeler wordt. Nog steeds zomers, maar dan tussen de 25 en de 30, zeg maar.
0: Ja, nou, even doorbijten.
1: Ja.
0: Ja, 38, hè? Je zegt het echt.
1: Ja.
0: Daarom. Hier is Cliff Richard. Dat is altijd gewoon, hup, even kalm aandoen.

0: Ice House. Het helpt misschien. Crazy. We gaan naar Tine toe met het nieuws en reclame.
1: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort.

0: zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die €9 extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Christian, dankjewel. Een verkeersinformatie dan. De A2, Den Bosch, richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Everdingen, bij elkaar 22 kilometer langzaam rijden, stilstaan en een half uur vertraging.
11: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bij Sleep Refurbish in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
6: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: De Koffie met Rob Kleijs. Radio Gelderland. Gonna get tough.

Alan Blundstone en Andorra. Om 10:11 hier op Radio Gelderland. Ik wil het dus even hebben over jouw financiële huishouding. Gewoon aan de hand van het nieuws vandaag. Dat heel veel huishoudens, 38%, moeilijk rondkomt. En als je jong volwassen bent, dan heb je het nog moeilijker. Ja, 54% heeft gewoon moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En van die huishoudens, dan komt dat vooral door de kosten van de boodschappen, de kosten voor de kinderen en de kosten voor het vervoer. De vaste lasten, ja, die worden vaak nog wel even goed opzij gezet en met automatisch incasso's gewoon afgerekend. Maar toch, 38% van de huishoudens komt moeilijk rond. Hoe zit het met jou? Hoe kom jij lekker rond? Of heb je ook moeite om de eindjes aan elkaar te knopen? Heb je ook altijd iedere maand een stukje maand over in plaats van geld over? Je kunt bellen 0800-345-0345 met misschien tips om de maand lekker rond te komen. Maar ook verhalen zijn van harte welkom. Hoe kom jij rond iedere maand weer? Bel 0800-345-0345. Mailen kan natuurlijk ook rob@gld.nl. Of je gebruikt de app even 06-22-22-1342. 38% van de Nederlanders, van de Nederlandse huishoudens, komt moeilijk rond. Hoe zorg jij dat je het eind van de maand fluitend haalt? Bel, app of mail maar even. En ook tips zijn van harte welkom natuurlijk. Draaien we even Enya met de Orinoco Flow.

0: blijft heel aparte muziek, hè, van Enya en de Orinoco Flow. 38% van de Nederlandse huishoudens komt moeilijk rond. En van de jongeren, de jongvolwassenen, 54%. Hoe zit dat met jou? Hoe kom jij makkelijk rond? Ria zegt, ja, heel ouderwets. Heb je wel eens van budgetteren gehoord, Rob? Dat je je geld telt van tevoren, dat je dan de dagen telt van tevoren en dat je dat dan over elkaar uitsmeert. Ik ben in mijn 45 jaar dat ik nu zelf de financiën doe nog nooit in de problemen gekomen. Ja, nee, ja, dat kan ook. 0800-345-0345 kun je ook bellen.
1: Ik vind dat wel.
0: Goedemorgen. Dorian. Hebben we nog iemand hangen? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hoe is het? Kom jij lekker makkelijk rond?
2: Ik heb tot nu toe nog steeds geen problemen. Ik heb alleen eigenlijk een opmerking dat in Nederland een heleboel dingen zo fout gedaan worden. Er zitten een heleboel mensen diep in de problemen.
0: Kom jij rond? Dan gaan we het niet hebben. Kom jij rond zelf? Dus jij komt makkelijk rond?
2: Ik kom rond.
0: Hoe doe je dat?
2: Gewoon goed bijhouden.
0: Ja, en dan
2: hoef je in extra een bestandje inkomsten, uitgaven en werken maar.
0: Ja, dus het is eigenlijk goed te doen.
2: Voor mij is het goed te doen, maar ik wil eigenlijk een lans breken voor mensen die niet goed rond kunnen komen. Dat wij zo rare regeringen hebben die ontzettend veel geld aan het buitenland
0: geeft. Ja, nee, het gaat erom dat je rond kunt komen. Niet waar die regering naartoe doet. Jij hebt je budget klaar af. En dat er mensen zijn die moeilijk rondkomen en daar misschien hulp bij nodig hebben, dat wil ik horen. Niet weer dat de regering komt, want die komen al bij bosjes binnen dat de regering schuld is. Ja, we leven ook in geopolitieke tijden die moeilijker zijn. Dus het geld is minder aanwezig. En dan kunnen we natuurlijk gaan stemmen, wat we iedere zoveel tijd kunnen gaan doen. En dan kunnen we nu een regering kiezen. Maar nu zitten we met het probleem, en dat is nagerekend, dat gewoon 38% van de Nederlandse huishoudens niet rondkomt. Hoe doe jij dat dan? Zonder even naar anderen te wijzen. Even alleen bij jezelf blijven. Hoe kom jij makkelijk rond iedere maand? Willem die zegt, ja, ik zet de tering naar de nering. En het wordt allemaal wat minder, inderdaad. Maar ja, ik heb er maar mee rond te komen. En dat doe ik ook. Dan koop ik gewoon wat minder en leef wat minder luxe. Want als ik heel eerlijk ben, zijn wij nog steeds een rijk land. Alleen met de benzine heb ik wel problemen. Gelukkig woon ik, zegt Willem, in de buurt van Duitsland. En dat is wat dat betreft wel mijn redding. Toch ook dat het kabinet weer snel moet vallen, zegt Walter. En zegt ook Lia. Daar hebben we het aan te danken. Bijzonder dat het Nibud deze melding maakt. Omdat ze niet realistische prijzen hanteren. Veel te laag. En daarom komen ouderen met alleen AOW extra in de problemen. En kunnen ze ook geen beroep doen op bijzondere bijstand. Het is een domino-effect. Van het afvoerputje van de armoede. Goedemorgen Rob. 38% van de Nederlanders komt niet rond. En waarom kijken we dan met z'n allen, ook in Den Haag, niet naar dit probleem? Ik kan het niet rijmen met 400 miljoen voor ontwikkelingshulp. Christy zegt, goedemorgen Rob. Het is heel simpel voor mij. Ik ben door een auto-ongeluk in de Via terechtgekomen. En door dat ongeluk heb ik smarteveld gekregen en letselschadegeld. Van mijn Via-uitkering kom ik absoluut niet meer rond. Maar door dat verzekeringsgeld gelukkig wel. Al wordt dat spaarpotje wel steeds kleiner. Ik heb dus geluk bij een ongeluk. Goedemorgen Rob. Chocolade was lekker hoor, zegt Gerda. Oh ja, die heeft de prijs gewonnen. En Gerard zegt, rondkomen is voor mij nooit een probleem geweest. Ik zorg altijd eerst dat ik de vaste lasten betaal. Dan kijk ik wat ik over heb. Dan schat ik ongeveer in wat ik nodig heb. Voor vooral benzine en boodschappen. En ik leg dat apart. En is dat af en toe wat minder, dan eet ik dus gewoon minder. Ja, dat klinkt heel raar, maar anders kan ik het niet noemen. Het is voor mij gewoon aanpassen aan wat je hebt. Ja, dat is ook doen met wat je inderdaad voorgeschoten krijgt. En soms is dat moeilijk, dat blijft ook moeilijk. Ja, rondkomen, zegt Simone. Ik maak eigenlijk als vanzelf een soort potjes, maar dan op papier. Eerst de vaste lasten, dan een soort weekpot voor boodschappen. Daarna de extra's, zoals kleding, cadeautjes en uitgaan. Het gaat prima, het is voor mij overzichtelijk. En ja, meestal hou ik me aardig aan die boodschappenbriefjes. Maar er gaat ook soms een lekkere snack in. Of een bakje. Ja, soms denk ik daar echt niet over na. Je moet ook genieten. Ja. Ja, telefoon van meer dan 1000 euro is echt niet nodig. Hè? En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Het is dus heel simpel. Een kwestie van kiezen. En gaat niet. En wat dacht je van kopen op krediet? Groeten van Jan. Ja, dat klopt ook. Ja. En daarom ook zegt Thea. Het wordt wat minder. We hebben het te doen met de regering die we hebben. Daar is niet alles koek en ei. Maar je moet het ook voor jezelf gewoon rondkrijgen. En dat is mij met de paplepel ingekregen gevoed. Je kijkt naar het geld wat je hebt en je geeft niet meer uit. Alleen een huis beleen je, de hypotheek. Maar de rest, dan zorg je gewoon dat je het hebt voordat je het koopt. Wel eens van sparen gehoord? Ja. Nou ja, ik vind het ook wel moeilijk hoor, om te sparen. Ja. Bianca zegt van, ja, mijn bezuinigingspotjes zijn dan uitgaan. En dat doe ik echt graag. Maar dan ga ik niet 2 keer in de week op het terras zitten of iets nuttigen. Dan doe ik 1 keer in de week. En dan zie ik wel wat ik overhoud op het eind van de maand. En wat ik ook ontdekt heb, is eBay en Vinted. Al die sites waar je je eigen spullen die je te veel hebt, en dat zijn er echt veel, te koop kunt zetten. En niet dat dat dan echt honderden euro's oplevert, maar wel genoeg om die maand weer een beetje uit te zingen. Ja, ja, zo kan het ook nog. En Hans zegt, kom op jongens, het kan hè. Gewoon budgetteren en af en toe de broekriem aantrekken. Ja, ja, dat zijn hele oude wijsheden. Heb jij nog tips of verhalen over hoe rond te komen en hoe moeilijk dat is voor jou? App of mailen?

Sly en The Family Stone. It's a family affair. Ja, ja, dat kan je eigenlijk ook wel zeggen van leren met geld omgaan. Ja, tenminste, als ik wil, maar een beetje moet interpreteren. Ik krijg het mee van thuis uit al echt zolang ik leef. Ik ben nu echt al jaren op mezelf. Maar nog steeds, vraagt mijn vader, red je het financieel? Soms vind ik dat heel vervelend, maar nu wordt het ook wel een soort een grap tussen ons tweeën. Dat we gewoon met z'n allen denken van ja, het is toch goed dat je voor elkaar zorgt. En Irene zegt ook, ik kan makkelijk rondkomen hoor. Gewoon eerst de vaste lasten betalen. En de rest is voor ons tweeën. Sparen doe ik ook nog. Voor later. Als het wat minder wordt. Ja. Anoniempje. Simon. Graag. Iemand stelt de broekriem aanhalen. Maar als die altijd al op het laatste gaatje zit, dan wordt het wel moeilijk hoor. Ik kom rond door warme maaltijden over te slaan. Voor 80%... eet ik alleen soep met brood. Ik heb geen auto. Ik heb geen vakantie. Ik heb geen abonnementen. En geen dure telefoon. Dus hoezo broekriem nog verder aantrekken? Gegroet een gepensioneerde alleenstaande. En ik kom makkelijk rond, zegt Ingrid. Geen problemen. Ook Walter, die zegt, wat mij betreft geen problemen. En als, dan laat ik de auto staan. Ik heb de auto echt als luxe. En dat is tegenwoordig ook echte luxe. Ja, het is wel heel duur geworden. En ik woon niet in de buurt van Duitsland. Het kost mij net zoveel om daar naartoe te rijden dan dat het me opbrengt. Dus dat doe ik niet. Boodschappen doen bij goedkopere supermarkten. Dat is mijn oplossing. De huismerken zijn best goed te pruimen. Om niet te zeggen gewoon hetzelfde van smaak en kwaliteit als de grote A-merken. En dat scheelt echt heel veel centen. Dat zegt Jacques. Rob, gewoon de tering naar de neerzetten. Altijd proberen wat te sparen voor onverwachte zaken, zegt Henk. Zodat je elke dag precies weet hoeveel je nog te besteden hebt. En ja, dan soms wat uitdagingen. Dan doe je het gewoon even minder. Ik heb nooit problemen gehad. En waarom altijd weer naar Den Haag wijzen? Wij moeten niet vergeten dat elk volk de regering krijgt die het verdient. Dan moeten we dus anders kiezen. Maar ja, dan gaat het weer anders. Hè? Het al dan niet goed functioneren van de democratie. Verder heb je toch eigenlijk maar weinig nodig. Hè? Goed voorbeeld is het vroeger Uruguay. Ja, Mujica is een eenvoudige boerderijtje bleef wonen. En in zijn Volkswagen Kever bleef rijden. Verder is er voor mij een heel mooi spreekwoord dat aan iedere muur mag. Eenvoud siert de mens. Nou, is ook mooi. Merel die zegt, ja, ik rook. En dat is ook heel erg veel duurder geworden. Ik ben nu zelf sigaretten gaan draaien van tabak. Oké. En dat scheelt ook heel veel geld. Nou, kan ik dan weer gewoon gezond eten van kopen. Smiley. Nee, daarom. En Gees, die zegt, ja, we maken ons druk om dingen waar we ons niet druk over zouden hoeven maken. Maar als, dan zet gewoon een tering naar de nering. Eet wat minder, rij wat minder en pak eens vaker de benenwagen. Ja, ja, als dat kan, is dat heel mooi. Maar dat moet je ook nog kunnen. Nico, die zegt, wat mij betreft, gewoon eerst kijken hoeveel geld je hebt, hoeveel dagen je hebt, verdelen en daarna leven. Maar dat is het moeilijke. Wij worden gek gemaakt door van alles en iedereen waarvan we dingen moeten, waarvan we dingen voorgeschoteld krijgen die we echt niet nodig hebben, en producten die veel duurder zijn dan ze eigenlijk zijn. Kijk gewoon uit je doppen en gebruik je gezonde verstand. Gegroet, Nico. Juist. En dat is af en toe nog wel eens moeilijk natuurlijk. Om erbij te blijven. Want we worden wat verleid. Als jij nog tips hebt om makkelijk rond te komen in de maand, appen en mailen. Zometeen gaan we spelen. Kun je wat verdienen? Maar eerst 10cc.

ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: First Aid Kit, My Silver Lining. Het is 9:09.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: 8-3 lekkere prijsjes te winnen hier in het koffiespel op Radio Gelderland. De eerste vraag, daar krijg je echt de tijd voor om het een beetje te zoeken. Dan vraag 2 en 3. En alle vraagjes zijn verbonden aan een prijs als je ze goed beantwoordt. De vraag waarmee we beginnen vandaag, die houdt ons een beetje bij het geld. We hebben het vanochtend gehad over 38% van de Nederlandse huishoudens die moeilijk rondkomt. En meer dan de helft van de jongvolwassenen van een jaar of 18 tot 30. We gaan eens kijken wat nou het modale maandinkomen dan in Nederland is. Hoeveel denk jij dat het modale maandinkomen in Nederland is? Dus het inkomen dat het meest voorkomt. Niet gemiddelde, het ligt nog hoger. Maar het modale maandinkomen in Nederland. Hoeveel duizend euro is dat? Je mag bruto geven en netto geven. Als je gaat zoeken. Nou, laat maar komen. Via de app of via de mail. rob@gld.nl of even appen 06-22-22-1342. Wat is het modale inkomen in Nederland in 2026? Hoeveel verdien je dan? Twee platen de tijd om je antwoord hier te krijgen. Via app of mail. We zijn op zoek naar het modale inkomen per maand van de Nederlander. App 06-22-22-1342 of mail even rob@gld.nl. Here's the Swing Out Sister.

0: Oslepido.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: 13 minuten voor 11, tijd voor het koffiespel hier op Radio Gelderland in Op de Koffie. En vandaag hebben we het toch al een tijdje over geld en over rondkomen. Dan maar eens gekeken naar het modale inkomen in Nederland. Het inkomen wat het vaakst voorkomt. Wat is dat? In duizenden euro's netto of bruto per maand? Ria, goedemorgen.
2: Hoi. Goedemorgen. Nou,
0: wat is dat? Het netto?
2: Ja, ik heb 3100.
0: Netto of bruto?
2: Euro, netto,
0: netto
2: in de maand.
0: Ja, netto 3100. Dat is het modaal inkomen. Dat is het inkomen wat het vaakst voorkomt. Dus dat is niet het gemiddelde, dat ligt nog een beetje hoger. Want met die berekening, dan wordt bijvoorbeeld John de Mol meegenomen. Hè, want die is ook Nederlander. Dus, maar dat trekt ons alle gemiddelde. Ja, dat trekt het een beetje omhoog. Ja, ben jij een modale Nederlander? Of zit je er boven
2: erop? Ja, we zijn gepensioneerd alle twee, dus we hebben geen klagen.
0: Niks. En jullie komen ook gewoon lekker goed rond?
2: Ja.
0: Ja. Hoe
2: we letten wel op de kleintjes, want dat doe je toch automatisch. Ja. Je hebt zuinig moeten leven. En ja, al zou ik dat niet meer hoeven, doen we dat toch.
0: Ja, nou zeg jij iets, hè. Dat doe ik automatisch. Maar dat is, lijkt mij een beetje weg aan het gaan in de laatste 20 jaar. Omdat we... Dan wordt het een beetje een oude mensenpraatje, maar die social media en al die andere makkelijke bestelmogelijkheden, die zorgen ervoor dat we volgens mij helemaal niet meer op de kleintjes zetten, maar gewoon klikken.
2: Ik zie bij de kleinkinderen ook hoe makkelijk dat ze ermee omgaan. En denk, moeten jullie niet sparen? Dat hoeven ze niet meer.
0: Oh, dat zeg jij dan?
2: Ja.
0: En wat zeggen ze dan, oma?
2: Dat kennen ze niet meer, hè. Dus, dat kennen ze niet meer.
0: Nee, sparen wordt via Klarna gedaan natuurlijk.
2: Ja.
0: Een stuk afrekenen. Ja, heb je nog een gouden tip? Dat is te sparen.
2: Toch altijd zorgen dat je... Mijn moeder zei altijd, zorgen dat je niet in een lege tas komt.
0: Ja, nou ja.
2: Dat hebben we altijd tegen ons kinderen ook altijd gezegd. Als je iets gaat kopen, zorg dat je achter de hand hebt dat je speciaal iets kunt kopen.
0: Ja, ze hebben gelijk gehad, allemaal. Ja.
2: Ja.
0: Wij gaan terug naar onze vragenlijst, want er gebeurde nog meer op deze dag. In 1894 werd er een club opgericht, een comité, met als motto Citius, Altius, Fortius en Comiter. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Dat is iets, hè. Welk comité is opgericht in die tijd? Ik zal het nog vertalen, want het Latijns is misschien wat moeilijker. Maar het is sneller, hoger, sterker en samen. Welke club is opgericht? 1894. Ja, probeer eens. Coubertin, kan ik nog zeggen.
2: Ja, sneller, hoger. Allemaal samen, ik zou het niet weten. Nee, ik zou het niet weten.
0: Ja, gokje.
2: Boerenpartij?
0: De Boerenbond, boerenbond. Is niet goed. Sneller, hoger, sterker. Het zou kunnen, toch? Nee. Dit is het Olympisch Comité. Dus het is het Olympisch motto.
2: Oh, tuurlijk, in mijn spotten te maken. Ja.
0: Juist.
2: Ja,
0: en het is helemaal niet, meedoen is belangrijker dan winnen, maar het moest gewoon sneller, hoger, sterker, maar dan wel samen. Ja. Maar wel presteren.
2: Ja, ik ga dan financieel zoeken. Maar
0: jij zat natuurlijk helemaal op de financiële fiets. Dat klopt. We gaan naar onze Gelderse vraag. Die brengt ons in onze provincie toch wel het zuidelijke gedeelte. Daar ligt namelijk het kleinste kerkdorpje van Gelderland. Ook van Nederland zelfs. Welk dorpje is dat?
2: Nou, ik heb de Vierdaagse gelopen, maar ik zou het niet weten. Ben ik er misschien wel doorheen gekomen?
0: In ieder geval er langs. De vrouw van Richard Krajicek komt er vandaan.
2: Zou ik niet weten. Weet jij het, Jan?
0: Kleinste dorp, kerkdorpje van Gelderland.
2: Ja? Keldom? Wie zei Jan het over? Wie? Mijn man. Keldom?
0: Keldom. Luister je hele leven al naar je man, hè?
2: Nee, niet, maar ik weet het niet. Dus misschien weet je het wel.
0: Nee, het is Persingen. Dus, er ligt nu een Persingen. Dat ligt nu in Bergendals. Daar een klein kerkje en 90 mensen.
2: Oh, daar ben ik wel doorheen gekomen.
0: Ja, daar kun je, daar kun je niet omheen. Nee.
2: Nee.
0: Nou, je hebt één prijs. Maar Frits, die is altijd wel... Frits is altijd, als het boven de 20 graden is, gaat Frits helemaal koken. Dan duwt hij die envelop als vol. Dus dat komt goed, Ria. Dan nog de vraag. Gaan wij draaien Ramses Shaffy of Bruce Springsteen?
2: doe maar Bruce Springsteen dan.
0: Doe maar Bruce Springsteen. Dan ga ik die naar voren halen. En ja, Ramses moet dan eventjes wachten. Die komt wel een keer hoor, maar nu even niet.
2: Ja.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
8: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die €9 extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Het blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Christian, dankjewel. Verkeersinformatie, één melding, de A12, Arnhem richting Overhausen, tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer langzaam rijden stilstaan, maar wel 20 minuten langer onderweg.
12: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

Canyon, als ik maar bij jou ben, 14 over 11 geworden. Het is 23 juni, we zitten midden in het WK voetbal. En er zijn al wat opmerkelijke zaken. Zo ook Eloy Room uit Nijmegen, keeper van Curaçao. 9 jaar voor Vitesse gespeeld. Hij speelt trouwens nu in Miami, hè? Dus daar speelt hij in de buurt van Messi, toch? Maar hij is enorm opgevallen. Hij heeft in zijn eentje een punt veilig gesteld voor Curaçao. En hij is 37, maar nu gaat de wereld hem echt zien. En ook zijn dochter, die zegt, wat gebeurt er allemaal? Haar klasgenootjes zeggen, je vader is de beste keeper van het WK. En dan zegt Ilo, ja, het is nog echt zo'n meisje. Dat heeft niet zoveel op met voetbal. Maar ja, hij is held nu, heeft enorm veel volgers op de social media en weet ook eigenlijk niet wat er gebeurt ineens. Ja, Lala Lovi, zo heet zijn dochtertje, die is in ieder geval trots op papa, want dat is die ook gewoon vooral. En ook tegen de zaakwaarnemer, want dat is de andere kant van het verhaal. Je kunt natuurlijk, doordat je even boven het maaiveld komt, misschien wel een nieuw contract krijgen. Room zegt, ik hoor het na het WK wel. Ik ben op een plek in Miami. Maar ja, er komen nu zoveel clubs op me af. Ik sta eigenlijk altijd wel open, hoor, voor een nieuw avontuur. Ja, en dat standbeeld op Curaçao. Dat komt er misschien ook. Dat zijn wel de mooie verhalen vanaf het WK in Amerika, Canada en Mexico.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Deels het belang is something good. Ja, ze was een van de jury's in die nieuwe uitvoering van The Voice. Ja, daar was toch wel wat kritiek op, die nieuwe uitvoering van The Voice. Ja, Ilse, die zegt, het is wat het is. En de beste coaches zitten ook bij The Voice of Holland gewoon op de bank. Zo is het maar net, juist. Dit is Yves Berendsen, terug in de tijd.

America and the Ventura Highway. Lekkere muziek hier op Radio Gelderland. En als de temperaturen buiten zwoel zijn, dan kunnen we dan natuurlijk ook gewoon zwoele muziek bij draaien.

zei hij dan, hè? Austin Powers, toch? Ja, Saul Bossanova van Quincy Jones. Dat was een sade. 11:55 voor. Ik kijk even naar de temperaturen buiten. Duiven 21,1 graden en Bissel 23,6 graden. En die hitte, die doet wat. Die doet ook vreemde dingen. Natuurlijk is het heel druk bij alle bedrijven die airco's aanbieden. Maar er gaat ook gestrooid worden op de weg, op sommige delen van Nederland. En waarom? Omdat dat zout water onttrekt aan de lucht. En dat zorgt ervoor dat het asfalt wat minder heet wordt. Ja. En daar dus minder schade door ondervindt. Toch slim bedacht, hè? Strooien in echt hoogzomer. Het is natuurlijk even wennen, maar het gaat wel gebeuren. En dan kijken we dan nog even naar de wegen. En dan zien we op de A12 dat de Duitse politie gewoon ook in 30-plus controleert. En dat er inmiddels 4 kilometer langzaam rijden stilstaan staat tussen Zevenaar en de Duitse grens op de A12. En dat je 20 minuten extra moet rekenen voor je trip naar Duitsland. We gaan naar Jack Johnson. Surfmuziek. Nou, daar kun je ook wel goed op zijn nu, op zo'n plank.

Mooi verhaal, een mooie plaat van Peter Koelewijn. En dit jaar wordt hij 86, maar dat is een stuk geschiedenis dat nog steeds leeft in Nederland. Hij heeft een paar jaar geleden al zijn muziekrechten verkocht. Ja, om de eenvoudige reden dat hij dan gewoon een leuke som geld had. En daarvoor gewoon bij leven nog het genot van kan incasseren. Goed gedaan, Peter. We gaan naar Bruno met Treasure.

0: Ryan Paris en De Dolce Vita op Radio Gelderland, ja. Daar zijn het wel de temperaturen voor, hè, voor La Dolce Vita, toch?
1: Het goede leven?
0: Ja.
1: Ja, krijgen we ook wel hier in Nederland, hè, in Gelderland, toch?
0: Ja, nu zijn wij Frankrijk van 40 jaar geleden, hè, ongeveer, ja, toch?
1: Wat vind je van deze term? Mediterra Nederland, hoorde ik al.
0: Oh, die is wel leuk.
1: Daar gaan we al, hè?
0: Ja, ja, ja. En ja, als die waterspiegel ook nog stijgt, krijgen we ook wat meer kustlijn nog. Dus, ja.
1: Zo verandert heel langzaam
0: alles
1: de landkaart.
0: Verandert alles de hele tijd. Ja, daarom.
1: We maken het gewoon mee.
0: Juist. Tot drie. Wat gaan we dan mee maken?
1: Sowieso tips van Peter Klaver, dierenexpert uiteraard. Want die hitte gaat niet alleen ons, maar ook de dieren aan. En hij noemde al eventjes in een gesprek vanochtend, niet alleen je huisdieren, maar staan veel dieren ook in de wei. Hè? Daar moeten we ook aan denken. Ieder schaap dat nog niet geschoren is, loopt het risico.
0: Ja, dat is dus echt wel iets.
1: Zit hitte onder de vacht, ja. Dus daar moeten we wel aan denken. Genoeg water, genoeg schaduwplekken. Dus dat is wel iets. En als we het toch over hitte hebben, de podcast, hè, Dood of de Gladiolen, is gisteravond online gekomen. Dus ik heb straks de maakster, Freke Remmers, in de studio om nog eens terug te gaan naar 2006. Als jij terugdenkt, Rob, 20 jaar geleden, wat staat jou nog voor de geest van die vierdaagse?
0: Eigenlijk toch wel als een soort verrassing kwam. Of zo, hè? Want het was eigenlijk best gezellig. Het ging al warm worden. Maar er was omheen te lopen. Maar dat ging echt helemaal van de rails af.
1: Dus stopt al bij dag 1, hè?
0: Ja. Ja.
1: Kortste vierdaagse ooit ook, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Met een tragische reden. Maar volgens mij is de vrolijkheid daarna niet van de baan geschoven.
0: Nee.
1: Evenement behoudt nog steeds alle plezier en schrik in zich. Maar toch reden om nog eens terug te blikken.
0: Ja. En het is al 20 jaar geleden, hè?
1: Ik moest het ook tot me door laten dringen.
0: Ja.
1: 20 jaar geleden. Heeft wel geleid, geloof ik, tot een routeaanpassing. Nou ja, sowieso goed om het er nog eens over te hebben, toch?
0: Zeker. Ja, want er komt er nu weer een aan. En als je deze temperatuur dan al voelt, dan denk je, natuurlijk hebben ze daar scenario's voor liggen, maar hè, hoe zijn die al uit de kast getrokken?
1: Klopt. En kijk men terug, hè, naar die tijd van toen. Heeft men er iets van geleerd?
0: Nou, dat allemaal. Tot.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen.

0: Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PM Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Een melding in Gelderland op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar en de Duitse grens. 13 minuten vertraging.
8: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
9: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
8: Betting Racing, nu ook complete badkamers inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
10: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting. Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Top 3 met Xander.

En zo sterft het orgeltje weg van The Animals. House of the Rising Sun op Radio Gelderland. Het is 11:45. De middag is aangebroken. Tijd voor Tot 3. Tropenrooster of niet, je kunt gewoon de radio aanhouden, genieten van muziek en volgen wat er gebeurt. Nu de thermometer stijgt, moeten we extra rekening houden met de dieren. Peter Klaver wijst ons straks op belangrijke signalen. In 2006 ging het mis met de Nijmeegse Vierdaagse. Twee mensen overleden en het evenement werd gestaakt. Freke Remmers maakte er een podcast over. Ze schuift zo aan en neemt ons mee terug naar die tijd. En een schildklier. Hij zit in de hals en is belangrijker dan we denken. Maar wat doet het orgaan precies? Eerst een goed idee van de surfers: windsurfing.

0: De surfers met windsurfing. Ja, dat is niet wat Rob vandaag doet. Hij heeft Gelders nieuws voor ons. Goedemiddag, Rob.
1: Goedemiddag. We beginnen met de wolf. Want sinds de wolf is teruggekeerd in Nederland zijn zeker 41 van die dieren door stropers omgebracht. Tot die conclusie komt het onafhankelijke bureau EcoJust. Volgens de onderzoekers is het merendeel van de wolven gestroopt op de Veluwe. Ze stellen dat de vervolging van wolven geen randverschijnsel is, maar zoals ze zeggen een wijdvertakt netwerk van georganiseerde stroperij met de stilzwijgende steun van aanzienlijke delen van de plattelandsgemeenschap. Bij de dood van 2 wolven is ook echt bewezen dat er sprake was van stroperij in 2021 in Stroeg en 2022 in Uggelen. 3 oud-bewoners van jeugdgroep jeugddorp De Glind doen aangifte van seksueel misbruik en mishandeling tegen een voormalig gezinsouder en zijn zoon. 4 jaar geleden brachten onze onderzoeksredactie misstanden in dat jeugddorp aan het licht en sindsdien kwamen tientallen slachtoffers naar voren. In tv-programma In het Vizier van de Jager is vanavond aandacht voor het verhaal van 3 oud-bewoners. 1 van hen vertelt over de aangifte. Haar stem is vanwege de herkenbaarheid vervormd.
2: Ik weet wel dat ik heel duidelijk wil maken wat hij kapot heeft gemaakt. En ik vind dat hij daarvoor gestraft moet worden. Ik ga aangifte doen van seksueel misbruik, psychisch misbruik, mishandeling en zowel tegen hem als zijn zoon.
1: Ja, vanavond dus meer van deze bewoners van jeugddorp De Glind op TV Gelderland. Aflevering is ook te zien via onze website. Een heldenrol voor de kok van een passagiersschip in Doesburg vanmorgen. Die kok die sprong onmiddellijk de IJssel in toen een passagier in het water belandde. De oudere vrouw uit Duitsland viel toen ze via de loopplank van boord wilde gaan. Scheepskok wist de vrouw boven water te houden en heeft daarmee haar leven gered, zegt de brandweer. Die heeft het tweetal uit het water gehaald. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En in Gaanderen was er massale boosheid over een tijdelijke flitspaal die heel veel passanten op de bon slingerde. Dan werd die paal zelfs onklaar gemaakt met stickers. Maar in Speelt willen ze er graag eentje. De buurt heeft de gemeente een brief gestuurd met het verzoek om de plaatsing van zo'n zogenoemde flexflitser.
3: Zoals je ziet is het hier in Speelt best druk en wordt er hard gereden. En er is ook geen tijd om daar constant op te handhaven. Dus nu is onze hoop een beetje gevestigd op die flexflitspaal.
1: Maar helaas, de gemeente zegt dat zij niet gaat over de plaatsing van de paal, maar het Openbaar Ministerie. En verwacht ook niet dat de paal er komt, omdat er te weinig voertuigen zouden passeren. Je hebt er minimaal 5000 nodig. Het zouden daar maar 1500 zijn ongeveer.
0: Ja, dat zijn er wel heel veel, hè? Voor zo'n klein buurtschap. Ja. Maar goed, wie weet. Dankjewel,
1: Rob. De hoop is op de flexflitser.
0: Precies, ja, zo is het, hè? Ja, die schrijven we erbij, toch? Yes. Dankjewel voor nu.

Andrea Bocelli, David Guetta, Aja A en Max slaan hier de handen in één. DNA speciaal voor de FIFA World Cup. En allemaal ter verhoging van de WK-sfeer natuurlijk. Vandaag speelt onder meer Engeland tegen Ghana in Boston. Nog op een redelijke tijd, 22:00 PM. Dat is donderdag anders als Nederland in actie komt. Pas om 1:00 PM is dat. Maar met de warmte van nu denk ik dat toch veel mensen later op zullen blijven. En genieten van zowel de koelte als het voetbal. De Jacksons nu, Shake Your Body Down the Ground.

De lach van Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. De lach die ook bij veel middelbare scholieren te horen zal zijn, want vandaag is de uitslag van de herexamens. En dat betekent dat voor veel scholieren alsnog de vlag uit kan. Dat moet spannend geweest zijn. Je examenrit duurt wat langer, maar met een diploma als gevolg. Ik was zelf ook zo'n herexamenkandidaat. Dacht dat ik voor de tweede keer gezakt was, dus ging op vakantie. Bij terugkomst stond mijn mentor op het antwoordapparaat en die zei, je bent geslaagd. Ja, maar toen was de school dicht en pas na de zomer kreeg ik mijn diploma. Uit een kartonnen doos, maar alsnog was ik blij hoor. En wat een opluchting. Dat moet het ook voor heel veel scholieren vandaag zijn. Van harte gefeliciteerd. En zit dat gevoel van opluchting ook niet in deze van John Denver? Calypso.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: De Bee Gees op Radio Gelderland en daarmee is het 1:06. Over een maand lopen tienduizenden wandelaars weer de Walk of the World, de Nijmeegse Vierdaagse. In de lange geschiedenis was de editie van 2006 een zwarte bladzijde. Freke Remmers maakte er een podcast over, De Dood of de Gladiolen. Freke, welkom. Het is voor jou een drukke dag.
1: Ja, klopt.
0: Ja, de podcast is online, wordt overal geluisterd en iedereen wil je verhaal. De Vierdaagse is een vrolijk evenement. Jij richtte je op een schaduwjaar. Hoe kwam je daarop?
1: Ja, dat kwam eigenlijk voort uit een documentaire die ik hiervoor heb gemaakt, samen met collega's. En die ging over hitteberoerte onder hardlopers. Dus toen heb ik heel veel research gedaan naar wat doet hitte met je lijf. En daar kwam ook regelmatig de Vierdaagse van 2006 eigenlijk ter sprake. Als het evenement waar hitte echt al op de agenda kwam te staan eigenlijk in Nederland.
0: Ja.
1: Vervolgens bedacht ik me van 2026 is natuurlijk 20 jaar geleden. Dat ik dacht, ik wil daar toch eens induiken. Voor mij persoonlijk was het ook de eerste Vierdaagse die ik überhaupt meemaakte. Kijk. Gewoon als student feestvierder. Maar ik wist eigenlijk om die reden ook niet zo heel veel van. Ik wist, het was een hete editie. Er zijn twee wandelaars overleden en de Vierdaagse werd afgelast. Dat was eigenlijk ook het enige wat ik wist. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk wel gewoon eens weten wat daar toen echt gebeurde.
0: Ja, je zegt het al 20 jaar geleden inmiddels. Jouw eerste en dan meteen ook zo'n exceptionele. Voor mensen die niet helemaal scherp hebben, wat gebeurde er in 2006?
1: Ja, wat ik zei, het was dus heel heet. Het werd die dag zo'n 33 graden. En op de Oosterhoutse dijk bij Lent ging het op een gegeven moment helemaal mis. Dus eigenlijk gewoon de sfeer totaal omgeslagen. Mensen vielen bij bosjes neer. Werd ook toen al veel gezegd. Er werden gewoon heel veel mensen tegelijkertijd onwel. En het was zoveel dat de hulpdiensten het gewoon echt niet meer aankonden.
0: Nee.
1: Er zijn dus ook die dag twee wandelaars overleden. En aan het einde van de dag is toen besloten, gezien alles wat er toen is gebeurd, om de Vierdaagse voor de rest van de week af te gelasten. Ja. Dus die heeft echt maar één dag geduurd.
0: Dat gebeurde op dag één. Dat is ook een unicum in de historie van de Vierdaagse. En op welke grond is dat toen gebeurd, die aflasting?
1: Ja, daar hangt er een beetje vanaf wie het vraagt. Vanuit de hulpdienst is wel heel erg het verhaal van wij hebben toen aangegeven, dit kunnen wij niet nog een keer een dag aan. Hè? Ze waren op die dag al overbelast. Laat staan dat je dat de volgende dag nog een keer moet doen. En er weer heel veel mensen onwel zouden raken.
0: Ja.
1: Politiek gezien zijn natuurlijk de twee overleden wandelaars gevoelig, zeg maar. Dat is toen ook wel zo gepresenteerd. Guusje ter Horst bijvoorbeeld, de toenmalige burgemeester, zegt ook in mijn podcast van het zag er gewoon niet goed uit. Als er twee mensen overlijden, dan is het gewoon klaar.
0: Ja. Wat was de stemming onder de deelnemers vervolgens? Want tienduizenden, die zeg je daarmee eigenlijk ook, hè, halt tot de rest van de Vierdaagse. Hoe is dat gevallen toen?
1: Ja, grote teleurstelling.
0: Toch wel?
1: Ik heb echt wel archiefbeelden gezien van mensen die stonden te huilen op de wedren. Ja, je hebt daar natuurlijk superveel voor getraind. En dan is het na één dag gewoon voorbij.
0: Ja.
1: Maar er was ook wel veel begrip. Ook wel echt wel mensen die zeiden van, ik liep op die dijk en ik zag al die ambulances gaan. En het is ook veel te heet, dus ja.
0: Ja, begrip voor de situatie, precies, ja. Jij hebt heel veel partijen gesproken die betrokken zijn geweest bij deze unieke Vierdaagse. Wie komen er allemaal aan het woord in de podcast?
1: Ik heb inderdaad heel veel verschillende perspectieven. Ik heb beide nabestaanden van beide overleden wandelaars gesproken. Ik heb bijvoorbeeld ook de hoofdmedische dienst uit die tijd gesproken. Het was eigenlijk zijn advies, lag aan de basis van het besluit om geen maatregelen te nemen. Terwijl ze op zich wel wisten dat het warm zou worden. Wat ik al zei, ik heb Guusje ter Horst gesproken. Ik heb de leidinggevende, zeg maar, die op de dijk de medische hulpverlening moest coördineren, gesproken. Een spoedeisende hulparts van het Radboud UMC. Maar ook gewoon bijvoorbeeld Maria Hopman, die dus na die Vierdaagse is begonnen met heel veel onderzoek onder de wandelaars. En ja, wat was er nou aan de hand met al die mensen die zo omvielen op die dijk?
0: Ja, dat is men nauwer gaan bekijken en nauwer gaan volgen. Hè? Ja, de dierbaren die dus die twee mensen moeten missen, hoe leven zij met die tragische zomer?
1: Het werkt natuurlijk nog steeds door in hun leven. In ieder geval bij één nabestaande was ik ook thuis. En er staan gewoon de gitaar van haar man staat gewoon nog in de woonkamer. En overal foto's. Ja, ze draagt hem echt nog wel met zich mee. En ze zegt ook van afsluiten doe je het niet. Het wordt wel, de scherpe randjes gaan eraf.
0: Ja.
1: Maar dit blijft wel bij je, ja.
0: Zeker, ja. Nou, 20 jaar verder inmiddels. Weet jij of er ooit na die Vierdaagse sprake is geweest van definitief opheffen? Van dit moeten we maar niet meer doen, zo'n massaal evenement?
1: Ja, nou nee, definitief opheffen niet. Er is toen wel veel discussie geweest. En dat is op zich een discussie die om de zoveel tijd wel weer terugkomt, volgens mij. Van, kun je nog wel zo'n evenement organiseren in juli? In de derde week van juli, dat natuurlijk midden in de zomer is.
0: Ja.
1: En er is toen ook wel discussie geweest van moeten de wandelaars zich eigenlijk laten screenen voordat ze mogen deelnemen. Maar
0: het is volledig recreatief. Ja, mensen doen uit eigen beweging en uit eigen wil mee. Mm. En wat iemands gezondheidssituatie is, dat is nog maar de vraag. Is er eigenlijk een gedenkplek naar aanleiding van 2006?
1: Ja, die is er nog steeds. Op de wedren ligt een plaat, eigenlijk een granieten plaat met een afbeelding van een aantal wandelaars op de dijk. Die is in 2007 onthuld. En daar staat op waar ontmoetingen herinneringen worden. Die is dus eigenlijk ter herinnering aan die hele dramatische Vierdaagse van 2006. Maar is ook inmiddels wel uitgegroeid tot een monument waar iedereen die iemand mist tijdens de Vierdaagse daar even bij stil kan komen te staan. Kan staan.
0: Ik vind het wel mooi hoor, want ja, wij zijn er ook altijd van radio en televisie. Ik ben er eigenlijk altijd aan voorbij gelopen. Maar het is naar aanleiding van jouw project misschien wel eens goed om daar weer eens te gaan kijken. En
1: de laatste dag er staat een hek omheen. En dan staat daar 2,5 meter hoge bergen aan gladiolen steken mensen allemaal in het hekwerk. En daar halen de nabestaanden ook altijd nog heel veel steun uit.
0: Ja, dat is mooi. Wat zijn de aanpassingen geworden eigenlijk na 2006? Want er is wel iets veranderd, hè, in die route.
1: Ja, er is heel veel. Ze hebben echt wel veel geleerd van die editie. En waar jij specifiek op doelt, is ze hebben de route omgegooid op die eerste wandeldag. Zodat je niet meer op het heetste moment van de dag over die dijk loopt. Het is wel een verandering die pas 10 jaar later is doorgevoerd. Want het had nogal wat voeten in de aarde. Alle burgemeesters moesten er natuurlijk iets over te zeggen hebben. En er is ook nog wel verzet geweest vanuit een van de dorpen. He, allemaal ondernemers die normaal gesproken die wandelaars om 3 uur 's middags voor de deur hebben lopen.
0: Dat moeten ze missen dan.
1: En nu opeens om 5 uur 's ochtends. Ja, dat is toch heel anders.
0: Ja. Ja, we kijken nu eventjes om ons heen. De temperaturen zijn natuurlijk ook nu uitzonderlijk hoog. En dat zou maar zo kunnen zijn dat bij deze aankomende Vierdaagse dat ook zo is. Maakt dat de Vierdaagse nog spannend voor dit jaar?
1: Ik denk dat dat altijd spannend is. Maar wat ik zei, ze hebben dus wel heel veel geleerd van die editie. Er zit bijvoorbeeld nu een heel weerteam, een weeradviesteam, waar mensen vanuit verschillende expertises kijken naar de voorspellingen.
0: Ja.
1: En dat ligt niet meer bij één persoon. En die zijn ook niet bang, denk ik, om te zeggen, we nemen maatregelen.
0: Ja, dat maakt uit. Hè? Men is extra alert, extra gewaarschuwd. Hey, tot slot, Freke, denk jij dat 2006 een stempel heeft gedrukt op het hele feestelijke evenement?
1: Het blijft natuurlijk een feestelijk evenement.
0: Ja.
1: Ik denk het wel. Het is wel echt een heel belangrijk jaar geweest in hun hele geschiedenis. Waarna ze dus echt wel een professionaliseringsslag hebben moeten maken. Om de goede zorg te kunnen dragen voor al die wandelaars en mensen die daarop afkomen.
0: Ja, alle reden om naar jouw podcast te gaan luisteren. De vierdelige podcastserie De Dood of de Gladiolen. Je kunt hem beluisteren op www.gld.nl/Vierdaagse 2006. Dankjewel, Freke.
1: Graag gedaan.

0: Miss Montreal met Schuilen op Radio Gelderland. Ja, het ontgaat je vast niet. We zitten in een hittebubbel en daar komen we voorlopig niet uit. Johnny van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe warm is het nu in die bubbel?
1: Het valt nu nog mee. Ongeveer 26 is het nu buiten.
0: Oh, ja.
1: Dat is al behoorlijk zomers. Er is ook weinig wind, waardoor het ook echt gewoon... Ja, al behoorlijk heet aanvoelt.
0: Ja.
1: Maar het is inderdaad nog niks vergeleken met wat komen gaat.
0: Ja, nou, geef maar eens even een voorschotje.
1: Morgen komen we uit op 34 of 35. Ook weinig wind, volop zon. Echt wel heel heet. Donderdag een vergelijkbare temperatuur. Dus ook zo'n 35 als maximum. En in die nacht daartussen komt het niet meer onder de 20.
0: Oh, dat is bijzonder, hè? Dus dan hebben we ook geen afkoeling meer. Dan kunnen we net zo goed opblijven.
1: Ja, inderdaad, ja. die nacht van donderdag naar vrijdag is nog warmer. En zullen er inderdaad mensen opblijven. Want dan speelt Nederland.
0: Ja.
1: Code oranje vanwege de hitte tijdens een wedstrijd midden in de nacht. Best wel bijzonder. Maar ja, als je dan buiten bent tijdens die wedstrijd is het gewoon 24 graden.
0: Ja.
1: En vrijdagmiddag gaan we zelfs misschien wel naar 38. En dat is echt wel uitzonderlijk heet.
0: Ongelooflijk zeg. Ja, het klinkt ook wat onwennig bijna uit je mond. Want dit zijn temperaturen.

0: een stuk koeler uit. Het weekend nog niet hoor. In het weekend is het nog steeds tropisch met kans op een onweersbui. Maar volgende week gaat die temperatuur wel wat omlaag naar waarde tussen de 25 en de 30. Ja, en over juli kunnen we nog niet heel veel zeggen.
1: Nee, heb jij de term al gehoord? Mediterraan Nederland?
0: Nee, dat heb ik nog niet gehoord. Maar dat is wel een
1: goeie. Vind ik ook wel. En dat houdt ook een beetje het zomerse gemoed erin. Ja, want we kunnen er wel wat van vinden. Maar we zullen weten dat het zomer is, toch?
0: Dat gaan we zeker merken, ja.
1: Dankjewel, Johnny, voor nu.
0: Graag gedaan.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook

0: doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan is er nog verkeer te melden in onze provincie. Op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de afrit Beek en de Duitse grens. 6 minuten vertraging. En bij de A50 Arnhem-Os afslag Renkum knooppunt Valburg. 30 minuten oponthoud. Even dank uitspreken naar reacties op het gesprek met Freke Remmers over haar podcast De Dood of de Gladiolen. Het roept toch bij veel mensen het een en ander op, hoor, die Vierdaagse van 2006. Veel wandelaars ook, met name Jan en Johan, geven uitgebreide reacties. Veel dank daarvoor en je kunt hem dus beluisteren. Ga naar onze site.
7: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Top 3. Met Xander.

Heaven is a Place on Earth van Belinda Carlisle. En daarvoor Jim Croce met Bad Bad Leroy Brown. Het is 12:12. Extra drinken, extra zonnebrand, een petje en in de schaduw. Wij weten wel waar we bij grote hitte op moeten letten. Maar hoe zit het met de dieren? Is er genoeg schuilplek voor ze? Is een binnenverblijf nu niet aan de hand of op stal staan? Dierenarts Peter Klaver geeft ons zo tips. En een van de allerkleinste klieren in het lichaam is de schildklier. Hij regelt meer dan je denkt en wordt nog wel eens overgeslagen bij medische checks. In Oosterbeek is vanavond een schildkliercafé. Dit uur horen we al meer. Tot 3 is er tot 3 uur en Andrew Gold is erbij.

0: Never Let Her Slip Away van Andrew Gold op Radio Gelderland. Wij mensen zijn in staat om ons tegen de hitte te beschermen. Dieren zijn daarin afhankelijk van ons en dat vraagt momenteel extra aandacht. Dierenarts Peter Klaver, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Terwijl ik met jou bel, kijk ik naar mijn sokken, daar staan hondjes op. Hoe toevallig is dat?
1: Sorry, verstond je niet?
0: Ja, ik bel met jou en ik zie in één oogopslag dat er hondjes op mijn sokken staan. Dan denk ik, hoe toevallig is dat nou?
1: Ja, ja. Dinsdag is dierendag bij Omroep Gelderland.
0: Dinsdag is dierendag, ik heb me aangepast inderdaad. Ja, Peter, jij ziet natuurlijk heel wat dieren op een dag. Hoe zijn ze onder dit weer in het algemeen?
1: Nou, als de baasjes er goed voor zorgen, houden de meeste honden en katten het best goed vol. Mm-hmm. En je moet net als mensen, moeten ook dieren hun gedrag aanpassen aan de warmte. Ja. Vanochtend viel het eigenlijk nog wel mee, maar gistermiddag zag ik dat heel veel dieren die veel last van de warmte hadden, ook honden.
0: Ja. Ja. Hoe zie jij dat aan ze?
1: Nou, ze gaan liggen, veel hijgen. Honden die zweten eigenlijk niet, maar die moeten door hijgen. Mm-hmm. En warmte kwijtraken. Zoeken koele plekken op, onder een boom, onder een tafel, op een koude vloer, tegelvloer. Ja. En je moet honden eigenlijk een keus geven, en katten ook, die plek op te zoeken waar het koel is. En zo weinig mogelijk eigenlijk doen tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Ja. Dus als je met je hond gaat wandelen, probeer het dan in de vroege ochtend of begin van de avond of in de avond te doen.
0: Ja, dat is een goede tip. Hey, en waar moeten we extra alert op zijn nu? Hond of hamster, wat zijn gezien deze ongebruikelijke temperaturen? Wat zijn extra signalen?
1: Hamster is natuurlijk sowieso belangrijk dat hij niet in de zon achter het raam staat, maar een goedere plek in huis. Mm-hmm. In het algemeen zijn ruimtes met weinig ramen, of een kelderkast of een kelder als je die hebt, onder de trap, zijn vaak als je een mobiele voor je hebt, waar je ze goed neer kunt zetten. Ja. En waar ze dan eigenlijk het relatief koel staan. Ja.
0: Het is niet heel gezellig, hè, de hamster in de kelder. Maar het is voor zijn eigen gezondheid.
1: Ja, dat is voor zijn eigen gezondheid belangrijk. Als het gewoon bij jou in huis 5, 26 graden is, kan die hamster er prima tegen. Maar als wij heel erg warm hebben, wij kunnen nog een keer een ijsje nemen of een koel drankje. En voor dieren is het ook belangrijk dat ze water ter beschikking hebben. Liefst niet te lauw water, maar gewoon een beetje poelwater uit de kraan, zeg ik altijd maar. Hoeft geen ijswater te zijn, maar gewoon lekker koel. En wat ook nog kan, konijnen zijn heel erg gevoelig voor de warmte.
0: Kijk.
1: Als je een paar plastic flessen met water erin in de vriezer legt. Mm-hmm. Als ze bevroren zijn, wikkel je een handdoek omheen en die leg je dan tegen de kant van het hok aan. Dan kunnen ze tegen die handdoek aan gaan liggen en dan is het toch lekker koel.
0: Oh, wat een goede tip zeg. Dat klinkt bijna als een tractatie voor die konijnen. En je zei het net zelf al, een kind geef je een ijsje. Waar doe je nou een hond en een kat plezier mee met deze temperaturen? Zwemmen?
1: Ja, zwemmen helpt vaak wel. Maar je moet ook enorm uitkijken op stromingen en voor blauwalg. Maar als je betrouwbaar zwemwater hebt, vindt een hond het heerlijk om te zwemmen. Niet elke hond.
0: Ja.
1: Maar en dan maar uitkijken dat hij daarna niet over het hete strand rent. Want zand, maar vooral asfalt, kan heel erg warm worden.
0: Hè? Enorm,
1: dus als je je hand op het zand voelt, of met je blote voeten, wij te warm vinden, is voor de hond ook niet geschikt.
0: Nee. Dus dat is eigenlijk gewoon je intuïtie, hè, die je dan moet laten spreken. Laten we even naar de dieren buiten kijken, Peter. Bijvoorbeeld in de wei, houden zij het een beetje uit?
1: Nou, ik zou niet graag nu komende week een koe of een paard zijn die in de wei zit zonder schaduw.
0: Nee.
1: Het is echt warm. En de Nederlandse wet is wat ingewikkeld, maar je mag een boer niet zomaar overal bomen planten of een schuilstal neerzetten. Dus als het even kan, moet je eigenlijk proberen, de koe of het paard, dat die in de stal kan overdag, waar die schaduw heeft en een beetje koel water. Maar water is heel belangrijk, dieren zoveel mogelijk met rust laten en een schaduwplek. Ja, en dat kan op heel veel plekken eigenlijk niet.
0: Nee.
1: En schapen die niet geschoren zijn, dat is wel echt een risico.
0: Ja.
1: Ik ben 2 weken geleden werd ik gebeld dat een schaap heel erg aan het hijgen was. Het was zaterdagavond. Mm-hmm. Ik zeg, zijn vacht nog? Ja, hij is nog niet geschoren.
0: Ja.
1: Ik zeg, dat is jammer. En volgende keer kom morgenochtend wel langs. Ik dacht dat hij longontsteking had of longwormen. Mm-hmm. Maar het bleek toch de hitte te zijn. En volgende dag was hij wel dood.
0: Jeetje, ja, ja. Nee, dat is te heftig. Ja, die schapen moeten hun vacht dus sowieso kwijt. Ik denk dat je heel concreet hebt opgesomd wat er nodig is om de dieren het hoofd een beetje koel te kunnen laten houden en het lichaam. Jij wilde ons ook nog even wijzen op de hondenziekte, hè, die momenteel rondwaart.
1: Ja, dat is vooral in de buurt van Driebergen, Utrecht. Maar Utrechtse Heuvelrug, dat is vlak bij mijn kliniek in Rhenen. Mm-hmm. Ook tegen Gelderland aan. Er zijn dus gevallen van hondenziekte. Een hele besmettelijke, dodelijke ziekte bij honden en bij fretten. Mm-hmm. En als je hond niet... Daar kun je heel goed tegen vaccineren. Is je hond nou niet gevaccineerd of langer dan 3 jaar geleden gevaccineerd, zou ik toch even contact opnemen met je dierenarts en vragen of er toch even wat aan gedaan kan worden, ja, ondanks de warmte. Maar het is toch heel belangrijk dat de hond beschermd is. Want als hij eenmaal ziek is, zijn ze ook zo dood.
0: Nou, het is een kwestie dus van het boekje raadplegen en die vaccinatie checken en eventueel contact opnemen met je dierenarts. Peter, mag ik je hartelijk danken voor nu?
1: Ja, heel erg fijn. Sterker met de warmte.
0: Ja, jij ook, hè? De dokter heeft gesproken en de Doobie Brothers ook, want zij zingen over hem. De dokter.

De Drieërs met Los Vast op Radio Gelderland. Zondag zongen ze ook in Ahoy op het eerbetoon aan Rob de Nijs. Ik dacht met het nummerfoto van vroeger, die zou je zomaar eens tussen 6 en 7 vanavond kunnen horen in Helemaal Nationaal. 6 en 7. Ja, en weet je wat je in 1967 hoorde? Pop, pop, pop.

0: En toen ging ik de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: De Backstreet Boys met Quit Playing Games With My Heart. Hij is klein maar fijn, zit in je hals en geldt als de thermostaat van je lichaam. En dan hebben we het over de schildklier. Morgenavond is er een schildkliercafé in Oosterbeek en niet voor niets. Marlies Moor van Schildklier.nl, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: Wat regelt die schildklier allemaal, Marlies?
1: De schildklier is dat kleine vlindertje wat in je nek zit en die is heel belangrijk. Die zorgt namelijk dat je stofwisseling goed geregeld wordt. En daarmee heeft de schildklier invloed op allerlei processen in het lichaam, van je hartslag, maar ook tot je stemming. Ja. En jij noemde het al, de thermostaat. Het is ook een soort gaspedaal van je lichaam. Hij past continu dat aan via dit schildklierhormoon wat je lichaam nodig heeft. Ja. Maar je kan er te weinig van hebben en dan, of te veel. En dan ontstaan er grote problemen.
0: Precies, hij kan van slag raken, zoals je zegt. Dat merk je daarvan, want zolang het goed gaat, gaat het goed.
1: Ja, en gelukkig, laten we dat niet vergeten, gaat het bij de meeste mensen goed. Ja. Maar er zijn toch zo'n 600.000-700.000 mensen in Nederland die medicatie moeten innemen om dat te reguleren. En de klachten waar je mee te maken hebt, heel veel mensen hebben een te langzaam werkende schildklier. Mm-hmm. Dan horen we klachten als vermoeidheid, maar ook hersenmist, dat je zo'n soort niet precies meer weet hoe je scherp en snel kan denken. Ja. Veel gewrichtspijnen, maar ook echt psychische klachten die heel, heel naar kunnen zijn.
0: Ja, en hoe merk je dat het geen gewone moeheid is? Is dat echt iets heel anders wat je dan ervaart?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Vermoeidheid is altijd moeilijk uit te leggen, maar het is echt een hele andere vermoeidheid dan gewoon moe zijn van hard werken of hard sporten. Wat ik even wilde zeggen is, je kan ook een te snel werkende schildklier hebben en dan heb je hele andere klachten. Mm-hmm. Dan moet je denken aan hartkloppingen, zweten, afvallen en een heel opgejaagd gevoel. Dus het kan echt ontzettend lastig zijn. En er zijn bijna 100.000 mensen in Nederland die daardoor niet kunnen functioneren, niet kunnen werken, hun kind niet achter op de fiets kunnen tillen. Ja. Dat is natuurlijk echt heel ellendig.
0: Ja, en dan kom je bij de dokter en dan geef je zeg maar dit klachtenpakket, leg je neer. Wordt er meteen aan die schildklier gedacht?
1: Nee, niet altijd. Want het zijn natuurlijk best algemene klachten. Mm-hmm. En zeker als je als vrouw, en het zijn vooral 85% vrouwen die kampen met een probleem met de schildklier, dat je als vrouw met je hormonen natuurlijk gedurende je levensloop al allerlei periodes hebt dat verandert. Denk aan je menstruatie, de overgang, zwangerschap. Mm-hmm. Dus die vermoeidheidsklachten die vaak in eerste instantie genoemd worden, die heeft een huisarts niet meteen in relatie met de schildklier voor ogen. Ja. Het is dan ook iets wat wij proberen naar buiten toe heel erg te benadrukken, zodat mensen er zelf aan denken als ze bij die huisarts zijn, van zou het niet mijn schildklier kunnen zijn?
0: Ja, dan ben ik blij dat we dit aanhalen inderdaad, want neem dat mee in een gesprek, hè, van doe bloedonderzoek en dan is het eigenlijk vrij simpel te achterhalen.
1: Nou, dat is in eerste instantie helemaal waar wat je zegt. Want dan kunnen ze inderdaad je waarde bepalen. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je het probleem ook oplost. Want voor iedereen zijn die waarden weer verschillend. Ja. Maar het is zeker een goede eerste stap om te beginnen met het meten van de bloedwaarden en te kijken of je schildklierhormoon goed werkt. Absoluut.
0: Ja. En Marlies, wat zijn nou de oorzaken van zo'n schildklier die van slag is?
1: Nou, meestal is het een auto-immuunziekte die ten grondslag ligt. En dat is de ziekte van Hashimoto. Mm-hmm. Dat ligt ten grondslag aan een te traag werkende schildklier. Dan heb je ook de mogelijkheid dat hypothyreoïdie, zoals dat heet, dus een te traag werkende schildklier aangeboren is. Ja. Dat noemen we CHT. Dat is ook de reden dat de hielprik bij baby's gedaan wordt. Een van de 28 aandoeningen die daar getest worden. En bij de snel werkende schildklier is het de ziekte van Graves vaak. Mm-hmm. En zo'n 70-80% van de gevallen. En dat is ook een auto-immuunziekte, waarbij je eigen lichaam dus aangevallen wordt door je eigen cellen. Ja. En daardoor het van slag maakt en zorgt voor die te traag of te snel werkende schildklier.
0: Ja. Herstelt het zich vanzelf of benodigt dit echt wel behandeling?
1: Dit benodigt echt wel behandeling. Ja. We hebben heel zeldzaam zien we dat er periodiek is. Bijvoorbeeld na een zwangerschap kan dat. Dat is een postpartum. Dat komt voor. Herstelt zich niet vanzelf, maar is met behandeling weer op te lossen. Kijk. Maar je ziet dat mensen vaak hun leven lang schildklierhormoon blijven slikken. Mm-hmm. En dan is het wel belangrijk dat je elk jaar met je huisarts even afvraagt of dat nog steeds nodig is. Mm-hmm. Want uit onderzoek horen wij steeds vaker, en is nu ook bewezen, dat boven een wat oudere leeftijd, ik ben zelf 62, dus ik mag het zeggen, zeg maar boven de 60, dat voor 50% van de mensen eigenlijk dat pilletje met die levothyroxine, dat is het synthetische schildklierhormoon, niet meer nodig is. Dus wel belangrijk, ook al slik je het jarenlang, om per jaar even met je huisarts te overleggen of het inderdaad zijn werk nog hoort
0: ja,
1: te doen.
0: Het is goed dat je dat aangeeft inderdaad. Want eenmaal aan de medicatie, ja, betekent dus niet dat dat ook altijd aan de hand is. En dat dat misschien ook die dosis is die je nodig hebt.
1: Exact.
0: Kun je er oud mee worden met een schildklieraandoening?
1: Ja, gelukkig wel. Bijna iedereen kan heel oud worden met een schildklieraandoening. Helaas zijn er elk jaar ook 800 mensen die schildklierkanker krijgen. Mm-hmm. Ook dat is in de meeste gevallen, veruit de meeste gevallen, goed behandelbaar. Maar er is ook een kleine groep mensen in Nederland die refractair zijn. Dat betekent dat ze uitbehandeld zijn en daar ook aan gaan sterven. Door de uitzaaiingen vaak, ja.
0: Ja. Is het te voorkomen, zo'n schildklieraandoening? Moeten we ergens specifiek op letten?
1: Nee, dat was het maar waar. Natuurlijk geldt ook bij deze aandoening dat een gezonde leefstijl meewerkt om zo lang mogelijk gezond te blijven. Maar dit is niet iets wat veroorzaakt wordt door een te hoog gewicht. Wat trouwens heel vaak juist door die schildklier komt. Als je schildklier van slag is en te traag, is gewichtstoename iets wat heel vaak voorkomt.
0: Ja.
1: En dan is het echt niet eenvoudig om dat terug te draaien. Dan moet je echt denken aan 20 kilo of meer.
0: Precies.
1: Dat mensen aankomen.
0: Ook zo'n pijler voor mensen die luisteren en denken, goh, misschien heb ik wel iets met die schildklier. Vrij specifiek komen vragen van luisteraars binnen. Ik wil er even eentje uitlichten, want dat is wel vaak wat je hoort over schildklierbehandeling. Ellen die vraagt, ja, ik heb mij laten testen op TSH. Die FT4 en een T3, zijn dat de vaste waardes waar schildklier op gemeten wordt? Zij zegt dus van, dat is nog best wel een lastige om dat goed bij elkaar te krijgen. Is dat een bekend verhaal?
1: Ja, dat is een bekend verhaal, maar niet heel kort uit te leggen.
0: Nee.
1: Je hebt inderdaad twee soorten hormonen die door de schildklier gemaakt worden. Dat is de T4, dat is de grondstof eigenlijk. En dan heb je de T3, dat is de actieve vorm die in de cellen het werk doet.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit is wel een beetje een medisch verhaal. Het staat heel uitgebreid op onze website, schildklier.nl.
0: Okay.
1: De T4 wordt namelijk in grote hoeveelheden geproduceerd. En die wordt pas actief als dat in de organen als lever en spieren en hersenen kan worden omgezet in T3. En daarvoor is dan ook weer voor de productie van het schildklierhormoon jodium nodig. Hè? Ook een belangrijk element. Dus een beetje, dus T4 is de voorraad. T3 die doet het werk. En de regie komt vanuit je hersenen. De hypothalamus die meet het. De hypofyse gaat reageren door dat TSH. Dat genoemd werd. Want dat wordt in je bloed bekeken. Dat is het thyroïd stimulerend hormoon. Dus je schildklierhormoon te maken. En dat hormoon zegt tegen de schildklier, ga aan het werk. Maak meer T4 en T3.
0: Precies.
1: En als het dan weer genoeg is, dan zou de hypofyse die TSH-productie moeten afremmen.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat vrije T4 en die TSH meten we in het bloed. En meestal beginnen ze met de TSH.
0: Ja, nou, dit is inderdaad vrij ingezoomd. Maar wel fijn dat je dat voor nu even hebt willen duiden. Want er zijn mensen die ermee te maken hebben. Iedereen die meer wil weten over de schildklier of misschien met een schildklierziekte leeft, morgenavond is er in Oosterbeek tussen 7 en 9 Schildkliercafé. En kijk voor alle informatie op schildklier.nl. Marlies Moor, mag ik je danken?
1: Heel graag. En mag ik toevoegen dat het gratis toegankelijk is op de Schubertweg 10 in Oosterbeek. En dat er allerlei ervaringsdeskundigen zijn om vragen te beantwoorden.
0: Fantastisch.

Oh, wat een heerlijk nummer is dit toch, hè? Toch een beetje een guilty pleasure. Jason Donovan met Too Many Broken Hearts. En was hij niet die knappert uit de serie Neighbours, de Australische tv-serie waarin hij samen met Kylie Minogue speelde. Ja, zijn zangcarrière die verliep ook niet slecht, waaronder met dit nummer. Het is een cover uit 1962 van Bobby Vinton.

En dan laat ik aan jou om te bepalen welke versie je mooier vindt, die van Bobby Vinton of Jason Donovan. En als we toch bezig zijn met mooie zomerliedjes, we zitten voor het nieuws van 2 uur, maar het is nog net eventjes de gelegenheid om een heel kort mooi zomerliedje te laten horen van Marianne Faithfull, Summer Nights. 2:04 op Radio Gelderland.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar.

0: Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer, met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan kijken we nog even op de weg. Verkeersinformatie van de ANBB. Op de A50 Arnhem-Oss bij knooppunt Grijsoord, knooppunt Valburg, 10 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de afrit Beek-Duitse grens, 4 minuten oponthoud.
6: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. in Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
6: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Tot drie. Met Xandra Rakier.

Blondie met Sunday Girl. En daarvoor Roy Orbison, You Got It. We hebben een echte Roy Orbison-kenner in Nederland, hè? Ab Roos. Hij won ooit een goede som geld. 64.000 gulden met een loterijquiz. Hij wist echt de gekste vragen. Ik heb hem wel eens gesproken in de uitzending. En hij had Roy Orbison ook ontmoet. Dat was dan zijn grote troef. Het laatste uur tot drie, daar zitten we in. Met drie hippe songs als afsluiter straks. We gaan het ook hebben over reisziekte. Niet gewenst als je op vakantie gaat. Misselijkheid in de auto is de bekendste. Maar zeeziekte is ook verre van fijn als je op cruise gaat. Wat is eraan te doen? Ik hoor graag je ervaringen via de mail of app 06 22 22 13 42. Gaan we nu nog even op reis naar de zomer van 1966. Sergio Mendes zong Mas que nada.

0: Ja, zo steken we nog wat op, hè, wat Spaanse woordjes. En zo blijkt die radio dan ineens heel leerzaam. Het is 2:15.
1: De klok.
0: Voor het rockmoment op deze dinsdag mogen twee dames naar voren komen. En die hebben hun sporen in de rockmuziek al meer dan verdiend. Het zijn de zussen Ann en Nancy Wilson. Sinds 1975 vormen ze de formatie Heart. En ze zijn eigenlijk onafgebroken met muziek bezig geweest. Seattle is hun thuishaven. Daar schreven ze hits als Magic Man, These Dreams en Barracuda. Maar deze mag er ook zijn. Crazy on You, Heart in de klok op rock.

0: George Michael op Radio Gelderland met Freedom. Het is 2:56. Ja, en dit muziekje klinkt je bekend in de oren. We gaan het hebben over een kwestie die ons bezighoudt. En dat is in dit geval onze vakantie. De meeste van ons die hebben wel weekjes gepland. En het laatste wat je dan al in gedachten hebt is ziek worden tijdens de reis bijvoorbeeld. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt een leuke vakantie staan. En is het laatste natuurlijk wat je wil, dat je misselijk bijvoorbeeld wordt of migraine krijgt.
1: Ja, heel naar.
0: Toch gebeurt het gewoon veel. En wat is daaraan te doen en hoe kun je dat voorkomen? Is alles te ondervangen?
1: Ja, kinderen hebben het vaak ook, hè? In wagenziekte achter in de auto.
0: Ja.
1: Toch zo'n zakje klaar ligt voor die nare momenten. Of dat papa ineens naar de kant moet.
0: Bijvoorbeeld, ja. Ja, en het is niet altijd te voorspellen. Want dat de ene rit goed gaat, ja, betekent niet dat de volgende rit ook goed gaat. Daar kan ineens van alles optreden. Die zakjes ken ik vanuit het vliegtuig. Die zit ook stevast, hè, achter de stoelen. Ja. Nou ja. Of je nou op reis gaat per auto, met het vliegtuig, de trein of anderszins. Problemen kunnen altijd opdoemen. We horen graag je reactie. 06-22-22-13-42. Wij gaan ook grasduinen erop.
1: Dat gaan we doen.
0: Komen er straks op terug.

Mooi nummer van Moody Blues op Radio Gelderland. Head to fall in love. Het is 2:30 geweest. We gaan het zometeen hebben over wagenziekte, reisziekte, ellende die je eigenlijk niet wil als je van plan bent op vakantie te gaan. Wil je daarop reageren? Dat kan via de WhatsApp 06-22-22-13-42. Misschien heb je zelf ervaringen. Het hoeft ook niet stevast zo te zijn. Hè? Het kan één keer helemaal misgegaan zijn. En misschien heb je toen het middel gevonden om nooit meer misselijk te zijn. Tips en adviezen geef ze door via de app

0: R.E.M. met Shiny Happy People op Radio Gelderland. En of je nog Shiny Happy People bent, ja, als je het lastig krijgt onderweg op vakantie, omdat je last hebt van wagenziekte of op een andere manier problemen krijgt, dat is de vraag. Ja, Rob, we hebben er zo even overheen en weer gebabbeld. Ja, kleine kinderen, zeg jij, hè? Daar zit je al snel mee, die misschien misselijk worden.
1: Ja, die zijn kennelijk extra gevoelig ervoor. Zal ik heel even de techniek achter rijziekte bekijken. Valt zeeziekte onder, hè? Wagenziekte, ook luchtziekte. Is ook rijziekte. Het ontstaat doordat je hersenen tegenstrijdige signalen ontvangen van je evenwichtsorgaan en je ogen. Dus als je bijvoorbeeld op een schermpje kijkt of een boek leest in de auto, je ogen zien dan stilstand, maar dat evenwichtsorgaan dat voelt dat je aan het bewegen bent. En daar gaat er dus iets mis. Ja, kinderen tussen de 2 en de 10 die zouden er wat meer last van hebben, omdat hun evenwichtsorgaan extra gevoelig is, doordat het nog in ontwikkeling is en ze die bewegingen niet goed kunnen voorspellen. Maar ja, iedereen kan er last van hebben. Sommige mensen wat meer dan anderen.
0: Precies, ja. Wat is dan het advies? Staat dat er ook bij? Naar één punt kijken? Uit het raam kijken?
1: Ja, precies. Gedrag en houding. Kijk in de verte. Focus op een vast punt op de horizon en dus niet lezen en op je telefoon kijken, want dan krijg je inderdaad niet mee dat je aan het bewegen bent. De juiste plek in een voertuig, dat is een heel belangrijke. Zorg dat je naar buiten kunt kijken. In de auto is dat dus op een voorstoel, maar als je niet op de voorstoel mag zitten, zoals veel kinderen, zorg dan dat je in het midden zit, achterin. En dat midden is ook een idee voor het vliegtuig. Moet je tussen de vleugels zitten, want daar beweeg je eigenlijk het minst. En op een schip is ook het midden het beste idee, want daar beweegt het ook het minst.
0: Ja, dat zijn goede tips, ja. Het zijn vaak niet de favoriete plekken. Dus je hebt gegarandeerd kans dat je daar kan zitten, in het midden. Hey, ja, en eigenlijk best typisch dat de bestuurder zelf nooit last heeft, hè, van misselijkheid.
1: Nou ja, die is dus met buiten bezig, hè. Ja. Die zit naar buiten te kijken. Dus ik weet eigenlijk niet of dat zo is, hoor. Dat je, soms zou het ook kunnen misschien. Als je, want we hebben het net over achtbanen gehad, bijvoorbeeld. Je hebt er wel eens last van gehad, geloof ik, in de achtbaan.
0: Ja, dat is natuurlijk een hele uitdaging, hè, voor je hele gestel. Ja, mijn advies is eigenlijk alleen, eet geen frietje voordat je de Python in gaat, bijvoorbeeld. Want ik heb het ook een keer gedaan zonder gegeten te hebben. En dan gaat het natuurlijk helemaal goed. Maar ja, die G-krachten, dat is wel een hele extreme. Laten we even gaan naar, je zei het schip. Ik heb Rob aan de lijn. Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Rob, jij hebt wel een goede tip, hè, voor als je last hebt van zeeziekte. Vertel eens.
2: Ja, weet je, het is al 40 jaar geleden, toen studeerde ik. En toen kreeg ik een baantje als matroos op de boot tussen Hoekvold en Engeland.
0: Mm-hmm.
2: En de eerste opdracht die ik kreeg was, ga maar even vooronder, ga maar even een ochtendje schrobben. Nou, als je dan sta je dus voorin, waar de meeste deining is, en je staat voorover gebogen. En dan ga je de waterweg uit en dan begint de deining nog erger te worden.
0: Oh.
2: En binnen half uur dan ben je aan het kotsen. Maar er schijnt wel je even zo'n storing van te krijgen. Maar daarna, ik ben nog 99 keer overgevaren, ben nooit meer zeeziek geweest. En ook nu nog, 40 jaar later, als we op een boot zitten, ik heb nooit meer last.
0: Nee, want je zou zeggen, daar word je een beetje mee geboren, hè? Tenminste, met de gevoeligheid voor zeeziekte.
2: Ja.
0: Maar een paar keer goed over je nek gaan, zeg je, en dan ga je ergens doorheen.
2: Ja, dan krijg je op een manier het even zo'n orgaan toch een beetje aanstaan door het verhaal van de voorganger.
0: Ja.
2: Er gebeurt iets in je hersenen.
0: Ja.
2: En ik heb er nooit meer last van gehad. Ja, bijzonder.
0: Het klinkt overtuigend. Iedereen die nog een zeereisje, een zeilreisje in de planning heeft of op cruise gaat en denkt, oeh, dat vind ik toch niet zo fijn. Je moet er even doorheen, mensen, zullen we maar zeggen.
1: Ja, tip is dan wel, doe dat niet tegen de wind in, hè?
2: Nee, maar als je voorover staat gebogen in het vooronder, dan heb je weinig wind.
0: Ja,
1: dat is waar.
0: Het belet jou niet, Rob, om op een boot te gaan meer. Jij gaat met plezier nog steeds een schip op.
2: Ja, een schip of een vliegtuig in. Ik heb er nergens meer last van. Nooit meer.
0: Nee, hartstikke goed om te horen. En een prima tip. Dankjewel, Rob. En goede rit verder.
2: Dankjewel.
0: Want hij zit in de auto, ja, waarschijnlijk dan zonder misselijkheid. Het is een beetje proefondervindelijk, hè? Want je weet niet wat je aantreft. Als je in Nederland blijft, dan ga je meestal gewoon rechte wegen over. Maar ja, rij je door het Atlasgebergte of zo, dan is het heuveltje op, heuveltje af. Wat zeg jij, Rob? Af en toe uitstappen en een luchtje scheppen?
1: Ja, het is toch vervelend, maar je kunt dan waarschijnlijk niet lezen in in de auto bijvoorbeeld. Zorg dat er altijd een zakje binnen handbereik ligt. Er zijn ook nog adviezen als medicatie en hulpmiddelen. Er zijn natuurlijk tabletjes tegen rijziekte.
0: Kijk.
1: Als natuurlijk alternatief wordt nog gember genoemd. Vooral om je maag rustig te houden. En ook niet te veel eten van tevoren natuurlijk. Geen koolzuurhoudende dranken, geen alcohol drinken. Ja, dat soort dingen. Maar misschien toch maar de tip van Rob volgen. De andere Rob.
0: Zeker.
1: Even er doorheen.
0: precies, ja. Ja, het lichaam laten spreken, zeg maar. We zijn eruit. Wij blijven niet voor thuis in ieder geval. Dank je wel.

0: René Vroeger werd 65 en hij vroeg zich af met welke artiest zou ik nog eens op het podium willen staan. Nou, één daarvan, dat was Waylon. En Waylon zag het ook wel zitten. En dat leidde tot dit nummer, Hoe de Liefde Gaat.
1: 3 voor 3.
0: Laat er voor vandaag eens 3 hele hippe hits klaarstaan om de 3 voor 3 te vullen. Niet hip in de zin van eigentijdse modern, maar die gewoon lekker in het gehoor liggen. En als je de neiging krijgt om mee te swingen, dan klopt dat. Dat heb je met funky music. Dus starten we met Lip Sync, Funky Town.

0: De Commodores met Slippery When Wet op Radio Gelderland uit 1975. En daarmee houden we de laatste van de drie funky platen nog even vast. Goedemiddag Marcel.
1: Ja, goedemiddag Xandra.
0: Is die eruit, Denise?
1: Oh ja, ik zeg dus net, terwijl het liedje op de radio is, van ik denk dat die gaat komen. Zo'n hoesbui, ik heb het nog nooit gehad.
0: Nee.
1: Maar ik heb hem kunnen wegdrukken. Dus,
0: hij is uitgebleven inderdaad.
1: Ja, maar goed ook.
0: Ja. Ja. Hey, funky is het thema van de 3 voor 3. Heb jij ook een funky plaat in de wissellijst?
1: Dat zou zomaar kunnen. Het is het item van de wisselende contacten natuurlijk. Hè, de wissellijst rond 3:15. En we gaan terug naar 1992. Vandaag in 1992 stond dat album met de greatest hits van die periode op nummer 1 in de album top 100.
0: Okay.
1: Als ik zeg 1992, juni van het jaar, wat zeg jij dan gelijk? Wat voor soort liedjes?
0: Weet ik niet. Ik was 20. Nee, schiet mij niet in 1, 2, 3 wat te binnen.
1: Don't Just Kiss.
0: Oeh, ja.
1: I Love Your Smile van Shanice.
0: Oh, dat zijn wel de goede zomernummers ook, hè?
1: You van Ten Sharp. Nou, zo kan ik nog even doorgaan, want er stond er een stuk of 20 op dat album.
0: Leuk.
1: Verder spelen we ook het Memory spelletje helemaal in Italiaanse sferen.
0: Leuk.
1: Het zijn alleen maar Italiaanse liedjes. Maar ja, goed, ergens zit er een dubbele in. Dus dat wordt weer een feestje gewoon tussen nu en 6 uur straks.
0: Zo is dat. Genoeg te doen dus. Tot 6 uur thuis in Gelderland met Marcel. Hier nog Wild Cherry. En daarmee zeg ik fijne middag. Graag tot morgen.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel je ook, hè? Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast.

0: Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op sommige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Leefje, dankjewel. Het is 3:03. Goedemiddag, dit is Radio Gelderland. Even een blik op de weg. Een paar files. De A12 Arnhem richting Oberhausen. 2 kilometer door een politiecontrolepost tussen de afrit Beek en de Duitse grens. A27 Breda richting Gorkum. 8 kilometer stilstaan door wegwerkzaamheden tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. En de A50, de autosnelweg tussen Eindhoven en Arnhem. 9 kilometer langzamerijdend verkeer tussen Os-Oost en Raafstein.
4: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op venterstegelsenvloeren.nl.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
7: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed! Yeehaw!
6: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
8: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
8: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
10: Mega hoge kortingen. Grote zomersheel in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
9: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
1: Thuis in Gelderland.

Het is de swing die perfect past bij deze hoge temperaturen. Do I Do van Stevie Wonder. Goedemiddag, het is 23 juni 2026 en een nieuwe aflevering van Thuis in Gelderland tussen nu en 6 uur. Een prachtige week waarin de tropische temperaturen nog even verder doorstijgen. Maar goed, de brandstofprijzen die gaan naar beneden. Ik heb vanochtend kunnen tanken in de provincie Gelderland voor litertje euro. 95, je kent het, hè? Voor 2,07 euro. Nou, dat is lang geleden. He, dat is heel lang geleden dat dat kon. Kijk, in Duitsland is het nog steeds ietsje goedkoper tot 1 juli. Maar 2,07 euro vond ik al heel netjes. En dat, als het goed is, gaat het de komende weken nog wat verder naar beneden. Het is 14 minuten over 3. Gelijk maar even aandacht voor de wissellijst van deze dag. En daarvoor gaan we terug naar juni 1992. Toen op nummer 1 in de album Top 100. Niet één artiest, niet een bandje, maar gewoon heel veel hits. Het waren namelijk de greatest hits van 1992, tot op dat moment dan natuurlijk, het eerste half jaar. Met bijvoorbeeld You van Ten Sharp, maar ook dit fijne liedje.

Zomaar een paar voorbeelden van dat album Greatest Hits 1992. Wat vind je zelf een leuk liedje uit die periode? 1992, de zomer van dat jaar. Laat het even weten. 06-22-22-1342. Jouw voorkeur. En dan komt hij zo direct nog voor 3:30 voorbij.

Toch wel geweldig, dit soort teksten. Wat moet dat moet, het geluk wacht om de hoek. Tom zelf geschreven. Simon Keizer hoorde hier met zijn nieuwe liedje voorbij komen. En we zijn bezig met de wissellijst. Elke dag tussen 3 en 3:30. Een album wat ooit heel groot was. En vandaag in 1992 op nummer 1 in de album top 100. Het album dat heet Greatest Hits van 1992 tot op dat moment. Dus eigenlijk de voorafgaande maanden. Onder andere stond daar op Don't Talk, Just Kiss. Ken je dat nog? En ook You van Ten Sharp. Er is ook heel veel op gestemd. Ik heb ze eerlijk verdeeld. Alle stemmen die binnenkwamen, dat zijn er nogal wat trouwens. En, maar deze dame kreeg de meeste voorkeursstemmen. Een liedje dat hoog stond in Nederland tijdens carnaval van 1992. Maar kwam uiteindelijk wel in die lijst. The Greatest Hits. Het is Shanice en I Love Your Smile.

0: Zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
8: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
8: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Het is al 4 thuis in Gelderland. Even kijken naar het weer. Prachtig natuurlijk. Ietsje te heet, denk ik. Zo zullen we er ongetwijfeld ook over denken. Vanmiddag is het overal zonnig. Temperaturen tussen de 28 en 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graadje of 18. Morgen zonnig en heet. Dan kan het plaatselijk 35 graden worden. Dan even kijken naar het nieuws uit Gelderland. De pontjes voor voetgangers en fietsers in het Gelders rivierengebied varen deze week niet van woensdag tot en met vrijdag. De pontjes worden meestal bestuurd door vrijwilligers die tijdens de hitte vanwege hun leeftijd extra kwetsbaar zijn en dus vindt uitbater Uiterwaarde het niet verantwoord deze mensen te laten werken bij de hoge temperaturen. Voor veel boeren zijn deze dagen zenuwslopend. Zowel de Provinciale Staten als het kabinet zullen deze week hun nieuwe stikstofplannen presenteren. En dat kan veel gevolgen hebben voor de landbouw. Meer nieuws vind je natuurlijk op de site omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. Dan nog even een blik op de weg. Enkele files, de langste van dit moment. De A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Beest en Zaltbommel. A15 Rotterdam richting Nijmegen. Een file van 7 kilometer langzaam rijdend tussen Hardingsveld-Giessendam en de afrit Arkel. En de A27 Breda richting Gorkum. 11 kilometer daar. Stilstaand verkeer door wegwerkzaamheden tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum.
11: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
11: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
14: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert, zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
15: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.

0: Het is het verkoelende succes van Ed Sheeran en Shape of You. Dit is Radio Gelderland. Goedemiddag, mooi dat je erbij bent. Via internet, via radio of zelfs televisie. Even vooruitblikken naar komende vrijdag. Als de vrijdag zeg maar net geboren is, een uurtje oud is, dan is die wedstrijd daar, hè, tussen Tunesië en Nederland. En ik vraag me zo af, ga je kijken? Want afgelopen zaterdag hebben we dat met miljoenen mensen gedaan. De wedstrijd tegen Zweden. Maar ja, zet je je wekker. Hoe doe je dat met je slaap? Echt midden in de nacht tussen 1 en 3. Die wedstrijd tussen Tunesië en Nederland. Ik ben even benieuwd of je gaat kijken. Of een kort verslagje. Als je dan toch vroeg op moet. Dat je dan nog even terug gaat kijken. Stuur even een reactie. Ik ben even benieuwd. 06-22-22-1342. Maar we kunnen natuurlijk nog wel even sfeer proeven. Van afgelopen zaterdag tegen Zweden.
1: Hier gaat de invaller Somerville. 5-1. Die stand die hebben we wel eens eerder gezien op een wereldkampioenschap voetbal. Nu zien we hem in Houston, waar Crescencio Somerville, net als in de vorige wedstrijd tegen Japan, opnieuw een doelpunt maakt. Toen als basisspeler, nu als invaller. Weinigen zullen

0: Heb je ooit een bijnaam gehad in je leven? Of heb je die nog steeds? Dat zou zomaar kunnen. Deze dame, Janice Ian, die had ook een bijnaam. Blue, omdat ze heel erg graag iets in het blauw droeg. Dat vond ze fantastisch. Daarom haar bijnaam Blue. Dit was Fly to Eye. Ja, je kan de klok er bijna op gelijk zetten. Zo rond 3:50 elke dag dit spelletje. Het memory spelletje. Dat betekent dat je 6 muzikale fragmenten hoort. En 2 horen bij elkaar. Want in dit geval is dat dezelfde artiest uit Italië. Maar goed, een kleine valstrikje erin. Ze zijn namelijk allemaal uit Italië. Maar welke fragmenten horen dan bij elkaar? Luister goed.
1: 1, 2, 3.

Zal ik je een hint geven? Een dikke sigaar. Ja, een dikke sigaar is de hint van vanmiddag. Welke twee fragmenten horen bij elkaar? Laat het even weten en stuur een berichtje naar 06-22-22-1342. Nieuwe liedje van Danny Vera nu.

0: wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer

0: uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Levi, dankjewel. Het is inmiddels 3:04. Goedemiddag thuis in Gelderland. Ik kijk even naar de files op dit moment. De langste, A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting Sertogenbosch. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Beest en Zaltbommel. De autosnelweg A12, Utrecht richting Arnhem. 8 kilometer stilstaan. Er liggen voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn dicht tussen Maarsbergen en Veenendaal West. En de A12 Arnhem richting Den Haag. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Houten Oost en Knooppunt Oude Rijn.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Thuis in Gelderland.

0: En ik hoor je denken, ook daar heeft André Hazes het van natuurlijk. Het is de hoogste tijd, het liedje, het origineel van Adamo Semavi. Goedemiddag. Dit is Radio Gelderland. Zullen we nog even één ronde doen in het Italiaans voor het spelletje, het memory-spel dat we elke dag spelen. Iets voor vieren tot iets na vieren. Je kan nog één keer reageren. En dan ga ik gewoon even iemand terugbellen, want er zijn al zoveel toffe reacties binnengekomen. En de vraag is bij de volgende fragmenten, welke twee horen bij elkaar? Je krijgt 6 fragmenten en 2 hebben een overeenstemming. Dat is namelijk dezelfde artiest.
1: 1, 2,

heb je dat ook? Krijg je spontaan zin in Italiaans ijs? Allemaal Italiaanse liedjes en twee horen echt bij elkaar. Dat is namelijk dezelfde artiest. Laat het weten als je denkt het goede antwoord te weten. 06-22-22-1342. Dat is het appnummer. Dus 06-22-22-1342. Dit is Volumia.

0: kan me nog wel goed herinneren. Ik was ooit eens bij het afscheidsconcert van deze groep. Nou. Heel veel dames, ik denk tussen de 25 en 35... die waren toen groot fan van onder andere Xander. Huilen, dat is heel dramatisch aan het begin van deze eeuw. Karen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een enthousiasme. Ja, zit je lekker in de tuin of ben je nog aan het werk?
1: Nee, aan het werk, maar wel in de airco.
0: Oké. Waar ben je aan het werk?
1: Gewoon thuis, kantoor en huis.
0: Ah, dat doe je goed. Kantoor en huis. En ja. waarvoor zou ik jou kunnen bellen?
1: Aangifte, belastingdienst.
0: Oh, dan heb je het wat rustiger nu.
1: Nu iets wel, ja. Ook voor bedrijven nog. Hè?
0: Ja, is het voor veel mensen een eindsprintje trekken voor de maand mei?
1: Nee, dat gaat wel.
0: Ja, voor jouzelf. Maar mensen die denken, ik moet nog aangifte doen. En dan komen ze heel gauw bij jou. De laatste 3 dagen voordat de maand mei start. Of valt dat wel mee?
1: Er zitten er elk jaar wel een paar tussen, ja.
0: Nou, weet ik één ding toevallig. Voor al die mensen die denken, ik ben het wel eens vaker bijna vergeten. Je hebt, maar ik weet niet of ik het officieel mag zeggen, maar je hebt altijd nog een aantal dagen voordat je een brief krijgt van de Belastingdienst. Die moet je wel voor zijn. Die krijg je geloof ik een weekje later. Dus als jij rond 4, 5 mei nog belastingaangifte gaat invullen en opstuurt, doorstuurt, dan is dat boetevrij. Klopt dat wat ik zeg?
1: Ja, volgens mij krijg je zelfs nog een herinnering en dan nog een nieuwe datum.
0: Ach, die belastingdiensten, wat zijn er toch fijne mensen daar. Ja. Oké. Hey, we hebben een aantal fragmenten laten horen voor het memory-spel. Want daarvoor heb ik je aan de telefoon. Italiaanse fragmenten. Ja, welke fragmenten horen bij elkaar en om welke artiest gaat het?
1: Ik dacht nummer 3 en 6.
0: Ja.
1: Paolo Conto.
0: Dit is leuk. Nee, die heet niet zo. Het is een man met een sigaar. Die is trouwens advocaat. Dus een beetje een collega van jou zou het kunnen zijn. En hij kan ook heel goed zingen en musiceren achter de piano. Ik hoor nu ook een piano. Maar dit is niet Paolo Conte, want zo heet hij. Maar het is wel goed, hoor.
1: Oh.
0: Ja. En je krijgt een heerlijk verrassingspakket van Radio Gelderland.
1: Leuk.
0: Ja, het is zo'n grote verrassing. Ik weet zelfs niet wat erin zit.
1: Oh, dat is spannend.
0: Ja, dat is heel spannend.
1: Een waaiertje, hoop ik.
0: Ja, misschien zit er wel iets meer in dan alleen maar een waaiertje. Hey, dankjewel. En ik draai even iets van... nog één keer de artiest, hoe jij hem uitsprak?
1: Paolo Conte.
0: Ja, nu doe het goed. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Hey, geniet van de zomer, Karen.
1: Ja, jij ook, hè.
0: Dankjewel.
2: Max. Era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Alsof je op een Italiaans terrasje zit. Lekker dit, hè? Paolo Conte en Max. Het is bijna 5:05. Goedemiddag. Dit is Radio Gelderland. 10 pontjes in het Gelderse rivierengebied varen de komende 3 dagen niet. Dat heeft allemaal te maken met de verwachte hitte, enorme hitte zelfs. Richting de 37 graden kan het gaan. Het gaat om de pontjes van de stichting Uiterwaarde over de Waal, de Maas, Nederrijn en de Lek. En André heb ik aan de telefoon. Ja, hier staat namelijk Art, dus je hebt inmiddels 3 namen. André van den Hulk. Je bent de kaartverkoper op een van die pontjes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Op welke zit jij dan? Welk pontje?
1: Ik mag Beurningen Sleek Eerweek doen. Ja.
0: Is dat altijd volle bak of is het een beetje een rustige vaart daar steeds?
1: Nee. We hebben echt in het seizoen echt volle bak.
0: Ja.
1: En er wordt veel gebruik van gemaakt.
0: Nou, is er besloten om die pontjes niet te laten varen de komende dagen? Waarom eigenlijk niet?
1: Ja, ik vind het een zeer verstandig besluit van de Stichting Uiterwaarde, want het wordt 35 plus. En als je op de pontjes, er is weinig of geen beschutting. En vooral als je stil ligt, dan zit de zon er volop en dan is het dik 40 plus of meer op het pontje. En we zijn allemaal 65 plus, maar sommigen al heel verder overheen. En dan is de warmte toch een grote spelbreker. Anderzijds is het erg jammer voor hen die toch met de hete weer gaan fietsen en er gebruik van willen maken. Maar ja, helaas, na 3 dagen staan we hopelijk weer het hele seizoen klaar.
0: Ja, maar ja, die temperaturen, zou het na vrijdag dan echt zoveel zakken, vraag ik me af. Ik straks even bellen met contact zoeken met de mensen van Weerplaza. Maar vooralsnog gaat het om 3 dagen, of weet je inmiddels al iets meer?
1: Nee, het gaat om woensdag, donderdag, vrijdag. En vrijdagmiddag zal Uiterwaarde kijken naar, wat zijn de weervoorspellingen voor zaterdag. Dan kan het zijn dat zaterdag ook nog uit de vaart gaat. En zondag is de verwachting dat het weer naar wat normale zomerse temperaturen gaat. En dan gaan we weer varen.
0: Okay.
1: Als de mensen op de site kijken van Stichting Uiterwaarde gestrand, dan kunnen ze het volgen of we wel of niet varen.
0: Die site heet dus Stichting Uiterwaarde gestrand, zeg je?
1: Stichting Uiterwaarde. En dan kijkt men op de website naar pontjes.
0: Ja.
1: En daar staat gestrand bij of dat we varen.
0: Oké. Okay. Stichting Uiterwaarde, daar gaan we naartoe. Hey, je stond ingeroosterd voor komende vrijdag.
1: Ja, ik ben letterlijk en figuurlijk uitgeroosterd.
0: Ja. Wat ga je doen in die hitte? Lekker binnen zitten?
1: Ik blijf heerlijk thuis. Binnenkamers. En in de avonden kom ik wel net als een bol naar buiten. En dan probeer van de mooie avond te gaan genieten.
0: Ja, dat doe je goed. André, dank je wel. En geniet van je vrije vrijdag.
1: Ja, jullie zondag uitzending.
0: Dankjewel.

0: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
1: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
3: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
4: Het is 5:02. Thuis in Gelderland, het weer voor je. Vanmiddag is het overal zonnig met temperaturen tussen de 28 en 30 graden. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graadje of 18. Morgen zonnig en heet, dan kan het plaatselijk 35 graden worden. En dan een blik op het nieuws uit Gelderland van dit moment. Een man of vrouw is vanmiddag gewond geraakt bij een arbeidsongeval bij een bedrijf op het industriepark in Wijchen. Het slachtoffer is met een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de pontjes voor voetgangers en fietsers in het Gelderse rivierengebied varen deze week niet van woensdag tot en met vrijdag. De pontjes worden meestal bestuurd door vrijwilligers die tijdens de hitte vanwege hun leeftijd extra kwetsbaar zijn. En dus vindt de uitbater, dat is uitterwaarder zoals het heet, het niet verantwoord deze mensen te laten werken bij de hoge temperaturen. Meer nieuws terug te lezen op omroepgelderland.nl of je vindt het in de Omroep Gelderland app. En dan even kijken naar de files van dit moment. Dit zijn de langste. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoevelaken en Barneveld. Ook de A1 Amsterdam naar Apeldoorn. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Amersfoort-West en Barneveld. A2 Den Bosch naar Utrecht. 19 kilometer stilstaan. De linker rijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden na een ongeval tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. En de A2 Utrecht richting Den Bosch. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en Zaltbommel.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: Zo drinkt alles over het bijna tropische weer. Vandaag halen we het net niet, die 30 graden. Alles hoor je over een paar minuten van Weerplaza. Maar eerst ander nieuws, dat krijg je van Rob. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik begin ook met de hitte. Door die hitte lag de afgelopen dagen het aantal pechgevallen op de weg. Zo'n 10% hoger dan normaal, zegt de ANWB. Die zet de rest van de week extra personeel in vanwege de verwachte hitte. Tot en met zondag werken ze met een maximale bezetting. Problemen met de hitte zijn onder meer kapotte accu's, oververhitte auto's en kapotte banden. Een woordvoerder van de ANWB zegt ook dat het spannend wordt hoe het de komende dagen zal gaan en hoeveel mensen de weg op zullen gaan. Verwachting is ook dat het morgenochtend extra druk is op de weg. Er is dan een staking in het openbaar vervoer. Tussen 4 uur 's nachts en 8 uur in de ochtend rijden door die staking nauwelijks treinen, bussen, trams en metro's. NS zegt dat de dienstregeling daarna geleidelijk weer wordt opgestart. De meeste jongeren die komen moeilijk rond, blijkt uit berekeningen van het Nibud. 2 jaar geleden kon 40% van de jongeren de eindjes lastig aan elkaar knopen. Het is nu al opgelopen naar 54%. Stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen raken jongeren harder, omdat hun inkomen vaak lager en niet elke maand gelijk is. Het Nibud heeft ook een advies.
2: We zien dat ongeveer een kwart van de Nederlanders minder dan 1.000 euro achter de hand heeft op de spaarrekening. Dan zijn ook problemen die zich voordoen, onvermijdelijke uitgaven, ook in één keer een groot probleem. Dus voor de mensen die dat kunnen, adviseren wij altijd om in elk geval 10% van het maandelijkse inkomen apart te zetten.
1: En mensen hebben vooral moeite met het betalen van de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen, omdat die veel op en neer gaan. In de Amsterdamse Hortus Botanicus is een bijzondere plant te zien. Die kan ouder worden dan 1.000 jaar.
0: Wat?
1: Ja, daarom is die ook bijzonder. Ja. En het komt normaal alleen komt die voor in de woestijnen van Namibië. Die plant was lange tijd niet in Nederland te zien, omdat die erg moeilijk te kweken is. Mag niet te warm zijn, niet te koud, niet te nat en niet te droog. Ja, zo'n situatie hebben ze nu nagebootst in een vitrine in Amsterdam. Volgens de directrice is de plant heel bijzonder, maar ook lelijk. En is dat ook bijzonder?
3: Bijna alle planten zijn wel mooi, hè? Dus dat is al heel bijzonder aan hem. Ja, en het zijn gewoon 2 bladeren die heel lang doorgroeien. En die dus helemaal verdrogen aan het eind. Dus ja. Het is een... hij is niet mooi, maar hij is wel extreem bijzonder.
1: Ja, plant die er eigenlijk helemaal niet uitziet. Naam van de plant is dan wel weer bijzonder. Het is een Welwitschia mirabilis. En die plant heeft ook een Afrikaanse naam. En die is wel weer mooi. Je schrijft het helemaal aan elkaar. De 2-blaar kan niet dood.
0: Nee, dat is flauwekul.
1: Nee, dat is Afrikaans. Die hebben vaak mooie
0: omschrijvingen. Oh ja, dat is hartstikke leuke taal.
1: 2 bladeren, de plant kan niet dood. De 2-blaar kan niet dood.
0: Ja, dat is een hele mooie naam. Ja. 1.000 jaar kan die dus worden. Geweldig. Ik red het met 1.000 dagen meestal niet met een plantje. Dan, sorry, dat is bij mij thuis hoor. Rob, dankjewel.

0: Friday, I'm in love. Ja, het wordt wel een hele bijzondere vrijdag, want dan kunnen we een hele hoge temperatuur gaan bereiken. Eens even checken bij de mensen van Via Plaza. In dit geval zit A. Berend. Berend, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Nou, voordat je het over die vrijdag gaat hebben, eerst maar eens even de dag van vandaag. Wat was de toptemperatuur in onze provincie eigenlijk?
1: Ja, vandaag viel het nog wel mee, als we het vergelijken met de komende dagen natuurlijk. Want het was alsnog gewoon hartstikke warm voor de tijd van het jaar, met op de meeste plekken temperaturen tussen de 28 en 29 graden. En het weerstation in delen spant vandaag de kroon, met op dit moment temperaturen van 28,8 graden.
0: Ja, dus, ik was er vanochtend vroeg uit en ik dacht, zal ik een jas aandoen? Nou ja, het was behoorlijk fris. Het was heel vroeg, hè, Berend, dat begrijp je natuurlijk.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: En lange tijd was het een graadje of 17, maar dat kunnen we morgenochtend dus niet verwachten. Dan is het echt wel wat hoger.
1: Zeker. Ja, vanochtend was het inderdaad nog best aangenaam en een ideaal moment om je huis te verkoelen. Komende nacht is het al een ander verhaal. Koelt het ook nog wel flink af, maar veel kouder dan een graad of 19 verwacht ik eigenlijk niet op de meeste plekken. Zeker niet in die stedelijke gebieden. Dus het is echt al best wel een warme nacht. En dan morgenochtend gaat die temperatuur razendsnel oplopen. Halverwege de ochtend. Ik denk al rond een uur of 9 uur 's ochtends is het al zomers warm met temperatuur van 25 graden. Rond het middaguur, 12 uur, dan kan het zelfs al tropisch warm zijn. En in de middag, de lopende middag, bereiken we waarden van zo'n 34 of misschien wel lokaal 35 graden. En dat is dan opeens wel heel heet natuurlijk.
0: Ja. Dat is dus woensdag, dan even heel kort nog even de donderdag en de vrijdag, want die temperatuur gaat alleen maar stijgen.
1: Ja, donderdag verandert er niet zo heel veel. Wederom een zonovergrote dag met geen wolkje in de lucht waarschijnlijk. Weinig wind ook, althans wel iets meer wind dan morgen. Morgen staat er nauwelijks wind, donderdag wel iets meer wind. Dus die zorgt misschien nog voor een klein beetje verkoeling. Maar alsnog stijgt de temperatuur op donderdag wederom naar zo'n graad of 34, 35 op de meeste plekken. En vrijdag, ja, die spant toch echt wel de kroon met temperaturen die op gaan lopen naar waarschijnlijk waarden van een graad of 37. Dat zijn ook recordwaarden, dus het wordt echt flink zweten geblazen. En we gaan toch wel richting een periode met een uitzonderlijke hittegolf voor juni begrippen.
0: Ja, is het daarna wat minder? Want ik had net iemand aan de telefoon die die zit op pontjes in de regio. En die pontjes zijn uit de vaart genomen.
1: Ja.
0: En ze denken zaterdag weer te kunnen opstarten omdat de temperatuur wat lager is. Is dat ook zo?
1: Nee, dat is nog niet zo. Nee, dat leek eerst wel zo, maar die hitte die blijft zich toch wat langer manifesteren in het noordwesten van Europa. Dus ook zaterdag kan het gewoon nog 35 graden worden in Gelderland. Dus,
0: ik ga het doorgeven aan ze. Dat zullen ze leuk vinden. Oké. Okay. Ja, hey, dankjewel, Berend.
1: Doei.

0: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed! Yeehaw!
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Rob van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries.

0: die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel, Jeroen. Inmiddels 5:02. Goedemiddag, dit is Thuis in Gelderland tot aan 6 uur. De verkeersupdate voor je, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 16 kilometer stilstaand verkeer tussen Baren en Barneveld. A2 Eindhoven naar Utrecht, 13 kilometer stilstaan door een ongeval. Goed nieuws, de weg is wel inmiddels weer vrij tussen knooppunt Vught en de afrit Kerkdriel. A2 Utrecht richting Den Bosch, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Arnhem richting Den Haag. 11 kilometer stilstaan tussen Houten-Oost en De Meren. En nog een lange file op de A50 Eindhoven richting Arnhem. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef.
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Thuis in Gelderland.

0: Het is Chicago met het gevoel over 4 juli, Independence Day, de belangrijkste feestdag in Amerika. Saturday in the Park, 17:12. Goedemiddag, dit is Radio Gelderland, dit is Rob met nieuws.
1: Uit Gelderland, het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is vandaag uitgebreid naar onze provincie. Gisteren werd het al van kracht voor Limburg en Noord-Brabant. En sinds vanochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Tijdens dat hitteprotocol worden gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een locatie gebracht waar voorzieningen zijn, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil met dat protocol voorkomen dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Rond 12 uur was de temperatuur van het wegdek op sommige plekken al opgelopen tot boven de 35 graden. Een aantal andere hittemaatregelen in Gelderland. De NS laat minder treinen rijden op het traject Arnhem-Utrecht-Schiphol. Dierentuin Burgers Zoo gaat 1,5 uur eerder open en de avondvierdaagse van Wageningen gaat niet door. Deze en ook meer maatregelen zijn te lezen in het hitteblog, en dat is te vinden in onze app en op gld.nl. Een heldenrol voor de kok van een passagiersschip in Doesburg vanmorgen. Die kok sprong onmiddellijk de IJssel in toen een passagier in het water belandde. Die oudere vrouw uit Duitsland viel toen ze van de loopplank van boord wilde gaan. Scheepskok wist de vrouw boven water te houden en heeft daarmee haar leven gered, zegt de brandweer. Die heeft het tweetal uit het water gehaald. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En in Gaanderen was er massale boosheid over een tijdelijke flitspaal die heel veel passanten op de bons slingerde. Die paal werd zelfs onklaargemaakt, er werden stickers opgeplakt. Maar in Speuld willen ze graag zo'n paal. De buurt heeft de gemeente een brief gestuurd met het verzoek om de plaatsing van een zogenoemde flexflitser.
2: Zoals je ziet is het hier in Speuld best druk en wordt er hard gereden. En er is ook geen tijd om daar constant op te handhaven. Dus nu is onze hoop een beetje gevestigd op die flexflitspaal.
1: De gemeente zegt dat zij niet gaat over de plaatsing van de paal, maar het Openbaar Ministerie. En zegt ook te verwachten dat er geen paal komt, omdat daar te weinig voertuigen zouden passeren. En dan krijg je niet zo'n flitser.
0: Nee, weet je trouwens hoe dat zit in Gaanderen? Die zou tot 1 juli zou die daar staan. Is hij al weg?
1: Of ja, hij is verplaatst. Een kilometer verderop staat daar aan een 80-weg.
0: Ja.
1: Maar daar zou ook massaal te hard worden gereden. Alleen, ja, misschien dat mensen daar toch iets beter op hun snelheid letten.
0: Ja, verstandig. Wat belachelijke bekeuringen krijg je dan ook, hè? Bijna heel Gaanderen heeft een bekeuring in huis liggen.
1: Ja, of 2. Ja, of 3, hoorde je ook.
0: Ja, echt.
1: Die komen pas wat later binnen, dus dan, nou ja.
0: Ja, 2 maanden later kan je het nog krijgen vanuit Leeuwarden, geloof ik. Nou, sterk iedereen in Gaanderen. Ja, voelt niet fijn natuurlijk. En dankjewel Rob voor het laatste nieuws.

0: Ja, en de trots spat van het liedje af, Ruben Hillen, de winnaar van het, nou ik wou bijna zeggen, het Songfestival, maar dat is hij net niet geworden. Nee, de 13e editie natuurlijk van The Voice. En 20 seconds hoorde je voorbij komen. Het is 9 minuten voor 5:30. Even aandacht voor de wolven hier in de grootste provincie in Nederland. Want sinds de terugkeer van die wolf in ons land, dat was in 2018, zijn er zeker 41 wolven gestroopt. Dat meldt bureau Ecolust, dat er onderzoek naar deed. Volgens Ecolust zijn de meeste wolven gestroopt op de Veluwe. Maurice de La Haye van de Zoogdiervereniging is geschrokken van dat aantal van 41.
1: Ja, ik heb het rapport vanmorgen gelezen. Een schokkend hoog aantal. Ik had niet zulke aantallen verwacht. Het gebeurt, dat weten we ook. Er is ook bewijs voor. Maar zoveel in deze aantallen, nee, dat had ik niet aanzien komen.
2: Het onderzoeksrapport concludeert dat de vervolging van wolven geen randverschijnsel is, maar een wijd vertakt netwerk van georganiseerde stroperij dat opereert met vrijwel totale straffeloosheid. En met de stilzwijgende steun van aanzienlijke delen van de plattelandsgemeenschap. Aldus de onderzoekster.
3: Karkassen worden begraven, verbrand in vuurtonnen of gedumpt in meskelders. Specifieke technieken om bewijs te vernietigen.
2: Het onderzoek is gebaseerd op analyse van 10 jaar wolvenmonitoringsgegevens, interviews met 61 respondenten en open bronnen op sociale media.
4: Als de overheid haar plichten verzaakt, dan lossen we het zelf op. De tijd van praten is inmiddels ruimschoots voorbij.
5: Als je een wolf wil doodschieten, hoef je daar weinig moeite voor te doen. Want die wolven zijn 's nachts aan de loop en een beetje jager weet gewoon waar ze lopen. Die kan ze gaan halen.
2: Kritiek is er ook op de betrouwbaarheid van het onderzoek.
3: Bij 12, dat de wolvenpopulaties voor de provincies monitort, zegt dat op basis van haar gegevens, ja, de aantallen die genoemd worden in het rapport en de conclusie dat er sprake zou zijn van grootschalige stroperij niet te onderbouwen zijn.
2: De Zoogdiervereniging pleit daarom voor meer onderzoek.
1: Daarnaast kan je ook met verder onderzoek kijken van of je daar echt meer grip van krijgt op die getallen. Door dieren nauwkeurig te gaan volgen, door te gaan zenderen bijvoorbeeld, dan kunnen we in de toekomst meer grip krijgen op hoe groot het probleem daadwerkelijk is.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
2: Nieuwe leesbril nodig?
3: Mijnleesbril.nl.
2: Gratis verzenden en retourneren.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de outletprijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Het is precies 17:30, thuis in Gelderland. Vanmiddag is het overal zonnig, met temperaturen nog altijd tussen de 28 en 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig en heet en dan kan het plaatselijk 35 graden worden. Een blik op het nieuws uit Gelderland. Voor veel boeren zijn deze dagen zenuwslopend. Zowel de Provinciale Staten als het kabinet zullen deze week hun nieuwe stikstofplannen presenteren. En ja, dat kan veel gevolgen hebben voor de landbouw. De pontjes voor voetgangers en fietsers in het Gelderse rivierengebied varen deze week niet op woensdag, donderdag en vrijdag. Die pontjes worden meestal bestuurd door vrijwilligers die tijdens de hitte vanwege hun leeftijd extra kwetsbaar zijn. En dus vindt uitbater Uiterwaarde het niet verantwoord deze mensen te laten werken bij de hoge temperaturen. Meer nieuws lees je op omroepgelderland.nl of in de Omroep Gelderland app. Even kijken naar het verkeer. Dit zijn de langste files. Ietsje na 17:30 in Gelderland. A1 Amsterdam naar Apeldoorn. 7,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Amersfoort-West en Barneveld. De A1, dat is Apeldoorn richting Hengelo. 12 kilometer stilstaand verkeer tussen de afrit Voorst en Padmen. Dan de A2 Eindhoven naar Utrecht. 17 kilometer stilstaan tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dat is 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en Zaltbommel. En de A12 Arnhem naar Den Haag. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Houten Oost en De Meren.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.

0: tropische strandleven zou je kunnen zeggen van Crystal Fighters met de Amerikaanse en Engelse muzikanten en een aantal Spaanse zangeressen, maar die kon ik er niet helemaal thuis brengen bij dit fijne liedje over het strand. Het is 12 minuten over 5:30. Goedemiddag, dit is Radio Gelderland, thuis in Gelderland tot 6:00. We gaan naar het nieuws met Rob.
1: Ja, goedemiddag. Het wordt de komende dagen niet alleen heet. We krijgen ook te maken met slechte luchtkwaliteit vanwege smog door ozon, zegt het RIVM. Het waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het midden en zuiden van het land slecht is. Zomersmog kan zorgen voor klachten als hoesten en kortademigheid, astmaklachten en ook een afname van de longfunctie. Ook kun je last krijgen van irritatie aan ogen, neus en keel. Dat de ozon, of dat die smog die ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen wanneer er weinig wind staat. De stoffen die in de lucht hangen, die worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Een camper die vorige week door een vlonderpad zakte in het natuurgebied Golloerveen in Drenthe blijft daar voorlopig staan. Er is nog geen manier gevonden om het ding op een veilige manier weg te halen. Het ging donderdagavond al mis toen de bestuurder een verkeerde afslag nam en op dat vlonderpad terechtkwam. De camper reed zo'n 30 meter door en zakte toen door het pad. Meerdere planken braken daar doormidden. Wordt nu onderzocht hoe die camper kan worden weggehaald zonder dat het natuurgebied en de camper beschadigd raken. Nou, RTV Drenthe krijgt er inmiddels allerlei suggesties voor binnen. En een van die suggesties, de inzet van een Chinook-helikopter van Defensie, die zou die camper op kunnen tillen en ermee weg kunnen vliegen. Staatsbosbeheer noemt het hartstikke lief dat mensen meedenken, maar zegt dat het om een natuurgebied gaat, dat we midden in het broedseizoen zitten en dat de inzet van een helikopter dan zeer onverstandig is. Dan nog dit. Het wereldrecord voor de luidste schreeuw is verbroken, meldt nu.nl. Deze man deed dat. Het is een Australiër.
0: Moeten we nog een waarschuwing van tevoren even...
1: Nou ja, we houden het volume beperkt. Het is radio.
0: Nou, daar komt hij hoor.
2: Oh yeah! My lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra!
1: Nou, de man heeft een bijzonder beroep. Het is de stadsomroeper van Canberra. Hij brak het record in een opnamestudio waar het goed gemeten kan worden. Dat deed hij met één woordje, een kort woord. Nou.
2: Nou!
1: Geweldig. Dat was hem, 122,4 decibel was dat. Blootstelling aan dat geluidsniveau kan al na enkele seconden leiden tot onherstelbare gehoorschade. Het is vergelijkbaar met het opstijgen van een straalvliegtuig als je ernaast staat.
0: Ja.
1: Ja, de man zegt dat je er niet voor kunt oefenen en dat zijn dochter inmiddels doof is.
0: Ja, en vroeger had je ook in Gelderland heel veel van die stadsomroepers.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ja. Maar ja, dit schijnt echt het wereldrecord te zijn.
0: Dan. Ja, wil je het gaan even naar...
1: Ik ga het toch maar niet proberen.
0: Nee, dat dacht ik al. Oké, dankjewel Rob. Fijne avond.

0: Ja, speciaal even voor Jan de Hoop, die inmiddels weer terug is. Nog net niet in Nederland, hoor. Hij is onderweg naar Nederland met een prachtige camper. En komende zaterdag is hij weer met zijn programma hier met Cindy tussen 10 en 12 live vanuit Arnhem. De Hoop op zaterdag. Zo direct na 6 uur hoor je helemaal nationaal. Alleen maar Nederlandse artiesten, of die nou in het Engels zingen of in het Nederlands, dat maakt niet uit. Heb je nog een voorstel van een lekker liedje? Laat het even weten. En stuur een appje naar dit nummer 06-22-22-1342.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: Ken je dat muzikale spel Hitste?
1: Ja.
0: Ik mag er nooit aan meedoen. Het antwoord roep ik dan net te vroeg als anderen nog zitten na te denken. Maar bij deze... Nou ja, zou ik ook niet hoeven nadenken. Die zou ik ook uit mijn blote hoofd weten. Maar weet jij nog wie dit zijn? Het liedje dat je net hoorde. Who's Gonna Love You? Het zijn de Imperials. Tuurlijk wist je het. En dan... Het lekkerste. Dat is bewaard voor het laatst. Doen we elke dag in dit programma Thuis in Gelderland. Op de monumentenlijst voor de alle 1300 goedlijst die we in het najaar weer gaan uitzenden in oktober. 1300 liedjes. Samengesteld door alle luisteraars van Radio Gelderland. Ik heb er weer eentje uitgehaald. En dat is een hele mooie. Komt uit 1985. Je zou het kunnen omschrijven als een popballad. Voor de film White Knight. Dat is een dansfilm. Het gaat over twee vrienden. En over de Sovjet-Unie. Ja, best wel heftig ook alweer. En nou, ook wel weer mooie romantische momenten zitten in die film. Werd bekroond met een Oscar en een Golden Globe. Niks mis mee, dat is hartstikke goed natuurlijk toen. En die plaats stond niet alleen in Nederland, maar in vele landen op nummer 1. Vandaag, uit de monumentenlijst, dit fijne liedje van Lionel Richie. En say you, say me. Hey, fijne avond. En blijf luisteren voor een uurtje... Nederlandse producten tussen 6 en 7. Helemaal

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Howdy! Echte western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed. Yeehaw!
2: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
3: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
2: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
4: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
4: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Radio Gelderland, het nieuws van 6 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal.

0: Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.

0: sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
0: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
6: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
5: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

0: beleven op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden.

0: in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland. Non-stop.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles nog gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de Commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: NOS-journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
1: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze het. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
0: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakte dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
2: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
3: Together you'll be doing it.
2: Of course, we are together all the time.
0: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld.

0: spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het is een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim, of was. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is er op het Schiereiland ook een groot tekort aan brandstof ontstaan. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Het OM heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. De verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze allemaal te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, waar hij pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo is beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag. Dat vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk is op de privacy. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van de 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: 52 min 40.
5: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: In 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden, binnen zit Marcia Luiten.
2: In de manosfeer was hij een soort halfgodje, de Amerikaanse influencer Clavicular. Met miljoenen volgers en een ego ter grootte van de stratosfeer. Maar toen hij in Parijs gewone vrouwen aansprak, toen bleek de echte wereld een stuk minder van zijn vierkante kaken en torsen onder de indruk. Van stratosfeer naar atmosfeer. Soms is één blauwtje genoeg om een hele luchtballon te laten leeglopen. Goedenavond en welkom bij het Oog op Dinsdag, waarin we de hitte van de geschiedenis opzoeken, terug naar de 70's. Want leek de hittegolf van 1976 op die van deze weken? En de Molukse schoolgijzeling in de Drentse Bovensmilde, die kwam weer boven toen premier Jette excuses maakte aan de Molukse gemeenschap. Straks spreken we een van de toen gegijzelde kinderen. Intussen ging het vandaag in Den Haag over de droeve staat van onze bruggen, wegen en viaducten. Of minister Karremans meer geld heeft voor infrastructuur, dat weet Wilma Borgman. En morgen beslist het IOC of ski mountaineering, beter bekend als tourskiën, wordt toegelaten als Olympische sport. De avontuurlijke skier Jens van Vliet die hoopt van wel. Maar we beginnen met het nieuws van vandaag.
1: Dinsdag 23 juni.
2: Een veelgehoorde kreet vandaag was:
3: het is echt warm.
2: Op sommige plaatsen konden mensen naar koelteplekken, een proef van de GGD. Eén daarvan was een supermarkt in Amsterdam.
4: Nou, het is gewoon prachtig.
5: Beetje relaxen, een beetje bijkomen. Is te warm.
2: Sommigen probeerden het thuis koeler te krijgen met een ventilator of een mobiele airco. Maar die zijn in veel winkels al uitverkocht.
6: Mevrouw, wat een geluk heeft, de laatste airco.
7: Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Was ook niet meer ingepakt, want het was een showmodel. Dus hij werd niet meer ingepakt.
2: Handig voor de komende dagen, want dan wordt het nog warmer. Het is dan code oranje.
8: Ik zie er wel tegenop. Maar omdat je niks te kiezen hebt, moet ik gewoon mezelf corrigeren. Nou, niet doen. Rustig blijven.
2: Een andere tip is:
9: heel veel drinken. IJsjes eten.
2: Maar dat hoef je tegen deze vrouw niet te zeggen. Zij is er helemaal klaar voor.
10: Ja, je wil niet weten waar in mijn tasje zit. Ik heb alles bij me. Zonnebrand, zonnebril, aftersun. Dus ik ben heel goed voorbereid.
2: Gemeenten proberen ook wegen klaar te maken voor de hitte. En dat doen ze door zout te strooien om zo het asfalt te koelen. Maar dat wordt niet door iedereen begrepen.
11: Nou, de gekste reactie die ik tot nu toe gehad heb is de vinger op de voorhoofd of wij koekoek zijn.
2: De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's van partners worden gedeeld.
12: We zien dat die groepen en fora dat die wel echt een internationaal gegeven zijn. Dus we zien daar Belgen, maar we zien ook Nederlanders, Amerikanen, Italianen.
2: De mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl die dat niet door hadden. Dat gebeurde ook bij deze vrouw.
13: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar het mannen mij konden zien.
2: Er zijn volgens de VRT veel slachtoffers.
12: We zijn er eigenlijk zeker van dat dit nog maar het topje van de ijsberg is van het aantal slachtoffers en dus eigenlijk ook daders in ons land.
2: 40% van de Nederlanders komt moeilijk rond. Dat is volgens het Nibud 18% meer dan 2 jaar geleden.
14: Dat zijn vaak huurders, dat zijn vaak mensen ook met een laag inkomen en ook vaak mensen met wisselende inkomsten. Dus je ziet dat bij die groep ook die effecten zich concentreren.
2: Bij mensen van tussen de 18 tot en 30 jaar liggen de cijfers nog hoger.
15: Ik kom niet meer rond, nee. Te veel rekeningen.
16: Ik moet elke keer aan mijn moeder vragen van: mama, kan ik zoveel van jou lenen, omdat ik zelf gewoon dan niks meer heb.
2: Toch laten ze ook geld liggen.
17: Dat gaat over de zorgtoeslag, maar bijvoorbeeld ook de huurtoeslag. Daar zijn de regels ook onlangs van veranderd, waardoor er echt wel meer mogelijkheden ook voor jongvolwassenen zijn.
2: En het schreeuwrecord is verbroken. Het stond sinds 1994 op naam van een Noord-Ierse basisschooljuf die hard naar leerlingen riep dat ze stil moesten zijn. Een man uit Australië is nu de luidste. Hij schreeuwde met 122,4 decibel dit woord.
18: No!
2: Nou, dat ging niet in één keer goed.
19: It took me 7 attempts and my voice was shot. It was husky, it was terrible.
2: De Australiër heeft wel een getrainde stem, want hij is ceremonieel stadsomroeper met een duidelijke yell.
20: Oh yeah!
3: was Nieuws Vandaag in de Media.
19: It's a lot of fun when you're doing it.
20: Oh yeah!
2: De kranten van morgen, die zijn gelezen door Jeroen van Kan.
21: Uit onderzoek van NRC blijkt dat het Israëlische leger in 3 maanden tijd zeker 30 aanvallen uitvoerde die medisch personeel in Libanon tot doel hadden. Die aanvallen worden double taps genoemd, schrijft de krant. Je gooit een bom, wacht tot de omstanders, hulpverleners en journalisten zijn toegesneld en dan gooi je nog een bom.
2: Dergelijke aanvallen gelden als oorlogsmisdrijf. In de 3 maanden waarin het Israëlische leger die uitvoerde werden bijna 100 mensen gedood, onder wie naar schatting 30 hulpverleners. Bovendien heeft het Israëlische leger in dezelfde periode meer dan 50 keer gerichte aanvallen uitgevoerd op zorgverleners, ambulances en hulpposten, blijkt uit cijfers die NRC analyseerde.
21: Ja, we blijven bij NRC. Dat schrijft ook over een vertrouwenscrisis tussen personeel en leiding van het Openbaar Ministerie. Speciaal actiecomité van zo'n 3000 medewerkers van het OM heeft zichzelf vandaag op. En dat doen ze naar eigen zeggen omdat OM-baas Rinus Otte gesprekken uit de weg zou gaan.
2: In een e-mail die onder alle 6000 medewerkers van het OM is verspreid, schrijven de personeelsleden dat ze de indruk hebben dat het belang van medewerkers van het OM geen prioriteit heeft bij de voorzitter van het college. En dat baart het actiecomité zorgen.
21: Trouw schrijft over teleurgestelde toeslagenouders. Ze vroegen om een nieuwe beoordeling van hun dossiers. Dat werd afgewezen. En nu blijkt dat ook de commissie onder leiding van Mariette Hamer hun dossiers niet opnieuw laat bekijken.
2: Een groep gedupeerden bij wie kinderen uit huis zijn geplaatst had er wel om gevraagd. Ze willen dat hun dossiers nu alsnog opnieuw worden beoordeeld. Dat kan helpen ouders en kinderen alsnog te herenigen, hopen ze, of anders helpen bij de verwerking.
21: Een moeder zegt tegen de krant: ik ben ten onrechte beoordeeld als slechte ouder. Ik wil dat dat wordt teruggedraaid, ook in het belang van mijn kinderen, want die staan, dat staat ook in hun dossier.
2: Het AD schrijft over een Lego-bende. Vandaag deelde de politie beelden van de groep die in Breda, Etten-Leur, Vlissingen en Middelburg toeslaat in speelgoedwinkels om doosjes Lego te pikken. Ze hebben een methode ontwikkeld om de beveiliging van de doosjes te krijgen. Een lid van de bende leidt in de tussentijd het personeel af en dan is de buit binnen.
21: De Lego-bende blijkt niet alleen. Lego-steden wordt steeds populairder. Dat heeft ook met de populariteit van het leger van Lego te maken. Er zijn hordes mensen die ze willen overkopen, zegt de eigenaar van een grote Lego-webshop tegen de krant. Dus je bent ze zo kwijt.
2: De krant spreekt ook met de eigenaar van een speelgoedwinkel. Ook daar hebben ze regelmatig te maken met Lego-dieven. Een vaste klant pikte daar een keer voor €45.000 aan Lego. Je hebt zo 1 big shopper voor €10.000 aan Lego zitten. Als je weet wat je doet, zegt de winkeleigenaar.
21: Ja, dat er veel geld te verdienen valt, begrijp je als je de catalogus bekijkt. De recent uitgebrachte Sagrada Familia kost €750. En de Imperial Star Destroyer, dat is een schip uit Star Wars, is €10.000 waard.
2: Dus ik deze ga verder thuis knutselen. Ja, we gaan even kijken naar voetbal. Engeland tegen Ghana. En daar zit Richard van der Maren.
22: Beginfase van de tweede helft in Boston, waar het zo af en toe een beetje regent en waar Engeland er heel moeilijk doorheen komt. Wel ontzettend veel de bal heeft, 80% ongeveer in de eerste helft. En we zitten nu een minuut of 6 in de tweede helft. De Three Lions van Engeland tegenover de Black Stars van Ghana, West-Afrika. Ghana dat zijn eerste poolduel won met 1-0 van Panama in de slotfase. En Engeland rekende af in een heerlijke wedstrijd met 4-2 van Kroatië tegen Kroatië. Maar nu tegen Ghana heeft het echt lastig om kansen te creëren. Eigenlijk hebben ze nog niet gezien bij Engeland. Ook het fenomeen Harry Kane is vooralsnog onzichtbaar. Na 51 minuten in Boston in Noordoost-Amerika staat het nog 0-0.

0: Buckingham niks, without a leg to stand on. De provincies, de gemeenten, het bedrijfsleven, de afgelopen dagen trokken ze collectief aan de bel bij minister Karremans van Infrastructuur. Er is veel te weinig geld voor aanleg en onderhoud van infrastructuur, zeggen ze. En daardoor komt niet alleen de economie in de gevarenzone, maar misschien zelfs de veiligheid op de weg. Vanavond was er een debat in de Tweede Kamer over deze kwestie. Wilma Borgman zit in Den Haag. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Marcia, goedenavond.
0: Ja, Wilma, hoe staat het er precies voor met dat geld voor infrastructuur?
1: Nou, Marcia, als er al een pot zou zijn met geld voor infrastructuur... En er staat natuurlijk nog steeds wel een flink bedrag op de begroting... maar die pot met geld voor nieuwe wegen, voor nieuwe treinstations ook... dat is een groot gapend gat. Laat me wat getallen met je delen. Voor de komende 14 jaar komt Rijkswaterstaat bijna 35 miljard tekort. En dat gaat dan om wegaanleg en wegonderhoud ook. ProRail mist 20 miljard. En alles bij elkaar loopt het bedrag op tot een duizelingwekkend bedrag. Tussen nu en 2040 gaat het om 80 miljard tekort. Nou, daar trok minister Karremans van Infrastructuur afgelopen vrijdag de conclusie uit dat hij nieuwe afwegingen moet maken. Daar stuurde hij een brief over naar de Kamer. Dat afwegingskader, het is een vreselijk woord, maar dat er dus op een andere manier prioriteiten gesteld moeten worden. En prompt trokken provincies, gemeenten, ondernemers, transportbedrijven via de Telegraaf aan de bel om te waarschuwen voor de gevolgen daarvan.
0: Ja, een enorm gat wat je schetst. Nou. En deelt de Tweede Kamer die zorgen van al die betrokken partijen?
1: Oh ja, dat doet de Tweede Kamer zeker. En als ze al niet gewaarschuwd waren door de berichten in de media... dan werden ze dat vanavond ter plekke wel. Want er zaten op de tribune bij het debat ook burgemeesters... die natuurlijk aandacht willen voor bijvoorbeeld een slecht onderhouden weg... of een brakke brug in hun gemeente. En wat je daar bij die Tweede Kamerleden over terughoorde... was niet alleen dat ze zich zorgen maken over dat geld... op zichzelf, maar ook wat erachter vandaan komt, namelijk het gebrek aan grote ambities bij het kabinet. Luister maar naar Pieter Ginwis van de ChristenUnie en Haptemoede Hoop van Pro.
2: Volk dat leeft, dat bouwt aan haar toekomst. Het is precies wat de Nederlandse politiek de afgelopen jaren niet meer doet. Niet meer groot dromen zoals Lely dat deed. Echt investeren in grote infrastructurele projecten doen we al jaren niet meer. En ondertussen loopt Nederland vast in achterstallig onderhoud.
3: De deltawerken, de afsluitdijk, kanalen als de Nieuwe Waterweg... het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, de Flevopolders... tunnels en roemruchtebruggen zoals de Zeelandbrug. Als ik de afwegingskaderbrief van deze bewindspersonen dan lees... dan is het contrast schril. En is mijn eerste vraag, waar is de geest van 1848 gebleven? Toen de Tweede Kamer op voorstel van Thorbecke besloot... de Nieuwe Waterweg te gaan graven. Dit kabinet heeft zijn prioriteiten niet op orde.
1: Nee, want die infrastructuur en het onderhoud daarvan... dat zou dus een prioriteit moeten zijn. Maar dat is het volgens in ieder geval de ChristenUnie niet.
0: Ja, er moeten dus keuzes worden gemaakt. Want niet alles kan, zegt de minister... Wat kan er dan niet meer?
1: Ja, daar wilde Karremans vanavond niet zo heel veel over zeggen. Want het kabinet is dat nu aan het inventariseren, zegt hij. Na de zomer dan komt hij met een prioriteitenlijst... van projecten die echt niet kunnen wachten... en van wat er wel op een lager pitje kan. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de vraag... als er iets dringend onderhoud nodig heeft, hoe doe je dat dan? Zorg je dat dan op een grondige manier dat het weer 100 jaar mee kan? Of doe je dat voor, zeg eens wat, voor de komende 15 jaar? Nou, dat wordt nu allemaal op een rijtje gezet. En in september komt dat naar de Kamer. En daar mag de Kamer dan nog iets van vinden.
0: Ja, maar het zijn toch niet ook de eerste, de beste... die nu aan de bel trekken. Het zijn ook mede-overheden.
1: Zeker.
0: Wat antwoordt de minister hen dan?
1: Ja, de minister klonk vanavond niet meteen heel erg geschrokken. Karremans heeft zelf een verleden in dat lokale bestuur... is wethouder geweest in Rotterdam. En hij zei in dat debat, ach, het hoort er gewoon een beetje bij. Die gemeentes en provincies die zijn wel degelijk bij dat afwegingskader... betrokken geweest en er is ook voortdurend overleg... met al die deeloverheden... beweerde Karremans, maar het Forum Kamerlid van Duivenvoorde... die nam daar geen genoegen mee.
4: Hoe verklaart de minister dan dat toch wel juist ook de combinatie... van de provincies en de gemeenten deze week alarm hebben geslagen... via de Telegraaf? Als er enerzijds een overleg is gebeurd... en anderzijds nu dus de kritiek vanuit die deeloverheden... hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
5: Ja, dat is aan de deeloverheden zelf. Ja, dat is ook aan hen. Hè. Zij mogen natuurlijk, we hebben goed contact gehad en dat kunnen ze denk ik ook wel beamen. Maar het is natuurlijk, kijk, als zij alsnog de Telegraaf willen opzoeken om een punt te maken... ja, dat is natuurlijk, daar ga ik niet over. En ik ben zelf ook wethouder geweest. Ja, toch minstens de helft van je kerntaak als lokale bestuurder is... om te vertellen dat het Rijk jou ook meer geld moet geven. Dus ik snap hem ook wel ergens. ook helemaal prima. En dat hoort ook gewoon bij dit proces, denk ik.
1: Het hoort er gewoon bij, niets nieuws onder de zon. Want dat doen lokale bestuurders nou eenmaal. Tegelijk, die noodkreet in de Telegraaf, die werd scherp verwoord door Ina Adema. En zij is niet alleen voorzitter van de provincies, maar ze is ook een partijgenoot van Karmans. Is ook een VVD'er. En dat is toch wel opvallend, zo'n scherpe toon.
6: Ja, maar hij lijkt toch niet echt onder de indruk, om het zacht uit te drukken.
1: Nee, het is ook niet een prettige positie voor een ambitieuze minister van nota bene autopartij VVD met zo'n gapend gat op de begroting. Een verre voorganger van hem, en die was nog wel van het CDA, Camille Eurlings, die zat zo ongeveer elke week met een gele helm op een grote shovel om dan weer een weg te openen. En die maakte daar ook furoren mee. Ja, met deze rode cijfers is dat voor Karmans echt anders. Dus wat hij deed vanavond in het debat was om... hij deed een poging om het om te draaien. Kijk nou niet naar wat er niet meer kan, maar wees zuinig op wat er is. Sterker nog, wees niet alleen zuinig, maar zelfs trots.
7: We gaan goed voor de Afsluitdijk zorgen. We gaan goed voor de Oosterscheldekering zorgen. We gaan goed voor de A27 zorgen. Noem maar op. Dus dat we gewoon dat op die manier bekijken. In plaats van dat we alleen iets vieren als er een nieuwe weg wordt aangelegd. Of een nieuwe brug wordt aangelegd. En ik snap dat het politiek dat natuurlijk altijd het meest aantrekkelijke is. Maar we mogen echt wel trotser zijn op dat we ook die basis op orde brengen, denk ik. Tegelijkertijd is die nieuwe aanleg nog steeds nodig. Dus dat is ook de reden waarom we ook kritisch kijken naar bijvoorbeeld regelgeving. Dus dat we zeggen, nou, waar kan het nou gewoon, kunnen we het nou met minder geld doen? Dat we veel meer teruggaan naar basisfunctionaliteit. Als we een tunnel maken, dan gaan we niet automatisch een park en een afwatering en 16 padelbanen opzetten, wat het alleen maar ingewikkelder maakt. Maar we kiezen voor die basisfunctionaliteit. Dus de staatssecretaris en ik hebben het er altijd over. En zij zegt dan tegen mij, ja, jij komt uit Rotterdam, dus voor jou makkelijk praten. En dan zeg ik, ja, maar ja, je gaat vanzelf die lelijkheid waarderen. Dat is de basis van wat de Rotterdammers vinden. We gaan het niet zo lelijk maken, maar we gaan wel terug naar de basis. Basisfunctionaliteit, beton, staal, rijden, rails, ga met die banaan.
1: Ga met die banaan dus, en niet zo lelijk als Rotterdam. Ze zei de Rotterdammer, maar het minimale doen. En ja, profileren op onderhoud, dat kan ook heel aantrekkelijk zijn.
6: Oké, en hoe valt dan dit in de Tweede Kamer?
1: Ja, daar zijn de zorgen zeker niet weggenomen, Marcia. Maar ja, in de Tweede Kamer hebben ze ook geen 80 miljard liggen. Het werden vanavond wel allerlei suggesties gedaan voor alternatieve financiering. Alternatieve geldbronnen. Ga nou rekeningrijden invoeren, zeiden ze bij Pro. Bezuinig ontwikkelingssamenwerking maar weg, zei het Kamerlid van de PVV. En de ChristenUnie keek naar de pot die er beschikbaar is voor de NAVO-norm bij Defensie. Haalde daar maar uit. Maar voor geen van die voorstellen die uit de Kamer kwamen vanavond was een meerderheid. Dus ja, daar kon Karmans tussendoor glippen. En ja, de Kamer moest het doen met wat de minister had te zeggen, Marcia.
6: Oké, nou, we gaan zien hoe snel dat allemaal gefixt is. Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. We gaan 50 jaar terug in de tijd.
8: En nu om te beginnen de tropische toestanden in ons land.
9: Het kwik stijgt nog steeds, dames en heren. En regen is er, volgens onze weervoorspellers tenminste, voorlopig ook nog niet in zicht. Het is nog te vroeg om je af te vragen, nu we al aan onze tweede achtereenvolgende hete zomer bezig zijn, of het klimaat in West-Europa misschien aan het veranderen is.
6: Een fragment hoorde u uit Tros Actua uit 1976. Ook toen maakte Nederland een hittegolf mee. Mensen wisten bijna niet wat ze meemaakten. Wat zijn nu de overeenkomsten en de verschillen met de hittegolf van vandaag? Goedenavond, klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht en NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. Hi Peter.
10: Ja, goedenavond.
6: Ja Peter, wat was er zo bijzonder aan die hittegolf van 1976?
10: Er waren eigenlijk twee dingen bijzonder. En dat was de droogte die met de hittegolf gepaard ging. En dat was ook de duur van de hittegolf. Hij duurde 17 dagen. En van die 17 dagen tussen 23 juni en 10 juli 1976... was het ook nog eens een keer 10 dagen tropisch. Dus met temperaturen boven de 30 graden. Wat destijds heel bijzonder was, was ook dat 1976... tot dan toe de warmste zomer ooit was. En dat was dus echt een gebeurtenis die Nederlanders nog nooit eerder in hun leven hadden meegemaakt. Dus leefde je in 1976, dan maakte je iets mee dat voor het eerst van jouw leven zo gebeurde. Als je dat eventjes terugkijkt naar nu, is de zomer van 1976, dus even buiten de hittegolf gerekend, inmiddels ingehaald door 2003, 2006, 2018, 2019, 2022, 2025. He, dus dat warmste, die warmte is eigenlijk niet wat zo bijzonder was. Het was vooral de droogte van die periode en dat de hittegolf zo lang duurde.
6: En duurt deze minder lang, die we nu meemaken?
10: Dat is natuurlijk nog niet helemaal te zeggen, want hij moet officieel zelfs nog beginnen. Want er moeten 3 dagen meer dan 30 graden worden. En daarvan hebben we er nog maar 1 gehad in de beeld. Dus er moeten er nog 2 bij komen. Maar als de weersverwachtingen allemaal uitkomen, en daar ga ik van uit, dan gaat deze hittegolf ongeveer 12 of 13 dagen duren. En dat is dus minder lang dan die 17 dagen uit 1976.
6: Ja, je zegt toen veel Nederlanders die toen leefden, die hadden nog nooit zulk warm weer zo lang meegemaakt. He, dus er werd heel veel geklaagd. Is dat nu anders, dat nu mensen gewoon eigenlijk er steeds meer aan gewend raken?
10: Ja, dat denk ik wel. Kijk, in 1976, als je probeert te verplaatsen in de mensen die toen leefden, die hebben echt iets meegemaakt dat ze nog nooit eerder hadden gehad. En waren eigenlijk ook met stomheid geslagen over dat het weer in Nederland op deze manier kon plaatsvinden. Ze waren er totaal niet op voorbereid. Je moet je voorstellen, in die tijd waren de huizen nog slecht geïsoleerd. Vaak eensteens muurtjes met enkel glas. En je kan je dus echt wel voorstellen dat in die tijd deze hittegolf als heel intens moet zijn ervaren. Het verschil met nu is denk ik toch, we gaan enorme hitte tegemoet. Het worden waarschijnlijk records voor de maand juni de komende dagen, met name komende vrijdag. En toch merk ik om mij heen wel dat mensen weten wat ze te wachten staat. Oh, daar gaan we weer, weet je wel. Omdat we de afgelopen jaren wel vaker vergelijkbare hete periodes hebben gehad.
6: Ja. En wat waren toen de gevolgen van die aanhoudende hitte?
10: Ja, wat niet zo heel goed te zeggen is, dat daar geen cijfers over bekend zijn. Waarschijnlijk heeft die hittegolf ook gevolgen gehad voor de volksgezondheid. Dus hoeveel mensen uiteindelijk door mensen met onderliggend lijden uiteindelijk toch eerder zijn overleden tijdens die hittegolf. Alleen is dat niet goed te reconstrueren. Wat wel echt buiten kijf staat en wat goed gedocumenteerd is uit die hittegolf van 1976, is dat het enorme gevolgen heeft voor de landbouw. Veel lagere opbrengsten. Er was op een gegeven moment geen veevoer meer. Gras moest uit buitenlanden worden geïmporteerd om het vee in Nederland nog van voer te voorzien. En heel veel melkvee bijvoorbeeld is uiteindelijk vroegtijdig naar de slacht gebracht. En de schade voor de landbouw wordt geschat op 2 miljard tot 3 miljard guldens. Dus dat is zeker zelfs voor nu echt nog een aanzienlijk bedrag.
6: Zijn we nu beter voorbereid met dieren en hun welzijn?
10: Nou, ik weet niet hoe het zit met de dieren. Ik denk wel dat we in zoverre beter zijn voorbereid. We hebben natuurlijk in 1976, maar ook zeker in de afgelopen 20 jaar, zal ik maar zeggen, heel veel hitte gehad in Nederland. Veel andere droge jaren ook na 1976. En het besef daalt in Nederland wel steeds beter door dat we het water dat in de winter overtollig aanwezig is in Nederland, dat we dat ergens zullen moeten opslaan in ons land als appeltje voor de dorst in de zomer. En in 1976 was daar echt niemand mee bezig. Dat zorgde voor heel lage rivierstanden, voor hele hoge vissterfte, voor tekort aan drinkwater, kwalitatief goed drinkwater, zeker daar waar het water uit de rivieren wordt gehaald. En dat zijn dingen die nu echt veel duidelijker op de radar staan van Nederland.
6: Die lessen zijn dus wel geleerd, zou je kunnen zeggen. Maar ook een halve eeuw geleden bogen klimaatwetenschappers zich over ontwikkelingen in het weer. Hoe verklaarde men destijds dan die hittegolf?
10: Ja, als een totaal toevallige gebeurtenis. En dat is wel te begrijpen, omdat de opwarming van de aarde die was op dat moment alleen nog theoretisch aangetoond, maar nog niet in de metingen zichtbaar. Dus het werd gewoon gezien, dit is, je hoorde het net ook al heel eventjes in het fragmentje in voorbereiding hierop. Het was gewoon een toevalstreffer. Ja. En in zekere zin was het ook een toevalstreffer. Want dat is wel een heel groot verschil tussen toen en nu. Destijds kwam de hittegolf, zorgde voor enorme warmte in ons land, in België, in het Verenigd Koninkrijk en ook in Denemarken. En daar bleef het ook bij. Maar als je kijkt naar de kaarten van Europa, van de hittegolven van tegenwoordig, van dit moment en van een paar jaar geleden, dan zie je dat heel Europa donkerrood kleurt. Dus Dat was echt een toevalstreffer. En de hittegolven van nu zijn veel structureler. En wat dat betreft, ja, is het wachten op een keer zo'n toevalstreffer als 1976 in het huidige klimaat. En dan gaan we, denk ik, in Nederland opstaan en denken, ja, nu gaan we met z'n allen weer iets meemaken dat we nog nooit eerder hebben meegemaakt.
6: Ja. Ik las dat toen paus Paulus VI opriep om te gaan bidden voor regen. Nou, hoe lang na die hittegolf ging het in 76 weer regenen?
10: Ja, dat heeft nog een tijdje geduurd. De echte hitte die verdween op 10 juli 1976. Nou, toen vielen er op 13 juli al wel de eerste spetters regen in het oosten en het zuiden van het land. Maar de regendans van paus Paulus VI die werd pas echt verhoord op 14 juli. En toen begon het weer wat te regenen. Flink ook in een groot deel van het land. Toch zou ook de rest van 1976 weinig regen zien. En nog steeds is 1976 als jaar als geheel een van de droogste jaren die we in de meetreeks sinds 1901 hebben gezien.
6: Oké, nou, dank je voor deze terugblik. Peter Kuipers-Munneke, we gaan het nog even uitzitten hier. Dank je wel. I hate the winter. Can't stand the cold. I dance.

acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand.

0: Solar Power van Lord. In Boston wordt nog steeds gevoetbald. Engeland tegen Ghana. Richard van der Maarden, hoe staat het ervoor?
1: Het is nog altijd 0-0. Nog een minuut of 20 met de sfeer op de tribunes al. Die Engelsen en ook de Ghanese in Boston. Daar is niets mis mee, maar het spel dat laat te wensen over. Het valt tegen. Misschien heeft het wel een beetje te maken met een bekende Ghanese tovenaar. Nana Kwaku Bonsam. Die heeft aangekondigd het fenomeen Harry Kane, de spits van Engeland, te gaan vervloeken. Hij zei vooraf, ik weet hoe ik hem moet stoppen. Dat vertelde hij allemaal aan de Daily Mail. Je zou er bijna in gaan geloven, want Harry Kane is vrijwel onzichtbaar. Het komt wel iets meer los in de tweede helft. We hebben wat mogelijkheden gezien voor Engeland. Gordon, Bukayo Saka, Madueke, Kane ook nog wel met een schot van afstand. Maar het is nog altijd 0-0 in Boston tussen Engeland en Ghana.
0: Daar is voordoen in het spel, ja. Premier Jette bood zondag namens de Nederlandse staat excuses aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat reed de wond open bij een van de slachtoffers van de schoolgijzeling in Bovensmilde bij Cor Udding. Goedenavond, meneer Udding.
2: Dag, mevrouw Luiten.
0: Meneer Udding, u was een van de 105 kinderen die in 1977 4 dagen lang werd gegijzeld op een school door Molukse kapers. U was toen 11. Mag ik vragen, wat heeft dat toen met u gedaan?
2: Destijds voor mezelf niet zo heel veel. Tenminste, dat gevoel heb je op dat moment dat je gegijzeld bent en geweest. Daarna gaat je jonge leven gaat gewoon door. Voor mijn ouders, met name voor mijn zuster, was de grootste verandering dat ik kan me het bijna niet voorstellen, maar van een heel lief jongetje een heel recalcitrant manneke was geworden. En dat was met onder andere op school helemaal niets meer doen. Het voortgezet onderwijs. Geen enkel studieboek meer open doen. Overal tegenaan schoppen. Moeite hebben met het woordje moeten. Dat is het hele leven gebleven. Het woordje jij moet. Dat valt gewoon verkeerd.
0: En dat is allemaal het gevolg van die gijzeling?
2: Dat is allemaal het gevolg van die gijzeling. En dan ben ik nog een van de degenen die er beter uitgekomen zijn dan de meerderheid.
0: Ja. Ja, dat klinkt als een heftige ervaring met heftige gevolgen. Hè? Hoe bent u daarna opgevangen?
2: Niet.
0: Oh?
2: Niet. Nee, dat is heel wonderbaarlijk. Mijn ouders, maar ook heel veel andere kinderen kwamen met papieren aan en documenten aan. Maar onze ouders hebben na de gijzeling een papiertje gekregen. Die krijg je tegenwoordig als ze het oud papier op komen halen. Een stripje van een A4'tje. En daar stond op van de burgemeester: fijn dat uw kind gezond weer thuis is. Laat het dan maar zien als een mislukt schoolreisje. En met ondertekening de burgemeester.
0: Een mislukt schoolreisje.
2: Ja.
0: En dat heeft heel lang geduurd, maar tijdens corona kwam die traumatische tijd weer terug bij u. Hoe kwam dat?
2: Nou, we kregen met corona, we kregen de avondklok en we hadden de lockdown. Toen het op een gegeven moment samenviel. Ik heb nooit gedroomd of iets anders van de gijzeling. En de nacht dat we de avondklok hadden, droomde ik voor het eerst van de gijzeling. Ik heb een horecazaak gehad en in de bar had ik regelmatig lotgenoten. In de 13 jaar dat ik de zaak had gehad, die waren bij mij komen praten en hoopten op advies. Ik heb altijd geluisterd, nooit geen adviezen gegeven. Maar ik had wel hun verhalen aangehoord. En daar was dat vooral voor mij eigenlijk, ja. Dat stelde niet zo heel veel voor bij de problemen die ik hoorde van hun.
0: Ja, en welke problemen hebben mensen dan ondervonden als gevolg van die gijzeling?
2: Ja, ik Het mooiste voorbeeld is, ik ben na die nacht dromen over de gijzeling, ben ik een actie begonnen voor de erkenning voor ons als kinderen. En heb ik een oproep gedaan in de lokale kranten. En daar kwamen de eerste mails op binnen. Had ik ook gevraagd of ze hun verhaal op mail wouden zetten. En één heel ding, heel erg belangrijk ding, wat bij mij echt tranen iedere keer omhoog bracht, was dat de Molukkers zorgden wel dat wij hygiënisch bleven. En dat we ons moesten wassen. Maar vroeger op school had je de 2 porseleinen wasbakjes, dan nog 80 centimeter en dan had je 2 toiletdeuren. bij die wasbakjes moesten ook de jongens, maar je moest je overal, en ook geen plekje uitgezonden, moest je je wassen. Met een gewapende Molukker in de deuropening. Met de rug tegen de deurpost aan. Dus die stond half in de ruimte waar je waste. En hij stond er half buiten. In bijna alle brieven van de dames kwam ik dat tegen. En dat doet heel veel pijn, dat doet heel veel zeer. En met name als je dan ook weet van die dames dat ze heel jong getrouwd zijn. Om maar de gijzeling te vergeten. Om maar heel snel een gezinnetje te beginnen. De partner komt meestal, of in heel veel gevallen, niet met de problemen van de gijzeling omgaan. En dan heb ik het over psychische problemen. En dat resulteerde dan in een scheiding. Die dames kwamen daarna in de bijstand. En die zitten nu nog steeds in de bijstand. Hebben intussen hun kinderen wel op kunnen voeden. Van een heel mager iets. Maar hebben nu ook kleinkinderen. En moeten van datzelfde bijstandloontje moeten ze hun kinderen en kleinkinderen een cadeautje geven op verjaardag met kerst en andere feestdagen. Ja. En dat lukt gewoon niet. Nou, ja. Dat was voor mij een trigger om op een gegeven moment te zeggen van hier moet wat aan gedaan worden. En helemaal, als je, want ik ben echt een nieuwsfreak, als je alles een beetje volgt en ook wat er bij ons is gebeurd. We hebben vorig jaar zelf erkenning gekregen.
0: Ja, er is een rapport gekomen vorig jaar.
2: Ja, de stilte erna heet het rapport. In dat rapport staan heel veel aanbevelingspunten. Maar men blijft bij één punt hangen. En laat ik het zo zeggen, stelt dat er 15 punten in staan. Zijn ze begonnen met punt 11. Punt 1 tot en met 10 overgeslagen en men blijft in punt 11 hangen. Er wordt alleen inloopochtenden georganiseerd, waarop je naar binnen kunt gaan en je kunt je verhaaltje doen naar ten opzichte van eventuele lotgenoten en wat mensen van justitie en veiligheid en wat mensen van ARC, van het Nationaal Traumacentrum. Maar echte hulp wordt daar niet geboden. Ja.
0: En wat hebben u en de andere mensen nodig van de overheid?
2: We hebben de erkenning gekregen. Maar, en als ik daarop door mag gaan op de excuses van meneer Rutte.
0: Van meneer Jette?
2: Rutte heeft ook een rol gespeeld in het gebeuren. Maar de excuses van Jette. Vorige week, 16 juni, heeft Don Seder van de ChristenUnie heeft een motie ten tafel gebracht in de Tweede Kamer. En die is aangenomen met een grote meerderheid. Er was een motie dat er een onderzoek zou komen naar de aankomst, het opvang van de eerste generatie Molukkers. Uh-huh. Die motie is aangenomen en dat onderzoek moet nog opgestart worden. Dat meneer Jette, onze premier, nu afgelopen zondag zijn excuses aanbiedt, dan heb ik zoiets, dan spreekt u voor uw beurt. Wij hebben vorig jaar erkenning gekregen. Wij zitten ook op een soort excuses te wachten. Zowel van de overheid, maar ook door de mensen die ons het hebben aangedaan. En die excuses hebben wij als complete groep nog nooit gekregen.
0: Ja, en excuses van de overheid omdat uw hele groep compleet genegeerd is?
2: Genegeerd, soms tegengewerkt.
0: En geen psychologische hulp ook niet gekregen?
2: Helemaal niets. Dus, er is de groep kinderen die met de ambulance, dus een groepje van 18 tot 20 kinderen, die met ambulances naar de ziekenhuizen zijn gegaan en niet in de bekende bussen, zoals de beelden bij de meeste mensen voor ogen zijn. Die hebben vanuit het ziekenhuis wel wat papieren meegekregen dat de maatschappelijk werkers, en dat was in die tijd 1977, beschikbaar waren. Maar ik was een van de kinderen die in de bussen stapte, in een kerkgebouw onderzocht werd medisch. En daarna mocht ik mijn ouders in de armen vliegen. En reden we naar huis en dat was het. En daarna heb ik nooit weer iemand gezien. Ja. Jaren later, toen ik mijn been brak aan huis had, dat was de eerste iemand op medisch gebied. Dus ja, dat geeft al aan dat wij alles, ik bedoel, als je zoiets tegenwoordig zou meemaken, dan rollenbollen de hulpinstanties over elkaar heen. Wie maar hulp mag geven. Ja. In 1977 was dat er niet.
0: En wat zou nu 50 jaar later die pijn of die nagelaten hulp, wat zou dat kunnen goedmaken?
2: Nou, en daar vecht ik er dan voor. Want ik hoef het nog niet eens voor mezelf te hebben. Maar het voorbeeld wat ik net gaf van de jonge moeders die hun leven lang in de bijstand hebben geleefd. Geef, als je dan straks iets ga doen voor de Molukkers. En daar, als ik de ruimte krijg, wil ik dat graag straks nog over zeggen. Maar geef die bijvoorbeeld een aanvullend pensioen. Naast ook excuses. Excuses dat het zo met ons omgegaan is. Heel mooi voorbeeld is nog vanuit mijn eigen actie. Er staat een gesprek met een oud-Kamerlid en de burgemeester en ik met ons drieën gepland. En die is al 4 keer afgezegd. En de 5e keer wordt maar steeds niet ingepland. Dan denk ik, burgemeester, u heeft op 22 september... toen staatssecretaris Arno Rutte hier was, hele mooie woorden gedaan. Net als meneer Rutte. Wij doen een beroep op u en u bent niet thuis. En dan denk ik bij mezelf, ja, die zaal, er zaten heel veel lotgenoten. Je durft dan van alles te zeggen. Geef dan ook later thuis en pak dat telefoontje op en maak die afspraak. Ja. Dus ik hoop ook echt dat hij luistert, de burgemeester van Midden-Drenthe.
0: Ja, nou, ik begrijp dit verhaal is voor u nog helemaal niet afgerond. En in elk geval fijn dat u dat verhaal, hoe pijnlijk ook, met ons hebt willen delen. En heel veel sterkte, meneer Cor Udding.

0: Ja, de zoete muziek uit de serie Narcos van Rodrigo Amarante Tullo. Morgen besluit het Internationaal Olympisch Comité of Ski Mountaineering, of kortweg SKIMO, officieel onderdeel van de Winterspelen in de Alpen in 2030 wordt. Aan de lijn is ski-avonturier Jens van Vliet. Hij is nu in Ecuador. Goedenavond, Jens.
1: Goedenavond.
0: Jens, je bent vermoedelijk niet in Ecuador om te skiën, toch?
1: Nee, helaas niet. Ik ben op reis.
0: Op reis. Maar goed, je hebt ook de Andes daar in de buurt. Wordt er nog geskiet daar?
1: Hier in Ecuador nog niet. Maar in het zuiden, in Chile en Argentinië, heb ik net gelezen dat de skiresorts fris geopend zijn met een hoop sneeuw.
0: Ja, het is natuurlijk winter daar nu. En even voor de leken onder ons. Wat is SKIMO of in het Nederlands tourskiën?
1: Tourskiën is eigenlijk de gemeenschappelijke voorouder van langlaufen en alpine skiën, zeg ik altijd heel graag. Dus je hebt een soort het onderdeel van langlaufen. Dus de beweging, je gewoon op de bergen met diezelfde beweging. Ja. En als je boven bent, dan ski je gewoon weer naar beneden.
0: Ja, dus je hebt van die skis met skischoenen die los zitten, hè?
1: Precies, ja, de hiel zit los. Net als een langlaufski, dat je gewoon die mooie beweging kan maken.
0: Ja. Je bent 25, je hebt net je studie afgerond volgens mij. Hoe ben je tourskier geworden?
1: Tourskier geworden ben ik eigenlijk meer of minder door toeval. Het was tijdens COVID, de skiliften waren gesloten en ik was destijds ski-instructor. En ik had gewoon heel veel zin in skiën. Ja, dan bleef niks anders over als gewoon zelf de bergen omhoog te lopen.
0: Dus dat was de enige optie. En wat is er zo tof aan dat tourskiën? Wat maakt het zo aantrekkelijk?
1: Voor mij persoonlijk is het gewoon dat het een super afwisselende sport is. Je bent in natuur onderweg, natuur bezig. Je bent helemaal vrij overal heen te gaan waar je heen gaat of waar je wil. En dat is het eigenlijk voor mij. En natuurlijk de uitdaging dat het technisch is. Je bent in de bergen de natuur uitgezet en zijn elementen. En dat vind ik wel een hele mooie combinatie.
0: Dat klinkt heel zwaar, of niet?
1: Ja, dus je kan natuurlijk relaxed doen, hetzelfde als wandelen. Maar je kan dan eens met twee runnen en die bergen zo snel omhoog rennen als je kan. En dat is dus SKIMO bij Olympia dan.
0: Precies, bij de Olympische Spelen. Misschien op de Winterspelen in Italië afgelopen februari waren er al een paar SKIMO-wedstrijden. Maar wat is het verschil met het besluit dat het IOC morgen gaat nemen?
1: Morgen gaat het IOC besluiten of het natuurlijk die onderdelen die in Cortina bij waren, dus de sprint en de gemengde estafette, ook weer onderdeel zijn van de Spelen. Maar ook of het dus een nieuwe discipline, de individueel deel van de Spelen is. En dat is dus dat wat wij als atleten heel erg leuk vinden.
0: En dat is een veel langere afstand, grotere tochten.
1: Precies, dus dat is eigenlijk de klassische skitour, hoe je hem voorstelt. Een grote ronde door de bergen, meerdere keren omhoog, meerdere keren omlaag. Echt de natuur ervaren en beleven. Okay. Dat is een klassische skitour die je voorstelt.
0: Ja, is het daarom leuker, omdat het zo afwisselend is?
1: Ja, tenminste voor mij persoonlijk, en dat zeggen ook veel atleten die ik gesproken heb, dat belevenis in de natuur, gewoon heen te gaan waar je wil, en verschillende bergentoppen te pakken, is de reden waarom ze begonnen zijn met ski mountaineering, met de sport, begonnen zijn.
0: Ja, en Nederland ligt natuurlijk niet in de bergen. Mocht morgen de lange SKIMO ook worden toegelaten, heeft Nederland dan een kans om zich te kwalificeren?
1: Een kans is er altijd. Daar ben ik ook heel optimistisch van. Ik ben een optimist. Maar natuurlijk, je moet ergens ook realistisch blijven. Het is een lange weg. Er is veel te doen. We zijn nog niet bij de wereldtop. Maar het team is zeker gemotiveerd, ik ook. En zou het zo komen, ja, dan ga ik er tenminste alles aan zetten dat ik 2030 aan de startlijn sta.
0: Ja, en waar train je dan? Niet in Nederland, neem ik aan.
1: Nee, precies. Ik woon eigenlijk in Zuid-Duitsland, dus in de Alpen. Maar het is een beetje het klassische programma. Dus een beetje hardlopen, trailrunnen, wielrennen, mountainbiken, de sportschool in. Normale training, wat je zo ook gewoon doet om bij te houden. Maar vooral dus in de bergen onderweg zijn en van de tijd genieten.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, je bent de hele tijd dus off-piste ook aan het skiën. Hoe gevaarlijk is deze sport? Want heb je niet heel dat lawinegevaar?
1: Natuurlijk, dit jaar was natuurlijk extreem met lawinegevaar, dat klopt. Natuurlijk, je bent sowieso natuurlijk al jaren veel in de bergen onderweg. De meeste skiatleten hebben veel ervaring. Dus natuurlijk, als er een hoge lawinegevaar is, weet je altijd wel plekken waar je heen kan gaan, waar het veilig is. Maar natuurlijk, heel eerlijk zeg ik ook, als het gewoon lawinegevaar risico te hoog is, dan ben ik ook op de skipistes aan het trainen. Maar ja, er hoort dus wel een hoge, er is eigen initiatief en eigen verantwoording bij als natuurlijk alleen de bergen ingaat. Dat ja. klopt.
0: Maar gebeuren er veel ongelukken?
1: Zover ik weet, van de skimmer community met ik gesproken heb, weinig tot eigenlijk niet. Niet met lawines. Ja, valt is iemand natuurlijk. Maar met lawines gelukkig niet. Daar is iedereen eigenlijk heel verantwoord in de bergen onderweg.
0: Ja, en het wordt wel steeds warmer. We hadden het net hier in de uitzending ook over hittegolven. We zitten nu in eentje. Hoe zit het met de toekomst van deze sport? Want je ziet steeds hogere temperaturen, steeds minder gletsjers. Hoe gaat dat?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag met wintersport. Hoe gaat het in de toekomst uitzien? Maar ik ga ervan uit dat skimmer eigenlijk daar vrij resistent is. Of resistenter als andere wintersporten. Je bent natuurlijk heel flexibel. Je hebt vergelijk tot alpine skiën geen skiliften nodig. Dus als er sneeuw ligt, natuurlijk het sneeuwt in de winter, dan in de toekomst ook nog wel sneeuwen, kan je gewoon gaan. Je bent ook flexibel qua locatie, want je dus geen liften nodig hebt. Dus ja, deze sport zou ook in de toekomst zeker nog wel goed kunnen beoefenen, als niet zelfs wel beter als het klassieke alpine skiën.
0: Ja, ik begrijp en waardeer je optimisme, maar het is wel zo dat er steeds minder sneeuw valt. En in heel veel reguliere skigebieden wordt natuurlijk nepsneeuw opgespoot, terwijl dat is voor jullie geen optie.
1: Nee, dat soort niet. Dat klopt natuurlijk, als er geen sneeuw valt, dan gaat het natuurlijk niet. Dat is een wintersport. Maar ja, je bent natuurlijk, ja, wat ik al zei, onafhankelijk. Er is altijd een dal in de bergen waar je sneeuw ligt.
0: Okay.
1: Dus dan ben je gewoon iets mobieler natuurlijk.
0: Ja, dank je. Nou, ik hoop voor je dat IOC morgen de sport verkiest. Goeie tijd in Ecuador. Dank je wel, tourskier Jens van Vliet. We gaan nog even terug naar Engeland, Ghana. Richard van der Maren.
2: Laatste minuten. We zitten in de extra tijd. Het is nog altijd 0-0. En de conclusie vanavond kan zijn dat Engeland zich heeft stuk gelopen tegen een gele muur, de verdediging van het sterke Ghana. En dat het niet gelukt is om een doelpunt te maken. Of het moet nog in die laatste minuutjes gaan gebeuren. Nico O'Reilly, hij kopte een paar minuten geleden op de lat. En ja. Harry Kane was er ook nog een keer dichtbij, maar daar is het bij gebleven. 0-0, dat zal, denk ik, de eindstand zijn hier in Boston.
0: Dankjewel. En dit was het Oog voor vandaag. Morgen zit hier Ashwet El-Meloudi. En voor nu een hele goede nacht.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
2: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
0: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
3: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
1: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en

0: om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8:00 AM, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland.

Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.